0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: prachtige herengewaad.
1: Ik ben Fred Staal. Ik woon in Wormerveer.
2: Je spreekt met Nicole uit Haarlem. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 3:00.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
1: 1986.
0: 1978.

0: ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
1: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wevelingbrug.
2: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
3: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie

0: zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn

0: woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

Zes uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt na

0: aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Koek.

0: jongens. Wakker worden met Anita Meijer. Wat heerlijk toch. Blame it on love. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is morgen de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege donderdagochtend die begint met een zonnetje. Het is de 11 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. En Frankie is er ook bij voor het nieuws. Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik dacht ik had een goedemorgen zeggen.
0: Ja, bij deze.
2: Maar en anders zeg ik het wel.
0: Ja. Frankie, het is vandaag die dag, hè?
2: Ja, wat. Oh,
0: je hebt hier 4 jaar lang naar uitgekeken.
1: Ja. Oh.
2: Ach, ja, dat is heerlijk, toch?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb gisteren die pool ingevuld.
2: De pool?
0: Ja, zo noem je dat toch? Dat je een...
1: De voetbalpool.
0: Ja.
2: Oh, ik dacht het is eindexamen uitslagdag.
3: Nee, natuurlijk dacht ik dat niet.
2: Nee, dat dacht ik niet. Nee, het WK gaat beginnen.
0: Het WK gaat beginnen. Dat is vandaag. Het is ook eindexamen uitslagdag. Maar die uitslag heb ik al lang gehad. Dus
2: ja.
0: Dus, ja. Als ze daar nu nog op terugkomen, dan zijn ze wel rijkelijk laat.
1: Wauw.
0: Het
1: zou wel goed zijn.
0: Ja, het zou ook wel terecht zijn.
2: Dat zou wel trouwens.
0: Pieter.
2: Ja, is dat toch een foutje in de normering?
0: Of je je salaris over de afgelopen 20 jaar kunt inleveren.
2: En haal die tas ook maar uit je vlaggenmast.
0: Die hangt wel nog steeds, ja.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Prima, met diploma.
4: Voor uur slapen, wat je wakker van de kou.
0: Een graadje of 9, kom op.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Een krantenkopkist, jazeker, zometeen. Na Martin Garrix met Repeat It.

0: Marley met Stir It Up.
1: Krantenkopquiz.
0: 17:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een eenvoudig quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar eentje daarvan hebben we een klein beetje verbouwd en is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag dat doorgeven via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om je donderdag mee te beginnen, dacht ik zo. Komen ze alle 3 aan? Eentje is er dus niet waar, maar welke?
1: Kop 1.
0: Parasol mee, dat mogen op een strand in Italië alleen kinderen en ouderen nog.
1: Kop 2.
0: Het boodschappenlijstje van Noorse chefs voor het WK, dubbele punt. 116 kilo bruine kaas, 300 kilo rode vis en 6000 sinaasappels.
1: Kop 3.
0: Luchtballon gevonden op Ameland, neergestort in de Bramen. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar welke is dat? Is dat vandaag kop 1, parasol mee? Dat mogen op het strand in Italië alleen nog kinderen en ouderen. Is het kop 2, het boodschappenlijstje van Noorse chefs voor het WK? 116 kilo bruine kaas, 300 kilo rode vis en 6000 sinaasappels. Of is het kop 3, luchtballon gevonden op Ameland, neergestort in de Bramen?
1: De krantenkopquiz.
0: Nou, zo simpel is het eigenlijk, hè? Gewoon even een appje sturen naar 088-850-51-52... voor die eer van de ontbijttafel. Die staat op het spel. Best wel lekker om die even...

0: Roger Glover samen met zijn gasten Love Is All.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Allemaal om jou die eer van de ontbijttafel te gunnen. Want daar draait dit allemaal om. 3 stuks dus, komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Parasol mee, dat mogen op een strand in Italië alleen kinderen en ouderen nog.
1: Kop 2.
0: Boodschappenlijstje van een Noorse chef voor het WK. 116 kilo bruine kaas, 300 kilo rode vis en 6000 sinaasappels.
1: Kop 3.
0: Luchtballon gevonden op Ameland, neergestort in de bramen. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Ga eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij Christian, Frank, Arnold, Rodi en Manfred. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Parasol mee, dat mag op het strand in Italië alleen kinderen en ouderen nog. Dit is echt waar, sinds Sardinië.
2: Oh.
0: Het strand Punta Molentis. Niet naartoe gaan. Want alleen strandgangers met kinderen jonger dan 10 of ouder boven de 65 jaar mogen nog parasols. Veel mensen claimden namelijk een plekje met een soort van partytent en dat soort dingen.
2: Ja.
0: En er is ook een toegangsprijs van €10 neergeknikkerd.
2: Okay.
0: Omdat strand is gewoon een knijter druk. Dus daar moesten ze wat aan gaan doen. Ja, jammer maar helaas.
2: Jeetje, ik vind het nogal iets om iemand te laten verbranden op zo'n strand.
0: Ja, dat is ook inderdaad nogal iets. Maar je hebt in Italië bijna overal ook strandbedjes die je kunt huren.
2: Voor 1 miljoen euro.
0: Voor 1 miljoen euro, dat ben ik helemaal met je eens. Dan zeggen ze ook eigenlijk dat het niet kan, omdat alles bezet is. En dan kom je echt op een leeg strand, dat heb ik meegemaakt. Leeg strand, alleen maar lege bedjes. Heeft u plek? Nou, weet ik niet. Echt zo'n man dan.
2: Dan wilden ze je gewoon niet hebben.
0: Nou,
2: dat gewoon deze Nederlander hoeft niet.
0: Deze man is te lelijk. Ja,
2: die willen we
0: niet op een strand. Nee. Of zijn de kinderen geweest, dat kan ook natuurlijk.
2: Wat stom, stomme regel.
0: Ja, een stomme regel. En vervolgens was het water ook bijna net zo warm als de buitenlucht. Dus dan heb je ook niet het idee dat je afkoelt.
2: Nee, dus, allemaal vreselijk.
0: Hoop geld uitgegeven voor niks. Wat doe je dus? Nou, niet naar Italië. Dan maar helemaal niet naar Italië.
2: Nee, zo lekker naar België.
0: Gaan we door in dit geval? Nou, wil ik ook niet. Naar Els, Marijke, Els, nog 2 stuks dus. Jeannette, Cynthia en Saskia, die dachten dat kop 2 niet waar was. Het boodschappenlijstje van Noorse chefs voor het WK is 116 kilo bruine kaas, 300 kilo rode vis en 6000 sinaasappels. Ik weet niet wat bruine kaas is.
2: Volgens mij heb ik dit een keer gegeten.
0: Maar het klopt wel. Het zijn 3 chefkoks. Het wordt meegenomen. We moeten 4 keer per dag eten bereiden. En daar wordt dus ook blijkbaar een soort Noorse bruine kaas bij. Gadverdarrie.
2: Oh, dit heb ik niet gegeten.
0: Nee, dat zou jij ook nooit nemen, denk ik.
2: Nou, ik ging een keer Brunos. Op elandensafari.
0: Ben je op elandensafari geweest?
2: En toen had iemand elandkaas. En dat zag er ook zo uit.
0: Is dat kaas gemaakt van
2: I don't know, man.
0: Elandenmelk?
2: Weet ik veel.
0: Dat lijkt me toch lastig om een eland te... Je kunt wel blijven staan in je elandmelk. Dat scheelt. Tip van Piet.
2: Zoiets.
0: Ja, weer wat geleerd. Dat althans, weer wat zelf uit. Bedacht. Gaan we door naar... Gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is namelijk kop 3. Luchtballon gevonden op Ameland, neergestort in de bramen. Nee, het gaat om een lammergier. Frank, dat is een vogel.
3: Pardon?
0: Ja, een lammergier. Die is neergestort op Ameland. Verschrikkelijk natuurlijk.
3: In een bramenstruik.
0: In een bramenstruik.
3: Ach.
0: Ze hebben hem naar de vogelopvang in Friesland gebracht. Daar was hij ook al, want Ameland is in principe Friesland.
3: Ja.
0: Hij hoort in de bergen van Midden- en Zuid-Europa thuis. En helemaal niet op de bramenstruik van Ameland. Hij was nog wel jong. Hij wordt ondergezocht en vervolgens vrijgelaten in Zwitserland.
2: Oh.
3: Ja, ze houden van bergen, hè?
0: Ja.
3: Dat is het. Die heb je daar.
0: Ja. Grote beest, hè?
3: Het is de grootste vogel van Europa, denk ik.
0: Een knijtergroot beest.
3: Het is echt zo groot als een deur, hè? Spanwijd en zo.
0: Ja, zo groot als een deur.
3: Ja, dat weet ik echt. Een vliegende deur.
0: Moet wel een heel vet een manoeuvre uithalen.
2: Een vliegende
0: deur. Hij is niet
2: deur,
0: terwijl die staat, hè? Dus als je de deur overdwars houdt.
3: Ja,
0: zeg maar.
3: Nee, ja, inderdaad. Het is als hij vliegt.
0: Spanwijten.
3: Spanwijten ja. En dan als een deur op schragen.
0: Schragen. Ja, oh ja, exact. Een banktafel. Anyways, hij krijgt daar lekker te eten en heeft daar een hok wat volgens mij vrij groot is, maar nog niet echt groot genoeg voor deze lammergier, want doei, wat een groot beest. Goed, zorgt er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat, hoor. Exclusief vandaag voor Erwin, Joke, Willem, Gieske, Marcel, Gea, Paul, Nico en Rennie. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
1: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
2: Ik ben Wil uit Den Helder.
3: Ik ben Karen uit de Wolmeer. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:30, in de halfweg is het 11 graden.
5: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Schiphol voert vanaf vandaag 2 nieuwe veiligheidsmaatregelen door. En daardoor krijgen sommige inwoners van Noord-Holland minder vliegtuigen over zich heen. Terwijl anderen juist vaker toestellen gaan horen. Nachtvluchten vanaf de polderbaan vliegen voortaan namelijk via een route langs Limmen en Castricum richting zee. Daarom neemt vanaf vandaag de overlast rond Zaanstad en Amsterdam af. Maar neemt het vliegtuiggeluid in delen van Kennemerland juist toe. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar gaan komen. Veiligheid dus. Als eerste grote stad heeft Amsterdam een nieuwe wethoudersploeg. Gisteravond werden de 9 wethouders geïnstalleerd. Dat gebeurde na een hoorzitting waarin ze uitlegden hoe ze hun functie gaan invullen. En ze gingen in op vragen vanuit de raad. 2 beoogde wethouders, Sumter en Esma Lala, die vroegen ontheffing aan voor de verplichting om in Amsterdam te gaan wonen. Dat moet als je wethouder bent. Maar Lala woont nu nog in Tilburg. Ze wil wel zo snel mogelijk verhuizen. En Sumter woont in Haarlem. Zij gaat niet verhuizen, zegt ze. Dat heeft te maken met zorgbehoeftes in haar gezinssituatie. En vandaag is een spannende dag voor eindexamenleerlingen. Ze krijgen te horen of ze geslaagd zijn, of gezakt natuurlijk. Om 8:00 wordt de normering van de centrale eindexamens bekendgemaakt. En op basis daarvan kunnen de leraren dan de cijfers berekenen. Ja, en daarna gaan de telefoontjes beginnen.
7: Gefeliciteerd, want je bent geslaagd.
8: Yes! Je bent op het moment nog niet geslaagd.
9: Gefeliciteerd, je bent geslaagd.
10: Dankjewel.
11: Yay! Yes! Ik ben geslaagd.
6: Ja. Ja, dit zijn natuurlijk fragmenten van de afgelopen jaren. Want de echte telefoontjes zijn nog niet gepleegd. Eindexamenleerlingen van de VMBO-beroepsgroep die hoorden alles op 3 juni geslaagd waren. Ja, en het is toch wel echt een internationale feestdag vandaag. Want het gaat dan eindelijk beginnen. Het WK-voetbal hebben we allemaal natuurlijk ontzettend veel zin in. Vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlandse elftal moet nog wel een paar dagen wachten voordat we gaan spelen. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen de Japanners. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat dan keeper Bart Verbrugge weer gewoon op doel staat.
12: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
6: Ja, het is...
5: Het is wel weer echt ongelooflijk.
6: Hij heeft het dus over de blessure van de keeper. Hij zegt dus niet dat Bart Verbrugge een kneusje is.
10: Ja, dat hoorde ik.
5: Ja, laat nog eens horen.
6: Ja, ja,
10: zegt dat hij dat?
6: Ja, precies. Beste Ronald Koeman,
5: het is een kneus.
6: Hoe is het met Bart Verbrugge?
12: Het is alleen een kneusje. En we weten...
5: Kneusje.
6: Nee, Bart Verbrugge. 2 meter Bart, hè, is dat.
5: Is hij 2 meter?
6: Dat denk ik toch wel.
5: Ja, dat weet ik.
6: Ja, dat lijkt mij wel.
5: Oké.
6: Hij ziet er groot.
5: Ja, maar hij is ook hoog gevallen.
6: Ja, dat val je wel. Dat is wel waar, ja.
5: Dat is ook nadelig natuurlijk als je zo lang
6: 93.
5: bent.
6: 1,93 meter.
5: Nou, dat is net zo lang als jij, Frank.
6: Kan hem recht in de ogen aankijken, Bart. Ja, dat is...
5: En jij kunt ook zo met je armen wapperen. Dat weten weinig mensen. Je had een verdomd mooie keeper kunnen zijn.
6: Of een lammergier. Meer nieuws in de app van bijnanieuws.nl. Het weer nog even. Het blijft wisselvallig. Vanavond gaat het overal wat langer regenen. Vandaag overdag dus hier en daar een bui. Het is niet al te warm vandaag. 16 tot 18 graden. Maar vanaf morgen steeds droger.
5: Lekker, Frank. Dankjewel. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB op de donderdagochtend. 6:30. Het is nog vroeg. Behoorlijk druk op de weg al, zie ik.
10: Ja, 3 files hebben we. Eentje op de A7 van Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoren en Purmerend. Net iets meer dan 5 minuten. Op de N9 Den Helder richting Amstelveen tussen afrit Egmond en Akersloot 10 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 ook 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden.

0: Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Een bakker, een vrachtwagenchauffeur, een timmerman, een akkerbouwer. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar onze bomenmanager in Amsterdam. En dat is natuurlijk onze eigen Hans. Hans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Hoe is die, Hans?
2: Nou, mag niet klagen, lekker druk. Dus,
0: mooi zo. Ja. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen tijd dan?
2: Ja, gisteravond hebben we met de brandweer samen een grote simulatieoefening op de computer gehouden om systemen aan elkaar te schakelen.
0: Wat?
2: Ja, met de gemeente samen.
0: En wat met de brandweer samen op de computer?
2: Ja, weet je, kijk, met storm gooit de brandweer heel veel meldingen naar ons toe natuurlijk.
0: Natuurlijk.
2: Om gegooid zijn.
0: Ja, dan sta je daar met je kettingzaag.
2: Ja, nou ja, gisteren hebben we dat dan op de computer met elkaar gekeken of de programma's op elkaar kunnen aansluiten. En dat was, reuze interessant eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En zijn dat dan ook inderdaad systemen waar je van denkt van ja, dat heeft wel wat met elkaar te maken? Of was het echt een beetje voor het eerst dat jullie dat op deze manier deden?
2: Nee, we werken allebei in een apart systeem. Maar omdat je in een apart systeem werkt, krijg je heel veel dubbele meldingen. Weet je, dan hebben wij hem al binnen. En omdat je niet bij elkaar kan kijken, weet je ook niet wat er gebeurt.
0: Nee.
2: Dus om dat aan elkaar te koppelen, scheelt dat ons, 3/4 van de melding.
0: Ja, precies. En dat hebben jullie gedaan eigenlijk gisteren?
2: En dat hebben we gisteravond gedaan. Ja. En dat was productief, zeg maar.
0: Nou, wat goed zeg. Hebben jullie ook een beetje hetzelfde DNA? De brandweermensen en de mensen van de bomen in Amsterdam?
2: Qua bevlogenheid zeker wel.
0: Ja, precies. Ja. En aan het einde van de hele simulatie ook nog een klein pilsje om het af te sluiten? Of?
2: Nee. Oh. Gewoon een lekker bakje koffie. En,
0: het is een bloed serieus.
2: Ik wil net zeggen, het is bloedserieus. En om 10:00 naast, dan ben je er ook al klaar mee.
0: Ja, dan is dat mooi geweest. Het waait er niet eens. Nou, dat is niet waar. Het waait wel een beetje.
2: Ja, een beetje.
0: Hoe gaat het met de bomen in Amsterdam? Zijn er nog speciale ontwikkelingen?
2: Nou, ik ben nu onderweg naar Doorn. Naar een einde van de symposium over de 330-300 regel.
0: Wat?
2: Dat is een regel waar ze de stad klimaatbestendiger mee willen maken. En dat heeft te maken met dat je binnen 3 meter een boom vanuit je huis moet zien. 30% kroonbedekking in de buurt. En 300 meter moet je een park hebben waar je in kan vertoeven. Met de opwarming en dat soort dingen. Want onder de boom is het natuurlijk een stuk koeler.
0: Ja.
2: Nou ja, dat hebben ze heel mooi bedacht.
0: Ja,
2: maar om dat in een bestaande stad toe te passen. Ja, dat gaan we nu horen en over debatteren met elkaar.
0: Maar red je dat niet makkelijk ook in Amsterdam? Nou, 3 meter voordat je een boom kan zien, dat is wat te doen.
2: In de tuin sta je er zeker wel. Ja. Maar jij komt in de pijp en dat soort wijken, kom je daar wel wat tekort aan in sommige steden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar, ja. Ja.
2: Dus weet je, dan is het altijd leuk bedacht. Door de knappe koppen, zeg ik altijd. Ja.
0: Dan van achter een bureau. Ja.
2: Ja. Hoe denk jij dat te doen in een stad als Amsterdam?
0: Ja.
2: Of in Den Haag, weet je, het geldt voor iedere stad.
0: Ja, en dat is dus een symposium waar je dan naartoe gaat. En dan ga jij eens even een kritische vraag stellen, Hans.
2: Nou ja, misschien. En misschien ook niet. Zijn ze me voor, maar er wordt wel kritisch naar gekeken.
0: Je gaat eerst even met de armen over elkaar een beetje achterover. Even kijken of iemand hem stelt. En anders dan pak je hem. Dan duik je er bovenop.
2: Ja. Als Amsterdam lekker aan de grond achterover leunen van we wachten hier wel even.
0: Ik ga eens even kijken wat hij doet.
2: Het is gekkigheid. Nee, gewoon, weet je, dat zijn allemaal mensen met hetzelfde doel. Dus,
0: tuurlijk, ja.
2: En dat is leuk.
0: En verder las ik een nieuwtje, een soort ronkend nieuwsbericht over dat het misschien slecht is voor de bomen om er allemaal oranje slingers in te hangen voor het WK. Heb je daar ook last van in Amsterdam?
2: Natuurlijk hebben we de last aan in Amsterdam. We hebben er veel werk aan om het eruit te halen. Want de mensen hangen erin en halen het er vaak niet uit.
0: Nee.
2: Dat is lastig.
0: Ja.
2: Want dan snoert het, als het er lang om blijft zitten, een jaar, dan gaat het ingroeien.
0: Ja, dat moet je niet hebben.
2: Ik heb geen moeite met een vlaggetje aan de boom als je hem maar opruimt naar de buitenkant.
0: Ja, precies. En een beetje gezelligheid toch ook in de stad op die manier.
2: Hey, je moet het vieren.
0: Heb je al wat gezien in de stad? Heb je al wat oranje dingen zien hangen ergens of zo?
2: Nou, je ziet het hier en daar bij een terrasje, zie je wat komen nu. Maar het is nog niet heel wild, moet ik zeggen.
0: En ben je zelf een beetje een voetbalkijker, Hans?
2: Nou, ik was een voetbalkijker, maar de laatste jaren wat minder. Ik kan wat slecht tegen de arrogantie.
0: Precies.
2: En de prestatie, die we nummer hebben gezien.
0: Ja, precies.
2: En ik ben wel zo een Nederlander, gaat het goed, dan gaan we kijken.
0: Ja, en dan wist je het al die tijd al.
2: Ja,
0: dan heb je het altijd al geweten dat het goed zou gaan.
2: Ja,
0: ik zei het nog, roep je dan.
2: Ja, heb ik geroepen.
0: Maar hoe pak je dat dan met andere evenementen eigenlijk aan? Als er slingers of andere plastic in de bomen hangt? Hoe is daar een soort regel voor?
2: Ja, kijk, wij hebben wel, net als in het verleden, nu mag het niet meer met de keeperheid, dat ze die slingers afschieten. Ja, dan gaan mensen op een gegeven moment naar de week bellen van, ja, er hangen slingers in de boom.
0: Ja, vet irritant.
2: Ja, dan moet je het eruit gaan halen. En daar hebben we gewoon echt heel veel werk.
0: Ja, en dat kost allemaal geld.
2: Nu staat er heel veel in de vergunning, verlening, weet je. Maar ja, dat, je had het nooit helemaal tegen in de stad.
0: Nee. Oké. Goed, er moet een hoop gebeuren dus weer vandaag. Want Hans moet acte de présence geven in, wat was nou, Tilburg?
2: Nee, Doorn.
0: Doorn, vind ik ook ver weg.
2: Ja.
0: Toch?
2: Maar uurtje rijden.
0: Oh ja, is wel te doen. Ja. Ben je alweer stiekem bezig? Want we zitten halverwege juni. Zit je al met een schuin oog te kijken naar de kerstbomen voor dit jaar? Of is het nog niet zover?
2: Nou, ik kan je verklappen. Ik heb toevallig verleden week de eerste contacten gehad.
0: Dat meen je toch niet?
2: Moet afspreken. Ja, nee, dat gaat heel vroeg niet.
0: Dat is wel een beetje vlot, Hans, allemaal, zeg.
2: Ja. Nee, kijk, in Driemond zijn ze een wijk aan het opknappen. Daar heb een vaste kerstboom gestaan. Die is nu weg. Dus dan willen ze een tijdelijke kerstboom. Dus dat is een projectie.
0: Ja.
2: En die kwamen al op de lijn voor de kerstboom. Dus de eerste contacten zijn al
0: geweest. Oh, kijk eens eventjes. Dat begint gewoon al te lopen allemaal.
2: Ja.
0: Oké. Nou, potverdorie. Wat een toestand. Ik ga je niet langer van je werk houden. En natuurlijk ook de mentale voorbereiding op het symposium vandaag.
2: Is goed, Pieter.
0: Maar ik ga je ook feliciteren, Hans. Met recht, je bent de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè. Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

Prince met Raspberry Beret. Je luistert naar de ontbijttafel. Het is 7:05. Zometeen tijd voor het nieuws. Maar eerst hier Vanessa Carlton met 1000 Miles.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Ik ben Mia uit Schorel.
7: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
8: Ik ben Mieke uit Schagen.
9: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
10: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
11: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Inwoners van Castricum en Libbe krijgen 's nachts veel meer vliegtuigherrie te verwerken. Heeft allemaal te maken met nieuwe regels op Schiphol. Ze sturen daar nachtvluchten voortaan veel vaker over de kust en niet meer over Amsterdam. Dat is namelijk veiliger, zeggen ze. Een belangrijke dag voor eindexamenleerlingen vandaag, want vandaag krijgen ze de uitslag en

0: Het KNMI, jawel, gaat anders waarschuwen bij slecht weer. De waarschuwingen per provincie gaan verdwijnen. Hoe dat zit en wat Jan Visser daarvan vindt, dat hoor je natuurlijk zo. Straks meer nieuws aan Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 1 file en die staat op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9. Daar sta je 5 minuten vast, komt door wegwerkzaamheden.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: De ontbijttafel
14: met Pieter Kok.

0: Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege donderdagochtend, die in ieder geval begon met een zonnetje, maar of dat zo blijft, durf ik te betwijfelen. Het is de 11 juno en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, vandaag is de grote dag voor veel mensen in heel het land. Want de eindexamenuitslagen komen naar boven drijven natuurlijk. Verschrikkelijke tijd. Gaan we het ongetwijfeld nog wel over hebben. Strakjes zelfs al. Maar het is ook een ander belangrijke dag. En het is een dag die bij de een wat meer teweeg brengt dan bij de ander.
1: Ja, dat kun je zeker zeggen.
0: Frank doet al een experimentele dans als hij nadenkt over deze bijzondere dag.
3: Ja, er was niks experimenteel aan hoor. Ik heb hem al lang uitgeprobeerd. Nee, want het gaat beginnen hè, vandaag.
0: Het WK.
3: Ja, oh, wat lekker is dat.
0: Ik moest die hele pool invullen van jullie. Dan moet je dus gaan gokken wat er gewonnen en verloren wordt.
3: Ja,
0: geen idee.
1: Nee, maar Piet, dat is het hele idee. Dat maakt niet uit.
0: Nou, het moeilijkste vond ik ook soms dat ik landen tegenkwam die ik niet herkende. Dan stond er het land en dat was afgekort met 3 letters. B-I-H.
3: Ja.
0: Geen idee. Geen idee.
1: Nee, wat
0: heb ik gegoogeld. Bosnië-Herzegovina. Ja.
1: Ah.
0: Weet niet waar de I vandaan komt. Maakt niet uit.
3: Bosnië.
0: Ja.
3: Ik heb het op spits. Edin Zeko, nee?
1: Nee.
3: Jongens.
1: Nee, Frank, nee.
0: Nee.
3: Maar ze hebben jullie echt helemaal niet ingelezen.
0: Nee, maar ik heb dat nog
1: niet een pool invullen en nadenken daarover. Je moet
0: ik heb van Anne geleerd dat je gewoon niet kijken, no invullen. Look, klikken.
1: Toen ik 6 was, heb ik de pool van mijn vaders werk ingevuld en gewonnen.
0: Ik vind dit. Ik heb een hoop dingen van jou gehoord waarvan ik dacht, daar ben ik best wel van onder de indruk. Ik denk dat dit bovenaan staat hoor.
1: Ja? Ja. Snap ik wel.
0: Heb je het
3: WK 2004.
0: Echt waar?
1: Zoiets, ja.
3: Nee, nou, dat moet het wel.
1: Ja.
3: WK 2004, toen.
1: Ik ging met mijn vader doen, mocht iedereen meedoen van zijn werk. En dan mocht ik ook meedoen.
0: En wat heb je gewonnen toen?
1: Geen idee meer.
0: Ja, waarschijnlijk
1: ook,
0: waarschijnlijk een drankpakket. Deze zijn allemaal door je vader opgesopen. Lekker man.
1: Dat denk ik ook.
0: Gewoon niks zeggen. Geen je hebt gewonnen, schat. Slokkie.
3: Dat had een hele bijzondere winnaar. Had je die goed?
1: Weet ik veel.
3: Griekenland.
0: Wat?
3: Ja.
0: Griekenland.
1: Ik kan mijn baas vragen wanneer dit was.
0: Was het Europees kampioenschap?
3: Hoppa.
0: Nou, krankzinnig. Is hij al wakker?
1: Mijn vader?
0: Ja, bel hem gewoon even op.
1: Mijn vader durft nooit te bellen, hè?
0: Nou, en het kan mij nou schelen.
1: Ja,
0: het gaat erom of wij durven te bellen, toch?
3: Ja,
0: hij hoeft alleen maar op te nemen.
3: Ja, durft hij? Ook dat is het.
1: Ja. Ik heb nu helemaal spanning hiervoor.
0: Heb jij spanning voor het bellen van je vader?
1: Ja, straks is hij
3: ook geen paniek.
4: Hallo.
0: Hallo. Goedemorgen. Met de collega's van je dochter.
4: Hallo.
0: Sorry, was je aan het luisteren toevallig?
4: Nee, want ik loop net de zaak binnen.
0: Oh.
4: En ik zat net de auto uit, dus ik heb het net niet gehoord.
0: Dat is een mooi op tijd, zeg. Potverdorie.
4: Slecht moment.
0: We hebben even een vraag. Heeft Anne ooit een keer de pool ingevuld van een EK of een WK die ze gewonnen heeft toen ze 6 jaar oud was?
1: Ja, zoiets.
4: Ja.
0: Dat meen je toch niet?
4: Jazeker.
1: Was ik echt 6?
4: Ja, nou, 6 tussen de 6 en de 10. Je vader is heel slecht in getallen.
0: Oké, maar weet je nog of het een WK of een EK was?
4: Nee, volgens mij was het een EK.
0: Ja. Is het het EK wat door Griekenland gewonnen is en dat is goed voorspeld door
4: allen? Nee. Volgens mij was die met Denemarken zelf nog.
1: Oh.
0: Jeetje.
3: Denemarken?
0: Oké. Okay.
3: Dat is 1992 geweest.
0: Ja, dat is
4: Net even. Nee, het is al een hele lange tijd geleden. Dat is inderdaad zo.
1: Ik weet nog, gingen we samen achter de computer doen.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja,
0: en vertel eens, toen jij jongens hadden ze al computers ook. Dus ik zat echt te denken, hoe kan dat nou? Maar weet je nog wat je gewonnen hebt? Of tenminste wat Anne gewonnen heeft?
4: Nee, dat was een klein dingetje, zakelijk of zo. Weet je wel, een pennissetje of zo.
1: Stomme prijs.
0: Nee, helemaal niet.
4: Prijzen doen ze niet aan. Het is niet zo dat we er rijk van zijn geworden.
0: Nee.
4: Of zij.
0: 2 miljoen? Nee. Ja, dat weet je dan niet. Anders staat ergens apart op een rekening voor je. Fijn dat we even mochten bellen en lekker werken, hè?
4: Ja, jullie ook.
0: Goed idee.
4: Doei.
0: Oh, doegie.
3: Lief.
1: Lieve mannen.
3: Ja, zeker weten. Maar we hebben wel, want ik zat even hier om me heen te kijken in de studio. Daar hangt hier helemaal niks nog om dit heugelijke feit te vieren. Nee. Maar we hebben hier natuurlijk wel nog oranje vlaggetjes te liggen ergens. Dus ja, zullen we die gewoon even ophangen nu?
1: Ja, want dan kunnen we... zijn, maar we kunnen dat best wel doen.
3: Nee, daar komen we wel uit.
1: Denk
3: maar toch, Frank, voor de sfeer, ook voor jou, even oranje vlaggetjes toch zelf.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja, gaan we
2: dat mag nooit meer. Okay.
3: Mooi zo. Jongens, ik heb er zin in. Ik had er nog geen zin in.
2: Oh,
3: ik heb er
2: opeens wel zin in.
3: Ja. Ligt eraan wie Anne heeft voorgesteld.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Zeg ik niet.
3: Wie wint dit dus?
1: Ik win de pennenset.
3: Zometeen ook even bellen over die eindexamenleerlingen, hoor. Ach, gosje.

0: Billy Ocean met Love Really Hurts Without You.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Nou, vandaag is dus ook die dag. Hè. Ze zitten overal, die eindexamenleerlingen, helemaal zenuwachtig, bovenop die telefoon. Ze worden gebeld door hun mentor of docent en horen of ze geslaagd zijn. Spannende dag, maar, kan ik me zo voorstellen, ook best een spannende dag voor de docenten die het telefoontje moet plegen. We gaan eens even bellen met Tom van Veen. Hij is rector van het Amsterdams Lyceum. Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik kan me voorstellen dat het voor docenten en mentoren toch ook wel een beetje een spannende dag is, toch of niet?
3: Dat is het zeker wel, want je leeft natuurlijk enorm mee met je leerlingen.
0: Ja.
3: En je hoopt ook dat er uitkomt wat je denkt erin gestopt te hebben. En dat gaan we straks meemaken en zien.
0: Ja.
3: Dus dat is zeker spannend.
0: Weet een docent nou al bijvoorbeeld gisteravond of een leerling geslaagd is of niet? En gaan ze met een beetje buikpijn naar bed of gaat dat anders?
3: Nee, dat gaat anders. Je kijkt het werk na en daar komt de score uit in punten. En die wordt vanochtend pas om 8 uur komende N-termen, zo heet dat. Die worden dan bekendgemaakt.
0: Ah ja.
3: En dan pas kun je de cijfers vaststellen. En voor die tijd is het ook onmogelijk om er eigenlijk echt specifiek iets van te kunnen zeggen.
0: Ja, precies. Er zitten natuurlijk leerlingen tussen waar je zeker van weet, ja, dan maakt die N-term niet eens uit, want die gaat het gewoon halen.
3: Klopt.
0: Want dat is alles goed voor elkaar. En je hebt er ook bij zitten, daar weet je al bijna zeker van dat hij het niet gaat halen. Maar er zit er ook
3: nog wel mee zelfs, want die N-term kan toch wel heel invloedrijk zijn.
0: Oké. Okay.
3: Maar je hebt gelijk hoor, er zijn natuurlijk wel waar het onwaarschijnlijker is. Maar we weten niet wie die zijn.
0: Nee. En dan is vandaag die dag dat je dat allemaal in gaat vullen en dat je het ziet. En dat je misschien ook wel eens denkt bij een leerling, hè, potverdorie, die had ik het nou wel gegund.
3: Klopt absoluut voor.
0: Ja.
3: Dat komt zeker voor en dat is ook heel verdrietig.
0: Ja.
3: Heb je een soort elke leerling trouwens, hè?
0: Ja, nee, dat mag duidelijk zijn. Nou, er zit toch ook wel eens een rotzak tussen, Tom.
3: Nee, sorry, kan ik niet beamen. Zeker niet.
0: Goed. Maar heb je ook een speciaal draaiboekje voor wat je gaat zeggen in zo'n gesprek met een leerling?
3: Nee, dat hebben we niet. Er zijn heel veel mensen die bellen, dus je belt altijd leerlingen die je lesgeeft. Er is niet een specifiek draaiboek. Ik weet wel zelf. Kijk, als het een slecht nieuwsgesprek is, dan kom je snel ter zake.
0: Ja.
3: Want dan wil je dat gewoon gezegd hebben. En dan gaat daarna besproken worden wat de mogelijkheden misschien nog zijn.
0: Ja.
3: Bij een goed gesprek, goed nieuwsgesprek, kun je natuurlijk ook een beetje een grapje maken aan het begin. En een beetje traineren, om de spanning wat op te bouwen. Maar dat doe je natuurlijk alleen maar als de uitkomst positief is.
0: Ja, dat mag duidelijk. Voor alle leerlingen die nu aan het meeluisteren zijn, zo zal het gaan.
3: Als ze
0: je gaan zitten plagen en ze zeggen dan aan het einde, nou, je hebt helaas toch niet gehaald. Nou, dat gebeurt eigenlijk niet.
3: En anders kun je bij mij met je klas komen.
0: Je doet het al een tijdje, Tom. Al 30 jaar.
3: Ja, ik weet het niet precies, maar ik denk 30 jaar, ja.
0: Is er door de jaren heen een beetje verschil ontstaan in de manier waarop er bijvoorbeeld gereageerd wordt? Je ziet natuurlijk ook, tegenwoordig wordt er ook veel gefilmd al door ouders, terwijl er gebeld wordt en zo.
3: Ja, er zijn wel verschillen. Je belde vooral op de vaste telefoon vroeger. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, want dan zat die leerling dus zeker in de huiskamer.
0: Ja.
3: Daar waren ook de andere familieleden.
0: Ja.
3: Nu bel je een leerling op zijn mobiele telefoon. Die is misschien aan het werk, bij wijze van spreken. Of op zijn eigen kamer boven op zolder. Terwijl het is wel leuk altijd om de reactie van de hele omgeving te horen in die huiskamer.
0: Ja, dat
3: vond ik
0: precies.
3: Eigenlijk charmant. En wat ook tegenwoordig is dat alle leerlingen doorlopend met elkaar in contact zijn via sociale media. Dus ze weten allemaal van elkaar wie al gebeld is en wie nog niet.
0: Oh, dat is ook anders is ook natuurlijk.
3: Anders.
0: Ja. Oh ja, ze zijn nu aan het bellen. Oh, ik ben gezakt. Oh, ze zijn nu de mensen aan het bellen die gezakt zijn en dat soort dingen.
3: Dat kunnen wij spreken. Maar we proberen niet echt een volgorde erin te brengen, zodat je niet onterechte conclusies kunt trekken.
0: Okay.
3: Maar dat gebeurt wel natuurlijk.
0: Want ik kan me herinneren dat toen ik dat bij mij allemaal een ding was, toen werd je volgens mij als eerste gebeld als je gezakt was.
3: In de grote lijn is het ook wel zo. Maar ik dek dat altijd in, want je kan per ongeluk een verkeerd nummer hebben en dan denkt iemand, ik ben geslaagd, want ik ben nog niet gebeld.
0: Oh, ja.
3: En dan is de teleurstelling wel heel erg groot. Dus
0: ik
3: probeer het niet te stellig te zeggen.
0: Ik kan me voorstellen ook dat in die tijd dat er bij de vaste lijn gewacht werd of het telefoontje binnenkwam, dat er wel over het algemeen meteen opgenomen werd. Maak je het nu ook wel eens mee dat iemand gewoon zich eigenlijk helemaal niet mee bezighoudt en die telefoon pas later opneemt?
3: Nee, zeker niet dat hij zich er niet mee bezighoudt. Maar op rare manieren gebeurt het toch wel dat er niet wordt opgenomen. Omdat hij misschien net even iets aan het doen is. En dan ga je toch natuurlijk door met de volgende. Want je moet er meerdere bellen. Dus dan is hij even in de wacht. Maar nee, die zitten er echt op te wachten.
0: Had je hem net even op niet storen gezet? Je telefoon was even vergeten. Ja, ik kan het best overkomen natuurlijk. Ja. Wat voor reacties krijg je nou zoal? Zitten er mensen bij die ook wel eens reageren met dat wist ik wel. Oh, ik wist wel dat ik geslaagd was.
3: Nou, dat is toch wel heel uitzonderlijk. Die zijn er zeker en die denken dat ook zeer terecht. Maar toch, bij zelfs de beste leerlingen kruipt er een bepaalde spanning in. En de ontlading is altijd heel groot als je belt en ze zijn geslaagd.
0: Ja.
3: Dus toch bijna bij iedereen. Ja. En daar wordt gelachen en gehuild en gegild. En de familie op de achtergrond hoor je zo twee gillen.
0: Ja, dat is het mooiste, toch?
3: En de leerling met slecht nieuws, ja, dat is eigenlijk meer stilte het geval. Het is ook niet dat ik me kan herinneren dat dan heel vaak al gehuild wordt of zo. Die voelden het ook misschien een beetje aankomen. En vooral stilte en teleurstelling. Want je hoopt natuurlijk toch dat het dan op zijn minst een herkansing is. En niet dat je geslaagd bent.
0: Hoe doen jullie het bij het Amsterdamse Lyceum? Is het ook daarna gewoon iedereen meteen naar school laten komen om het er nog eens over te hebben?
3: Nee, helemaal niet. Ze kunnen morgen op school komen als ze dat willen om hun werk in te zien. Dat doen ze minder dan vroeger ook. Want nu zijn die cijfers ook weer meteen online te zien. Althans niet meteen. Vanavond zetten we die online, zetten we het open, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
3: Want vroeger moest jij naar school komen om precies je cijfers allemaal te zien.
0: Ah ja, kijk. Precies. Dus je kunt nu gewoon dan thuis de cijfers nog eens rustig nalezen en dergelijke.
3: En die publiek, dat zetten we pas open als alle leerlingen gebeld zijn.
0: Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Goed, spannende dag dus, maar wel leuk. En met een beetje mazzel, over een half uurtje wordt die N-term. In ieder geval zo dat de meeste leerlingen allemaal lekker slagen.
3: Dat is 100% zeker. Dat
0: zou fijn zijn. Dank dat we even mochten bellen. Tom van Veen, rector van het Amsterdamse Lyceum, hebben belt vandaag dus die leerlingen om te vertellen of ze gezakt of geslaagd zijn voor hun eindexamen.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Ik ben Ivana uit Medemblik.
8: Ik ben Jan uit Beverwijk.
9: Ik ben Jolanda uit Havenhoorn.
10: Ik ben Ali uit Amsterdam.
11: Thuis in heel
12: Het is 7:30. In Andijk is het 12 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen krijgen te maken met veel meer nachtelijke vliegtuighinder. Dat meldt Schiphol. Het vliegveld legt namelijk routes om, omdat de oude te onveilig zouden zijn. Nachtvluchten vanaf de polderbaan vliegen dus voortaan meer over de Noord-Hollandse kust, richting zee. Daardoor neemt de overlast rond Zaanstad en Amsterdam wel af, maar neemt het vliegtuiggeluid in delen van Kennemerland dus juist toe. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar zouden komen. Als eerste grote stad heeft Amsterdam een nieuwe wethoudersploeg. Gisteravond werden de 9 nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dat gebeurde na een hoorzitting waarin ze uitlegden hoe ze hun functie zullen gaan invullen. En ze gingen in op vragen uit de raad. Nou, dat ging allemaal eigenlijk zonder slag of stoot. 2 opvallende dingen wel, namelijk de wethouders Sumter en Lala, die vroegen ontheffing van de verplichting om in Amsterdam te gaan wonen. Lala, dat wordt de nieuwe wethouder ook in Amsterdam, die woont nu nog in Tilburg. Ze wil wel zo snel mogelijk naar Amsterdam verhuizen. En Sumter, die woont nog in Haarlem. Zij wil niet gaan verhuizen, omdat de zorgbehoeftes in de gezinssituatie niet zullen wijzigen de komende periode, zegt ze. De expositie Femicide is neergestreken in Wormerveer. Dat is om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Op de tentoonstelling staan foto's en verhalen van vrouwen die door hun partner of ex-partner zijn vermoord. Heftige zaak dus. Volgens de hulpverleners is er meer bewustwording nodig, omdat signalen van controle en gevaar vaak niet worden herkend. Dat vertelt deze woordvoerder van de groep Blijf in Zaanstreek-Waterland, waar vrouwen terecht kunnen met die met geweld te maken hebben gehad.
11: De rode vlaggen die zijn nog vrij onbekend. Die komen terug in alle verhalen. Dus daarmee hopen we die alarmsignalen te verspreiden. En dat vrouwen en omstanders eerder weten wanneer ze zich in zo'n relatie bevinden. En wat ze kunnen doen om hulp te krijgen.
13: Ja, ook trekken slachtoffers vaak niet zelf aan de bel. De expositie die reist sinds 2023 door Nederland. En is nu dus te zien in Zaanstad. Ja, het WK voetbal dan, dat gaat vandaag eindelijk beginnen. Vanavond om 9 uur, Nederlandse tijd, is de eerste wedstrijd. Mexico en Zuid-Afrika nemen het dan tegen elkaar op. Oranje moet nog even wachten. Dat is maar goed ook, want dan kan keeper Bart Verbrugge nog even herstellen van zijn blessure. Die is namelijk niet al te ernstig, zegt de bondscoach.
14: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
13: Ja, zondag is de eerste wedstrijd. Nederland speelt dan tegen Japan. Maar vanavond dus het begin van het toernooi. Ja, en dan opvallend weernieuws. Het KNMI gaat anders waarschuwen bij slecht weer. De waarschuwingen per provincie verdwijnen bijvoorbeeld. Het KNMI hoopt zo duidelijker te kunnen zijn bij gevaarlijk weer. Aan het einde van dit jaar gaat het gebied dus veranderen, zegt het KNMI. Er gelden wel dezelfde kleurcodes, zoals geel of oranje. Maar, zeggen ze willen meer per regio gaan waarschuwen. Dus bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland. Als daar ijzel is, zeggen de weerkenners, dan hoeft dat niet per se in Amsterdam of Haarlem te zijn. Kunnen ze zo specifieker waarschuwen.
12: Oké, dat een kleiner gebiedje bediend kan worden.
13: Ja, inderdaad. Dus duidelijker, zeggen ze. Dat kan omdat de wet veranderd is.
12: Wat?
13: Ja, de wet is veranderd. Het KNMI mag wat specifiekere informatie aanbieden. Dat kunnen ze nu bijvoorbeeld ook met hun app doen. De commerciële weerbedrijven waren daartegen. Die zeggen, ja, zo kunnen we nooit de concurrentie aangaan als de staat onze grootste concurrent wordt. Maar goed, die wet is wel veranderd. Dat mag dus.
12: Okay.
13: Dus ze mogen wat specifieker waarschuwen.
12: Nou, op zich prettig, denk ik.
13: Denk ik ook. Er is maar één iemand die dat echt weet, natuurlijk.
12: Zeker weten.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
12: Dat is namelijk onze eigen weerman Jan Visser natuurlijk. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
12: Ja, Jan, wat vinden we daarvan dat ze wat specifieker gaan waarschuwen bij het KNMI?
15: Ja, dat is een hele goede zaak.
12: Ja, ja, toch?
15: Ja, hoor, zeker.
12: Ja. Ja, want het was wel heel erg ruim, zo'n hele provincie van tijd tot tijd, hè?
15: Ja, maar het gekke is natuurlijk, dan zag je bijvoorbeeld, neem onze provincie, die werd dan bijvoorbeeld code oranje gekleurd. En dan daarnet buiten was er niks aan de hand. Dat klopt natuurlijk niet met het weer.
12: Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Nee.
15: Want de buien die trekken zich niet van niets. En niet alleen zware buien, maar ook andere zaken. Trekken zich natuurlijk niet van kalender.
12: Provinciegrenzen aan. Nee. Nou, hartstikke goed. Fijn dat dat kan. En dan die hele concurrentie waar ze het over hebben van het KNMI. Dat die dat allemaal mogen doen. Is dat ook nog terecht?
15: Ja, in zekere zin wel, ja. Ja, dacht ik wel. Want het gaat vooral om waarschuwingen natuurlijk ook, hè.
12: Ja.
15: En daarvoor is het KNMI natuurlijk de aangewezen
12: zeker
15: autoriteit.
12: Weten. Nou, ja. Dat dacht ik ook. Goed, Jan, we zijn op de hoogte. Dank daarvoor. Maar laten we dan eens even naar het weer gaan kijken. Want toen ik hier naartoe reed, ging het met het zonnebrilletje op al vanochtend om 5:30, Jan.
15: Ja, het ziet er op zich er best wel vriendelijk uit, hoor. Nou is het natuurlijk ook zo dat we gisteren in een groot deel van de provincie ook prachtig weer hebben gehad. In die zin, prachtig weer. Veel zon vooral. Want qua temperatuur was het natuurlijk allemaal wat minnetjes. Maar goed, Den Helder bijvoorbeeld is uitgekomen op 14 uur de zonneschijn. En de meeste plaatsen hebben eigenlijk vrijwel geen buien gehad. Behalve dan in het Gooi. Er was ook een staartje van in Waterland, permanent en zo. Maar de meeste toch wel in het Gooi. Maar de zwaarste buien zaten bijvoorbeeld provincie Utrecht, Zuid-Holland.
12: Ja, daar was het weer raak. Ja, bij Zagop. Ons was het prachtig in West-Zaan, Jan. Het was gewoon van die hele mooie Hollandse luchten. Ik heb ervan genoten, hoor.
15: Ja, dat klopt. Dus dat viel allemaal reuze mee. En vandaag eigenlijk ook weer zo'n dag, althans zo'n ochtend. En er kan wel een enkele bui ontstaan. We zien op de radar wel iets zich ontwikkelen nog hier en daar. Maar die stapelwolken die zullen in de loop van de ochtend geleidelijk inzakken. En dat heeft te maken met het warmer worden van de bovenlucht. Dus die koude bovenlucht die raken we kwijt. Kortom, een ochtend met geregeld zonneschijn. Op een enkele bui na droog. En dan vanmiddag, dan zal dat ook het geval zijn. Maar later op de middag neemt de bewolking toe. En vooral vanavond gaat het dan van tijd tot tijd regenen en motregenen. En die regen hangt samen met het frontensysteem van de nieuwe oceaandepressie. Temperatuur komt vanmiddag uit op 17 tot 18 graden. En de wind is west tot zuidwest aan matig. En aan zee soms vrij krachtig en vanavond af en toe krachtig. Nou, de komende nacht valt er van tijd tot tijd regen en motregen. Later in de nacht wordt het wat droger. Dan zakt het front iets meer door richting het midden en zuiden van het land. En het zou kunnen zijn dat we daar morgenochtend ook van profiteren. En dat is natuurlijk goed nieuws voor Alkmaar en de wandelvierdaagse natuurlijk. Want dan is er in onze provincie wellicht wat droger weer met af en toe zon. Oh? Terwijl het in de rest van het land nog steeds wat kan regenen en motregenen.
12: Dat zou fantastisch zijn, Jan. Ja. Bedankt dat je dit geregeld hebt. Ik had hierom gevraagd, dat weet ik. Maar je het ook voor elkaar gekregen hebt, dat is wel indrukwekkend.
15: Maar het is nog een ondervoorbaat.
12: Ik hoorde een slag om de arm, maar daar luister ik gewoon wat minder goed naar. Als het voor mij positief is, Jan. Goed, we zijn op de hoogte voor vandaag en morgen. En zometeen gaan we wat verder vooruit kijken samen, goed?
15: Ja, dat gaan we doen.
12: Tot straks.
15: Tot straks.
12: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: Twee files, eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Daar sta je voor Naarden 5 minuten vast. En op de N242 of 42 van Middenmeer richting Alkmaar tussen Heerhugowaard en de aansluiting met de A9 net iets meer dan 5 minuten.
12: En zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Naast Sting met Love is a Seven Wave. Goedemorgen.

0: Kenny B met Parijs.
1: En H.
2: Ontbijttafel.
3: Dingen, dingen,
4: dingen. Dingen met Dario.
5: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies 7:15, hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. En dit is de vraag van vandaag.
6: Dit beoefen je in alle stilte.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152.
6: Dit beoefen je in alle stilte.
0: Ja, dat weet je misschien wel. Pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. En pieker er niet over om dat met WhatsApp te noemen. Dat kan ik niet opnemen. Dat is zonde van de tijd. En dat is ook zonde van jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Twee stuks kunnen van jou zijn als je me kunt vertellen waar die het hier over heeft.
6: Dit beoefen je in alle stilte.
0: 088-850-5152. Zo moeilijk kan het niet zijn toch vandaag? Zelfs Frank weet dit. 088-850-5152. Ja, sorry Frank. Ik vond het gewoon leuk dat je het wist.
7: Kan toch wel goed, hè?
0: Ja, je hebt het net zelf even gegokt. Ik vond het knap, hoor.
6: Dit beoefen je in alle stilte.
0: Ja, en wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Pieter, goedemorgen.
0: Hey Erwin, goedemorgen. Wat denk je dat het antwoord is?
8: Goedemorgen. Ik vermoed mediteren.
0: Mediteren, eens even kijken. Nee, is niet goed. Ik snap de dingen, Erwin, maar helaas pindakaas.
8: Oké, volgende keer weten.
0: Doei, doei.
8: Goed, hè?
6: Dit beoefen je in alle stilte.
0: Het is geen mediteren, maar ja, ik begrijp wel waar hij het over heeft, hoor. Maar wat is het? Dat is de grote vraag. Je mag bellen via 088-850-5152. Kun je die uitzending in? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Dirk.
0: Dirk, wat denk jij dat het antwoord is?
9: Ik denk dat het yoga is.
0: Je denkt dat het yoga is? Even kijken.
6: Yoga.
0: Het is inderdaad yoga, Dirk! Gefeliciteerd.
9: Dank je wel.
0: Het is helemaal goed. Twee kaarten zijn voor jou. Doe je dat zelf wel eens, yoga, Dirk?
9: Nee, ik niet, maar mevrouw wel.
0: Ah, ja, vandaar dat je het wist misschien.
9: Ja, die gaat het wekelijks doen.
0: Oh, wat goed. Mag ze met je mee naar Dierenpark Blankendaal?
9: Ja, dat denk ik wel. Of de kleinkinderen, maar dat...

0: Lindsay de Paul met Sugar Me
1: en Ha.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Morgen ben je jaloers op Samantha, daar heb ik wel vaker. En vaak mag ze dan wat eten. Maar vandaag gaat het niet over eten. Vandaag gaat ze de houtbouw in. Zaanstad is weer lekker in de aandacht. Samantha, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. En dan nog met name een hele specifieke locatie waar wij allemaal enorm dol op zijn. De Zaanse Schans. Want daar ben ik natuurlijk onderweg naar het Zaans Museum. En daar is een nieuwe expositie geopend en die heet Dromen van Hout. Nou, en daar ga ik straks even lekker bij wegdromen. Ik heb er zin in.
0: Daar kan ik me voorstellen. Ben benieuwd wat daar allemaal te beleven is voor. En zo, dankjewel Samantha.
2: De ontbijttafel.
1: Van

0: Ik ben even druk met die foto nog hoor, jongens.
1: Daar heb je lang over gedaan.
0: Nou, dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zoveel foto's gemaakt om geen goede foto gemaakt te hebben. Echt.
1: We kunnen ook alle lelijke doen.
0: Nou, dan ben ik nog wel een tijdje bezig. We zijn er in ieder geval weer klaar voor. Dat mag duidelijk zijn. En zometeen hoor je meer.

0: Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
1: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
12: Ik ben Henny en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Carmen en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Emma en ik kom uit Heerhugowaard.
15: Ik ben Edel en ik kom uit Wijk aan Zee.
16: Ik ben Marije en ik kom ook uit Wijk aan Zee.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Inwoners van Castricum en Limmen krijgen 's nachts veel meer vliegtuigherrie te verwerken. Schiphol stuurt nachtvluchten namelijk voortaan veel vaker over de kust en niet meer over bijvoorbeeld Amsterdam, want, zeggen ze, dit is veiliger. Een belangrijke dag voor eindexamenleerlingen vandaag, want vandaag krijgen ze de uitslag. Rond deze tijd wordt de zogenaamde normering bekend en kunnen leraren cijfers gaan berekenen. En ja, een bloedirritant kinderliedje blijkt de oorzaak van een brandweerruzie in Julianadorp. En ik beloof je alvast, dat liedje zit straks in je hoofd. Hoe dat zit, hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
19: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook

0: wel de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
3: Twee files, eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Naarden, 25 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de linkerrijstrook is daar dicht. En nog een file op de N247 van Horen richting Amsterdam, tussen Monnikendam en het Schouw, net iets meer dan 5 minuten vertraging.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: De ontbijttafel.
14: Met Pieter Kok.

0: West Montreal met Hoe. Goedemorgen. Wel, kunnen jullie even van de slingers afblijven daar alsjeblieft? Ze proberen een programma te maken en de slingers, daar blijven iedereen gewoon vanaf.
1: Wat dan?
0: Nou, omdat ze gewoon in beeld horen te hangen. Dat is de bedoeling. Dan kom je maar wat meer makkelijk de studio in. Hè?
1: Zo Limbo.
0: Is dat maar. Ja, als dat nodig is, dan is dat nodig. Je bent bij de ontbijttafel. Het is 11 juni. En Anne staat bij de slingers.
1: Ja.
0: Hij doet de redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik heb een term geleerd laatst en daar ben ik helemaal blij mee.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ben helemaal blij met een term die ik geleerd heb.
2: Huh?
1: Nou, kom maar.
0: Laat ik eerst beginnen met waar de term voor is. We weten natuurlijk allemaal dat verschillende mensen op verschillende manieren telefoneren. Je hebt mensen die hebben oortjes in. Je hebt mensen die hebben een hele koptelefoon voorop. Je hebt mensen die bellen via de car kit. En je hebt ook mensen die bellen met de telefoon aan hun oor. Daar kom je bijna niet meer tegen.
1: Mm-hmm.
0: Want er zijn dan ook mensen die hem op speaker zetten en de telefoon een beetje voor hun gezicht laten zweven.
1: Ja.
0: In de hand. Die zijn een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen? Die houden hem een beetje voor zich. Terwijl het geluid zo uit die telefoon komt. En dat kun je er zo in praten.
1: Ja.
0: Ik heb nooit precies begrepen waar dit voor is.
1: Het zijn ook vaak videogesprekken, hè?
0: Maar dan hou je hem toch niet zo?
1: Videobellen. Ja, dan kun je het beter horen of zo.
0: Dan kijk je toch meer zo erin. Dan hou je hem toch niet zo vlak voor je?
1: Ja, behalve als je gewoon bezig bent en gewoon aan het lopen en zo.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben hier gewoon blijkbaar niet modern genoeg voor. Maar toen ik deze term hoorde, dacht ik, hier heb ik nou wel zin in. Weet je al wat die is, Frank, de term?
2: Ik weet de term, ja, sorry. Ja, maar doe maar even, want hij is te gek.
0: Nou ja, als je hem dus zo voor je hebt, dan is het eigenlijk alsof je er ook elk moment een hapje van kunt nemen.
2: Ja, je hebt hem dus horizontaal in je hand.
0: Je hebt hem horizontaal in de hand. Hij ligt vlak, eigenlijk net zoals hij op de tafel ligt. Alleen, ja, zo heb je hem dan tussen je vingers geklemd. Nou, noem eens wat vingers. Een middelvinger en een ringvinger en je duim, bijvoorbeeld. Duim, of tussen je wijsvinger en je middelvinger en je duim. Zo hou je hem dan een beetje vast.
1: Mm-hmm.
0: Maar stel je voor dat je er dan een beetje avocado op doet en wat hummus. En je er een hap van neemt.
1: Ja.
0: Dan is het opeens een cracker.
2: Ja. Schitterend.
0: Dit wordt dus crackerbellen genoemd.
1: Dat wist ik ook niet.
0: Ik ben hier zo blij mee met deze term. Dat ik hem, ik zou het bijna op die manier gaan bellen.
2: Ja.
1: Zullen we bel jij even nooit zo?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Zullen we even crackerbellen? Heb ik ook nog nooit tegen iemand gezegd. Dat ga ik binnenkort wel doen, denk ik.
1: Klinkt wel gezellig.
0: Ja. Zullen we even crackerbellen? Dan ben je dus niet, als iemand dat voorstelt, dan weet je dat. Dat is niet dat je een cracker aan het eten bent tijdens het bellen. Dat wordt heel ingewikkeld. Maar dat je hem dus zo vast hebt dat hij voor je hoofd hangt.
1: Ja, lekker op luidspreker.
2: Maar is het echt voor tijdens het bellen?
0: Ja.
2: Nou, dat doe ik nooit. Dat vind ik toch gek. Want
0: wat
2: dan
0: doe je
2: kan
0: dan?
2: Je, dat als we het dan toch. Nee, dat doe je toch alleen om iets in te spreken waarvan je weet dat er niemand terugpraat.
0: Oh nee, dit is, mensen doen het bij bellen.
2: Bellen?
0: Ja, mensen, veel mensen bellen zo. Die lopen zo over straat te bellen.
1: Mm-hmm. Ja, of in de trein, ja.
2: Wat irritant.
0: Ja, het is ook bloedirritant inderdaad, Frank. Dank je wel. Ja. Houd het ding gewoon in je oor.
2: Ja. Gewoon banaan bellen.

0: De Beatles met You Can Drive My Car. Ja, dat is niet helemaal toepasselijk, want we gaan wandelen.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is namelijk dag 2 van de 4 van Alkmaar. Onze verslaggever Frank Veenhof die staat bij iedereen die strakjes gaat starten. En het is daar al een dolle boel volgens mij. Kijk hier, Frank, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: En wij mogen morgen ook die kant op, maar jij bent al lekker bezig. En vertel, wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, ze beginnen even met het aankondigen van de start van de 20 kilometer, denk ik. En daar is een microfoon bij komen kijken, dus ik versta jou even iets minder op dit moment.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hoeveel mensen starten er zometeen?
3: Er gaat straks een vol startvak weg, dat zullen dat zijn. Mannetje of 100, 200, denk ik. En die gaan voor hun 20 kilometer van vandaag.
0: Okay, heb je het idee dat iedereen een beetje klaar voor is daar? Is de sfeer een beetje positief?
3: Ja, zeker. Volgens mij hebben we een hele mooie eerste dag gehad gisteren. Heel goed weer, heel goed wandelweer. En droog vooral, want het was natuurlijk wisselvallig de afgelopen dagen. Dus ik zie allemaal vrolijke gezichten.
0: Dat is mooi. En de sfeer zit er qua muziek in ieder geval ook lekker in, zo te horen. Het is de 20 kilometer die zo van start gaat. Zie je ook al wel mensen die een beetje wat moeilijker lopen? Dat je denkt van nou, een blaartje zit er misschien al op na gisteren.
3: Sorry, die vraag verstond ik even niet.
0: Of wat mensen al wat moeilijker lopen na alle afstanden van gisteren?
3: Nee, het ziet er eigenlijk allemaal goed uit. Volgens mij is iedereen klaar voor de start weer voor vandaag. Wat meestal eerlijk. Komt spierpijn ook na 2 dagen.
0: Ja, dat is waar.
3: Maar even vragen, denk ik.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, volgende week zal hij daar wel last van hebben. Onze Jelmer gaat morgen een dagje 25 kilometer lopen. Ja, ik denk dat hij dat wel gaat redden, maar dat gaan we horen. Hier in Hilversum schijnt de zon op dit moment. Hoe is dat daar in Alkmaar?
3: Ja, ook volle bak zon. Dus het ziet er allemaal heel gunstig uit.
0: Mooi zo. Hartstikke goed, Frank. Nou, geniet er nog eventjes van daar. We zijn er morgen ook live met radio en de televisie bij de Grote Kerk in Alkmaar. Maar mocht je ons daar zien, dan moet je vooral even langskomen. Ben jij ook nog morgen daar zelf, Frank? Of
3: mijn collega Tom lost mij morgen af.
0: Oh, leuk. Nou, dan komen we die ongetwijfeld tegen. Dankjewel. En misschien nog even een klein stukje wandelen zo, hè, Frank. Om even de mensen een hart onder de riem te steken. Goed?
3: Doe ik zeker.
0: Dankjewel, Frank.

0: Voilà.
1: Oh, lekker, hè? Franse muziek. Ja, ik heb daar altijd wel weer zin in dan in deze tijd van het jaar.
2: Ja, in de vakantie meteen.
1: Ja, en dan een beetje dat Tour de France gevoel erbij.
2: Zonnebloemen.
1: Ja, man. Heerlijk. Ja, is toch fijn? Is toch leuk om over na te denken?
2: Heerlijk.
1: Je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Het is 9:05. En zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook nog eens een keer het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. Hij heeft al aangekondigd voor vandaag en morgen dat het, nou ja, best wel redelijk te doen is. Maar daarna duiken we misschien die zomer wel in. Dat gaat hij zo meteen vertellen hier bij de ontbijttafel na de Stylistics met Can't Give You.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Ik ben Tim Doevers en ben molenaar op de mooiste molen op de Zaanseschans.
16: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
17: Ik ben Melina Dilversum.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 8:30 in Boezingelinde, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Ruim 180.000 eindexamenleerlingen krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Een spannende dag, ook voor de docenten die nu het laatste werk aan het doen zijn voor die examens. De normering is namelijk net bekend geworden, vertelt de rector van het Amsterdams Lyceum.
21: Je kijkt het werk na en daar komt de score uit in punten. En die wordt vanochtend pas om 8:00 komen. De N-termen, zo heet dat, die worden dan bekendgemaakt. En dan pas kun je de cijfers vaststellen. En voor die tijd is het ook onmogelijk om er eigenlijk echt specifiek iets van te kunnen zeggen.
20: Ja, maar langzaam maar zeker druppelen de uitslagen dus al door in de lerarenkamers. En later vandaag worden de leerlingen gebeld met de uitslag. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen krijgen te maken met veel meer nachtelijke vliegtuighinder. Dat meldt Schiphol. Het vliegveld legt routes namelijk om, vliegroutes, omdat de oude te onveilig zouden zijn. Nachtvluchten vanaf de polderbaan vliegen voortaan via een route dus langs Limmen en Castricum richting zee. Daardoor neemt wel de overlast rond Zaanstad en Amsterdam in de nacht af. Maar ja, het vliegtuiggeluid in delen van Kennemerland neemt juist toe. Volgens de luchtverkeersleiding zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar gaan komen. En het WK voetbal begint vandaag. En daarmee staat ook het omstreden beleid van de Amerikaanse president Trump weer in de schijnwerpers. Toch vindt de KNVB, dat is de Nederlandse Voetbalbond, niet dat ze daar een mening over moeten hebben. Voetbal moet centraal staan, vertelt de directeur.
22: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
20: Ja, dat is de directeur van Leeuwen van de KNVB. Zij zegt dat de KNVB voorzichtiger is geworden na het vorige WK in Qatar. Toen was er een boel gedoe over het omstreden beleid daar. De Amsterdamse gemeenteraad besluit vandaag of er een referendum komt over de boycot van Israël door de gemeente. Actiegroep Amsterdam Palestina-referendum heeft daarvoor genoeg handtekeningen verzameld, deze actiegroep. In het voorgestelde referendum staan 10 maatregelen tegen Israël. Zo wil de initiatiefgroep dat de gemeente openheid geeft over de banden met Israëlische organisaties en die banden ook verbreekt. Of Amsterdammers straks daadwerkelijk naar de stembus gaan, nou, dat hangt af van het besluit van de gemeenteraad. Ja, en dan dit eventjes. Ja, sorry daarvoor. Want,
19: dat ik dit ooit nog eens een keer hier in de uitzending zou horen.
20: Het spijt me vreselijk, want dit tamelijk vervelende kinderliedje blijkt de oorzaak van een heuse brandweerruzie in Julianadorp. In april bleef de brandweerkazerne daar 4 dagen dicht, omdat de veiligheidsregio een grappig bedoelde toeter uit de brandweerauto had gehaald. Ja, brandweermannen waren er boos over. Maar ja, die toeter, die klonk dus zo. Ja, dat is dat kinderliedje.
19: Oh, nee. En de veiligheid... Maar die hadden ze op die brandweerauto geschroefd.
20: Inderdaad, dit is een fragment van een paar jaar geleden waarbij die brandweerauto dus over het strand rijdt.
19: Ja.
20: En grappig bedoeld deze toeter aanzet. Veiligheidsregio die zegt, ho eens even, dit hoort niet thuis in een brandweerauto. Daar zijn bepaalde eisen, regels en noem het allemaal maar voor. Dus die toeter ging eruit. Maar daar waren de jongens en meisjes brandweermannen in Julianadorp erg boos over.
19: Zo boos zelfs.
20: Dat ze zijn gaan staken.
19: Echt waar, joh.
20: Ze hebben de brandweerkazerne dichtgehouden vanwege deze baby shark. Maar ja, ze kregen uiteindelijk geen gelijk.
19: Natuurlijk niet. Ja. Even normaal doen. Je gaat zo'n ding toch niet op een brandweerauto? Nee, er zijn gewoon regels.
20: Ja, en als je
19: dat doe je maar op je eigen auto.
20: Dat kan ook, maar doe dan een liedje dat niet zo vreselijk in je hoofd blijft zitten.
19: Ja,
20: dat spijt me vreselijk. Ja, ik denk dat jullie vanmiddag om 5 uur nog steeds.
19: Dat zou kunnen, maar wat zou je wel voor toeter erop moeten schroeven dan?
20: Nou, ik zat te denken, dat is misschien wel geinig. je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een liedje van Paul Simon.
0: zou je ik daar echt dat dit ging komen.
19: Ja, dat is gewoon het enige nummer wat je kent. Je kunt Relight My Fire. Relight My Fire zou je kunnen doen. Of Staying Alive. Dan weet je ook meteen op welk tempo je moet reanimeren.
20: Oh, is dat niet? Met, zou dat ook niet op Baby Shark kunnen?
19: Baby Shark. Ik zou het niet doen.
20: Oh, meer nieuws in de app. Of op nrnieuws.nl.
19: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer. Met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
19: Jan, hier een zonnetje in Hilversum. En ik had er net iemand, sterker nog, onze eigen Frank Veenhoff aan de lijn. Die was in Alkmaar, bij de 4 van Alkmaar, dag 3, 2. Daar was het ook lekker zonnig. Dus wat mij betreft is de hele provincie lekker zonnig.
1: Ja, nou, er zijn een paar buitjes nog. Er zit er nog eentje in de Wieringermeer, ter hoogte van Medemblik, zie ik nog iets op de radar. Maar de meeste plaatsen hebben het en houden het vanochtend droog. Het is een laatste restant van die kou in de bovenlucht dat nog over ons gebied trekt. En vandaar dat er nog plaatselijk en hier en daar wat stapelwolken tot een buitje kunnen uitgroeien. Maar naarmate de ochtend vordert, verdwijnt het allemaal weer. En ja, dan hebben we dus geregeld zon. Maar ten westen van ons ligt alweer een pakket bewolking klaar. Dat schuift langzaam onze kant op. Nou is het wel zo, dat wordt natuurlijk heel dik gedaan over regen en een grote hoeveelheid neerslag. Maar er zijn ook een heleboel plaatsen waar gewoon nog heel weinig neerslag is gevallen deze maand. Bijvoorbeeld bij Hans Zwart in Krommenie nog maar 30 mm. Terwijl bijvoorbeeld in het oosten van het land sommige stations al richting 70, 80 mm gaan.
19: Ja, dat zijn wel verschillen.
1: Dus er zijn wel best wel verschillen. Maar in de laatste dagen ook. Er gebeurde in een groot deel van Noord-Holland, behalve dan dinsdagavond, maar gebeurde er verder niet zo heel veel. En gisterochtend nog buien met onweer in. Dat diezelfde onweerszone die over het midden van het land trok, die was ook actief in het Gooi, Hilversum. Maar voor de rest, ja, weinig aan de hand. Dus wat dat betreft valt het op zich ook nog wel mee. Maar goed, het is wel wat wisselvallig, dat is duidelijk. En het is ook niet echt aangenaam qua temperatuur, wel als de zon schijnt. Maar als de zon al weg is, ja, dan voel je echt dat we in vrij koude lucht zitten.
19: Ja, een beetje frisjes en ook een fris windje van tijd tot tijd. Ja,
1: zeker, ja. Maar goed, dus vanochtend geregeld zon. Vanmiddag echter wordt de bewolking geleidelijk dikker, vooral in de loop van de middag. En dan komt het warmtefront van een actieve storing dichterbij. En dan vooral vanavond en de komende nacht gaat het af en toe regenen en motregenen. Dus dan wordt het druilerig weer. Temperatuur vanmiddag 17 tot 18 graden. En die wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig en vanavond af en toe krachtig. Morgen lijkt dat golvende front ietsje ten zuiden van onze regio te zullen blijven. Dus dat betekent dat het in de ochtend waarschijnlijk meest droog is. Ik zeg het wel met slag om de arm.
19: Ja,
1: weer. Met ook af en toe zon. En in de middag dan komt het front wel weer wat dichterbij. Maar het lijkt ook dan aanvankelijk nog wel mee te vallen. Maar later dan ja, komt het front door een storing in het, die erin zit. En die noord van de Wadden langs trekt. Wordt het toch zeker in de, aan het eind van de middag en in de avond weer wat regenachtig. Temperatuur morgen 18 tot 19 graden. Dus iets hoger. En de wind is west tot zuidwest en matig aan de kust en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig. In het weekeinde blijft het koel. Temperatuur komt niet echt boven de 20 graden uit, zo'n 18 graden. En verder kan er plaatselijk nog wat regen of een bui vallen. Maar er is ook af en toe zon. We hebben dan te maken met enerzijds hoge druk tussen IJsland en de Britse eilanden. Maar ook met een lage drukgebied boven Scandinavië. En dat verdwijnt na het weekend. En dan zien we dat de luchtdruk wat hoger wordt boven Europa. En ook boven onze omgeving. En dan is het, ja, wordt het droger. En komt er meer zon en de temperatuur gaat omhoog. Het is niet zo dat de temperatuur omhoog vliegt richting 25 tot 30 graden. Maar ik denk medio volgende week zitten we wel in ieder geval op 22 tot 24 graden.
19: Oké, okay, dus dat gaat wel een beetje weer die zomerse kant op. Het is wat minder frisjes dan op dit moment. Klopt, dus in ieder geval. Ja. Nou, dat is in ieder geval fijn. En ja, jeetje Jan, morgenochtend droog in Alkmaar. Als we daar een uitzending staan te maken, dat vind ik ook niet erg hoor.
1: Nee, dat begrijp ik helemaal.
19: Daar word ik helemaal niet boos om. Nee. Echt niet. Dat zul je wel begrijpen, inderdaad.
1: Ja. Goed, nou ja, we gaan nog eens een keer op de trom slaan. Wie weet dat het helemaal goed
19: dat
1: komt.
19: Zou, dat zou fijn zijn. Ik dank je alvast. We spreken elkaar later. En nou ja, laten we hopen dat die echte zomer van de echte zomerse temperatuur ook binnenkort weer eens dichterbij komt. Goed?
1: Ja, ja.
19: Dank Jan. Tot later.
1: Tot later.
19: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
2: Nee, valt op zich mee. Vier files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoek en Amsterdam Sloten bijna 10 minuten. Ook op de N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot sta je 10 minuten vast. Dan op de N203 van Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 minuten. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en de aansluiting met de A9 net iets langer dan 5 minuten.

0: Diana Ross met My Old Piano.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en die locatie is de mooiste locatie wat mij betreft in de Zaanstreek, namelijk de Zaanse Schans. Goedemorgen, Samantha.
3: Goedemorgen. Oh, en ik kijk nu uit hoor, op die draaiende molens. En hier een prachtige. In de verte ligt de Enge Wormer. Een leeggemaakt meer, oftewel een droogmakerij. En dat is nu mijn zicht. En als ik mij dan omdraai, dan ben ik op die tentoonstelling terechtgekomen waarom ik hier ben. Dromen inhoud. Nou, dat kan ook zijn. Dromen inhoud. Dus er zit een klein beetje een woordspeling ook in. Imre Bezanger, goedemorgen. Je bent de conservator hier van dit Zaans museum waar we zijn. Er is een nieuwe tentoonstelling. Ja, dromen inhoud.
4: Ja.
3: Ik ga geen vraag stellen. Wat wil jij daarover zeggen?
4: Dromen inhoud is het verhaal van de Zaanse Schans. Dus eigenlijk hoe de Zaanse Schans hier ontstaan is. Mensen hebben het idee dat dit een bestaand wijkje is. Dat is het helemaal niet. Vanaf de jaren 60 zijn hier huizen naartoe gebracht om eigenlijk die Zaanse houten huizen en die molens te beschermen. Een houtbouwreservaat. En ja, we zochten natuurlijk naar een spannende titel hiervoor. Ik dacht enerzijds, het zijn vooral mannen. Hè, die mannen die huizen hier naartoe gebracht hebben, die hadden een droom van we gaan een reservaat waar die huisjes altijd beschermd blijven. En toen is ook later die naam Zaanse Schans bedacht. Hè. Een schans is een bolwerk dat je beschermt tegen de vijand. En hier heeft ooit een schans gelegen. Dus toen ze gingen denken van waar gaan we dat reservaat maken, toen kwam ook die naam ineens op van het heet eigenlijk Kalverpolder, maar we noemen het de Zaanse Schans. Dus een heleboel dromen van hoe gaat dit worden. En hier wonen en werken mensen. Het is geen openluchtmuseum. Hè. En al die mensen hebben ook hun dromen. Dus van ook die mensen die daar nu wonen, we laten we ook aan het woord. En ook die ondernemers, die hebben allemaal hun eigen dromen met die plek. Ja.
3: En het verhaal van hoe de Zaanse Schans is ontstaan, dat was eigenlijk nog niet verteld. En daar ben jij ingedoken. Wat is nu het bijzonderste verhaal dat je tegenkwam in het research, in de archieven?
4: Nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vind. Ik vind eigenlijk het leukst, iedere keer als ik iemand sprak, dan zei hij van, oh god, heb je die al gesproken? Zeg ik, ja, nee, die heb ik ook nog niet gesproken. Of heb je die al? Dus het verhaal dijde zo enorm uit. Dus ik was eerst het archief ingedoken, maar daarna ben ik allemaal mensen gaan spreken. En dan blijkt dat het zo leeft. En dan komen mensen met zulke ontzettend grappige anekdotes. Ik heb gisteren toevallig de weduwe van een van de restauratiearchitecten gesproken. Die hier panden heeft gerestaureerd. En die vertelde, ja, daar werd dus een huisje bijvoorbeeld verplaatst. En dan was afgesproken, nou, de dag daarvoor is de familie eruit. Maar die hadden dan toch besloten dat ze nog één nachtje bleven. En dan stonden zij 's ochtends de pand al bijna van de plek te halen. Dat horen we toch? En dan kwam er een familie uitgeschuffeld. Nou, dat soort verhalen. Dat is echt. Ik vind ook, als je bedenkt, de plannen ontstonden hiervoor eigenlijk al in de jaren 30. Toen nam de Zaanse industrie groeide zo ontzettend en het verkeer veranderde heel erg. Het was altijd over het water geweest en ineens ging het over de weg. Ze kwamen dwarsbruggen over de Zaan en sloten werden gedempt. En wat als eerste wegging was die houtbouw. Toen werd er gedacht, nou, we gaan vastleggen wat er nog is voordat het allemaal weg is. En toen hebben ze, dus ik kan dit niet verifiëren, maar ik heb meerdere monden dit verhaal gehoord. Dat er voor de Tweede Wereldoorlog een rondje is gedaan. Van nou, dan moet dat bewaard, dat bewaard, dat bewaard, dat bewaard. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En daarna deed ze dat rondje nog een keer. Toen was de helft alweer weg. Opgestookt in de hongerwinter. En zo, toen was er echt het gevoel, oké, als we het nu niet doen, dan is het echt weg.
3: Ja. Nou, het is aardig gelukt om deze geschiedenis te bewaren. Want het bezoekersaantal, ja, dat explodeert de afgelopen jaren. Ook 3 miljoen verwachten jullie dit jaar.
4: Ja.
3: Over de hele wereld een enorme aantrekkingskracht. Wat heb je daar in het kort een verklaring voor?
4: Ja, die icoonstatus is heel bijzonder. Dit wordt namelijk door heel veel mensen gezien als het echte Nederland. En ik denk dat dat komt omdat het al heel snel werd gezien als een plek die heel fotogeniek was. Dus je ziet al heel snel zijn de plannen als dit gerealiseerd wordt, denken lokale gemeenten, oh, is mooi, als er nou buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders of staatshoofden op bezoek komen, stuur we even naar de Schans. En dat zie je ook. Mensen, Gorbachev is hier geweest, allerlei beroemde mensen zijn hier geweest. En die worden op de foto gezet en zo wordt het beeld eindeloos herhaald. En ook tv-producties zien al snel de waarde van die Schans. We hebben hierboven in de tentoonstelling een foto van The Love Boat. Dan stapt Captain Stubing, ja, dat is een beetje een generatie dingetje, maar goed, die stapt van boord. Daar love je. Nou, ik bedoel, toen ik die foto zag, bij mij sprong er hard op. Maar dan denk je dat die had in de jaren 80 een miljarden publiek. Dus dat zorgt ervoor dat het blijft komen en blijft komen en groeit. Het is ontzettend geestig. We hebben ook een platboek van de eerste bewoners, de familie Bosman. En er zit een artikel in, dat is 1961. En dan zegt ze, ja, nu komen de mensen nog wel kijken, maar als er meer huisjes zijn, dan zal dat wel overgaan. Nou ja, dat zijn er dus 3 miljoen geworden, hè?
3: Ongelooflijk, dit jaar 3 miljoen bezoekers dus op de Zaanse Schans. Nou, Pieter, daar ben jij er volgens mij regelmatig eentje van.
0: Absoluut, ja. Als ik de enigszins kans heb, dan ben ik erbij.
3: Ja, heb ik nog heel leuk nieuws ook over deze tentoonstelling Dromen Inhoud. Want de tentoonstelling is dus nu al geopend. Maar er komen zoveel verhalen naar boven dat vanaf januari komt er een extra laag bovenop deze tentoonstelling. Want ja, je merkt het aan Imre. Ik hang trouwens aan zijn lippen. Die moet ik een keer in de studio uitnodigen. Want die weet zoveel over dit gebied hier. En dan wordt de tentoonstelling dus met nog meer kennis uitgebreid. En ik zeg nu al, ik ben er in januari weer.
0: Kan ik me voorstellen en een stukje erbovenop bouwen, daar weten ze in de Zaanstreek ook alles van, inderdaad, met die houtbouw. Dankjewel, Samantha.

0: 5 met Keep On Moving. Het is 7:07 en je luistert naar de ontbijttafel bij NH. Ja, Anne, die zit er wel middenin, merk ik.
1: Ik zit waarschijnlijk middenin.
0: In het WK en in de wandeltocht. Want morgen is het zover, hè? De 4 van Alkmaar. We zijn er live bij.
1: Heel leuk.
0: Ik heb daar heel veel zin in.
1: Ja, ik was benieuwd of we een poncho mee moesten, maar volgens mij niet.
0: Nou ja, Jan hield een slag om de arm, maar ik ga hem niet meenemen.
1: Ik kan niet. Kan mij niet schelen. Zo meteen.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
5: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
9: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
10: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
11: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
12: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.

0: Bewoners van Castricum en Limmen krijgen 's nachts veel meer vliegtuigherrie te verwerken. Schiphol stuurt nachtvluchten namelijk vaker over de kust en niet meer over Amsterdam, want zeggen ze, dat is veiliger. Een belangrijke dag voor eindexamenleerlingen vandaag, want vandaag krijgen ze de uitslag. En het KNMI gooit de weerwaarschuwingen op de schop. De waarschuwingen per provincie verdwijnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol.

0: Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog een beetje druk op de weg in Noord-Holland?
3: Nou, een beetje. Twee files. Eentje op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Daar staat het langste vast. Een kwartier vertraging. En op de N246 van Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen de aansluiting met de N244 en de aansluiting met de N514. 5 minuten.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: De ontbijttafel
16: met Pieter Kok.

0: Donna Summer met Love is in Control. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9:11 op die vroege donderdagochtend. Nou ja, aan de andere kant, hè, de hele provincie draait alweer op volle toeren. Het is 11 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, ik doe nog één kleine Albanië-verhaalje. ja, ik ben afgelopen weekend, een lang weekend, naar Albanië geweest met het hockeyteam van mijn zoon. Ja, ja. Dat alleen al is een krankzinnige situatie. Maar ik ben toevallig even een beetje terug aan het luisteren geweest in het programma de afgelopen dagen. En ik heb me gerealiseerd dat ik eigenlijk alleen maar gesproken heb over de reis die we gemaakt hebben daar.
1: Ja. Maar dat zei ik al tegen jou. Ik zei, ik weet alleen dat je heen bent gegaan en terug bent gegaan. Ja,
2: heeft hij dat nou nog niet verteld?
0: Nou, ik heb dus verteld van hoe het vliegen ging. En dat er dan vervelende mensen zijn. En dat we hadden trouwens ook nog, had ik volgens mij nog niet eens verteld. Maar de goedkope airline special. Namelijk dat er toch opeens niet ingecheckt kon worden digitaal. En dat het mislukte. En met de hele groep. En dat we toen allemaal €48 per persoon moesten bijbetalen voor het ticket.
1: Hè? Wat absurd. Ja. Maar dit is ook heenreis. Ik wil dan even...
0: Dat was terugreis, was dit
1: oh,
0: al.
1: Terugreis. Ja.
0: Maar je wil weten hoe daar was.
1: Ja.
0: Ja. Nou, heb je de film The Hangover gezien?
1: Ja.
0: Oké. Dat is een beetje... Als we nog een, zeg maar een kameel in het zwembad hadden gehad... dan was het plaatje wel compleet geweest.
2: Hadden jullie van die tijgers?
0: Nou, bijna wel.
1: Ja? Is het zo uit de hand gelopen?
0: Nou, het was
1: en dat vertel je nu pas?
0: Nou, ja, deels. Het ging als volgt. Kijk, ik ben natuurlijk niet de jongste meer. Helemaal niet van al die mensen.
2: Alpien, kan nog.
0: Ja, nee, maar ik ga in ieder geval 18, niet...
1: toch?
0: Ja, de rest was 18, dus dat ben ik niet.
2: Wat scheelt het nou?
0: Behoorlijk wat. Maar doet er verder niet toe. Bijna 30 jaar. Ik was op de eerste avond dat we daar aankwamen. Het was een lange dag, hè? Hele dag reizen, vliegen, spanning. Of die jongens überhaupt het vliegtuig inkwamen. En een auto huren, nog boodschappen doen. Toen dacht ik, kook even voor iedereen. Had ik gedaan natuurlijk, gezellig. En nou, sfeertje, allemaal hartstikke leuk.
2: Ja, ja.
0: En het was een beetje rommelig, absoluut. Dat zal ik niet ontkennen. Bij dat huis. En vervolgens, ja, wat er gebeurt, is... Ik heb het idee, we zijn een beetje rustig aan het opruimen. We zijn een beetje richting naar bed gaan, aan het gaan.
2: Ja.
0: Het is tijd om naar bed te gaan. We hebben morgen nog een lange dag. We hebben een hoop te doen. Ja, tegen 11:30 of zo. 11:30, 12:00.
1: Je hebt tegen 18-jarigen om 11:30 gezegd, we gaan naar bed.
0: Het is nee. Beneden. Ik heb gezegd, jongens, ik ga lekker naar bed. Jullie zoeken het maar uit. En ik hoor het allemaal wel.
2: Mm-hmm.
0: En toen lag ik in mijn bed. En 10 minuten later werd er op de deur geklopt. En toen zei iemand... ja, we gaan met een heel klein groepje, met een man of 4... gaan we toch nog eventjes de stad in. Gewoon even een biertje drinken ergens.
2: Ja, een klein raadje. Ja.
0: Dus we bestellen zo meteen even een taxietje.
1: Ja, en, gaan.
0: Komt helemaal goed. Ja, doe. Dus ik zei, jongens, doe lekker. Ik lig hier prima. Ik kom er wel uit. En hier gaan we met een klein groepje. Ik hoor het allemaal wel. Nou, we komen prima. Toen werd ik de volgende ochtend wakker. Toen ging ik naar beneden. Mm-hmm. Toen hoorde ik wel dat er wat mensen al actief waren. Maar toen bleek dat, nou volgens mij op 2 man na... iedereen de stad ingegaan was.
2: Tuurlijk.
0: Ja. Die waren daarna nog helemaal in de lampen gaan hangen. Mm. In dat appartementencomplex ding waar we zaten.
2: Ja.
0: En het was een... Colleres.
2: Oh ja.
0: Het was een ongelofelijke gore troep.
1: Oh, maar Piet, nou en toch?
0: Nou, ben ik ook met je eens. Nou en, dan ruim je dat even op. Niks aan de hand.
1: Nee, maar dat doen ze later allemaal. Kijk,
0: zeker?
1: Jij wordt wakker om 7:00, maar zij gaan om 2:00 weer naar bed.
0: Ik was niet om het was niet eens 7:00, het was pas 8:30 of zo. Ik was laat. En nou, maakt allemaal niet uit verder. Maar, nu bleek dat als service, tussen aanhalingstekens, bij dit villa appartementen ding waar we zaten, dat daarbij hoorde dat de huisbaas, degene die alles controleerde daar... en ook andere mensen daar elke ochtend om 7:30 kwamen schoonmaken.
2: Ideaal.
1: Wat heerlijk.
0: Ik heb nog nooit een groep mensen zo verdrietig en depressief zien kijken.
1: Oh, moesten ze hun bed uit?
0: Nee, zij moesten dus die groep mensen die kwamen schoonmaken... die liepen door die villa en het was één grote colerezooi. Televisies hingen scheef aan de muren. Het was een gore troep, er lagen overal blikjes op de grond... en er stond een oud Albanees mannetje met een bezempje... allemaal borrelnoten van het tapijt af te vegen. Het was echt schandalig goor.
1: Maar hebben die jongens niet even geholpen dan?
0: Nou, die moesten toen dus met hun brakke hars en zijn bed uit... en liepen zo rond van, oh, wat is er eigenlijk gebeurd allemaal gisteravond?
1: Maar dan kun je toch even helpen?
0: Dat hebben we ook wel gedaan, Anne.
1: Oh, goed, oké. Okay.
0: Maar toen kwam de huisbaas wel even zeggen dat het niet helemaal de bedoeling was dat er op deze manier werd omgegaan met alle spullen.
2: Ja. Heb je op je kop gehad, Piet?
0: Nee, want ik was namelijk niet degene die de boel gehuurd had.
1: Heb je jezelf hieronder uitgeluld?
0: Nee,
1: dat heb je expres gedaan, hè?
0: Ik ben pas aan het einde van het weekend heb ik pas tegen die man gezegd dat ik eigenlijk de coach van het team was. En toen zei hij, ach, ik had graag gewild dat ik dat eerder had geweten. Want dan hadden wij eerder met elkaar kunnen praten.
2: Oh, ja, inderdaad. Ja. Was je toch het grootste kind, Piet?
0: Ja.

0: John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Anne, ik moet zeggen, het begint inmiddels bij mij ook een klein beetje te kriebelen. Het is echt waar. Het gaat gebeuren.
1: De ontbijttafel.
0: Nou, ik wilde deze laten horen.
2: De Vier van Alkmaar.
1: Bij NH.
3: De Vier van Alkmaar.
1: Live vanuit Alkmaar.
0: Want daar zijn wij morgen.
4: Ja, gezellig hè.
0: Ik heb er heel veel zin in. En ja, het betekent voor jou, ja jou als luisteraar, dat je ook bij ons langs kunt komen hè.
4: Zo gezellig.
0: Er zijn toch heel veel mensen aan het lopen. Kun je net goed langslopen.
4: Precies.
0: Waar staan we precies?
4: Bij de Grote Kerk in Alkmaar.
0: Ja.
4: Bij het Canadaplein.
0: En dat is ook omdat daar de mensen van start gaan. Ongeveer vlak daar om de hoek volgens mij.
4: En lopen de kerk uit, dacht ik.
0: Ja. Nee, je staat toch niet met z'n allen in de kerk? Zijn mensen al in de kerk?
4: Dat dacht ik.
0: Oh, leuk. Het past toch niet allemaal in de kerk? Maakt ook niet uit. Gaan we morgen allemaal meemaken. Maar ja, je kunt langskomen lopen. Vanaf 6:00 zijn we daar gewoon aanwezig. En we staan in een soort van, hoe moet je het zeggen? Caravan?
4: Ik denk wel een soort caravannetje.
0: Ja, het is een soort caravannetje. Daar vandaan maken we de uitzending morgen. En we gaan onze Jelmer op pad sturen. Ik heb hem gisteren wel nog weer een beetje horen piepen bij Patrice.
4: Ja, wat zei hij dan?
0: Ja, waar had hij het ook weer over? We hebben het weer, hoorde ik het over zijn schoenen gaan. Maar hij was een beetje, toch een beetje...
4: Maar heeft hij wel een poncho mee? Want daar maak ik me wel zorgen.
0: Jij maakt je echt zorgen over de poncho.
4: Ja.
0: Maar 's ochtends is het droog. Dus
4: er staat geen slecht weer, hè? Alleen slechte kleding.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal waar. Moeten we hem nog één keer onder druk bellen?
4: Of hij een poncho heeft?
0: Ja, zullen we dat toch nog even doen?
4: Ik weet niet of hij opneemt.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Maar,
4: maar anders nemen wij toch ook een poncho mee?
0: Nee, hij moet wel zelf regelen.
4: Waarom?
0: Gewoon, dat zijn de regels.
4: Heb je ook de vierdaagse regels bedacht?
0: Net bedacht, ja. Je moet je eigen kleding meenemen. Ik neem toch ook mijn eigen kleding mee?
4: Maar jij staat overdekt.
0: Dat is ook weer zo. Ik weet niet of je het leuk vindt dat we hem zo 's ochtends vroeg al bijna. Hij is natuurlijk ook, moet ook voorslapen, hè, voor een enorme...
5: Ja?
4: Misschien staat er ook...
6: Persoon die probeert te
4: halen, we halen. Precies.
0: Nou, geen kaasschaal voor jou. Potverdorie. Het is natuurlijk gewoon best wel even een dingetje. Hij gaat 25 kilometer lopen en eigenlijk vrijwel ongetraind.
4: Mm-hmm.
5: Is dat niet gevaarlijk, jongens? Even, of kan die dat wel?
0: Gevaarlijk. Nee, je bent een hartstikke fit, jonge knul. Kom op.
5: Ja, is ook zo. Ja.
0: Toch?
5: Als een jonge hinde door Alkmaar.
0: Ja,
5: ja,
0: en verder buiten, want ik heb de route net even bekeken.
5: Oh ja?
0: Er wordt even een eentje lopen. Helemaal langs Heilo en toestanden.
4: Heilo. Heel leuk.
0: Ja, het is een of andere heilige route of zo. Dat hij gaat langs allemaal kloosters, abdijen, naar Maria beelden.
5: Ja. Dan red je het wel.
0: Ja.
4: Tuurlijk, ik heb vertrouwen in hoor, lukt hem wel.
0: Is het niet leuk als we nog daarnaast dat ik te denken wat opdrachten meegeven?
5: Dat lijkt me leuk.
4: Ja?
0: Nou ja, misschien wel toch gewoon een paar dingetjes. Bijvoorbeeld, er loopt altijd wel iemand op klompen of zo.
4: Er
0: loopt altijd wel iemand op klompen dat je daar even een praatje mee moet maken.
4: Ja.
0: Dat we hem gewoon even een paar opdrachten meegeven voor tijdens de wandeling.
4: Ja.
0: Ook om een beetje de vaart erin te houden en een beetje een hart onder de riem.
4: En er doen vast hele leuke mensen mee.
0: Ja, en Jelmer.
4: Jelmer is ook heel leuk.
0: Ja, Jelmer is ook
1: de
0: heel leuk.
1: De ontbijttafel.
4: Zet hem op!

0: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Met Irene uit Heemstede.
9: Met Hans uit Landsmeer.
10: Ik ben Evelien en ik kom uit Hoornmeveer.
11: Ik ben Caroline uit Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 9:30. In de Koksdorp is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen krijgen te maken met veel meer nachtelijke vliegtuighinder. Dat meldt Schiphol. Het vliegveld legt routes namelijk om, omdat de oude te onveilig zouden zijn. Nachtvluchten vanaf de polderbaan vliegen dus voortaan via de kust. Daardoor neemt de overlast rond de Zaanstad en Amsterdam 's nachts wel af. Maar ja, het vliegtuiggeluid in delen van Kennemerland neemt juist toe. Volgens de luchtverkeersleiding zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Tweede Kamer klaagt over die geheimzinnigheid en wil meer openheid. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie kan dat niet meer, want ja, de vijand kijkt mee, zegt hij.
14: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
13: Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensie aankopen, in het geheim dus. En dat betekent dat de informatie niet in openbare debatten mag worden gebruikt. De zwemmer die sinds deze week werd vermist bij de Molenplas in Haarlem is overleden. Het lichaam van een 30-jarige man uit Haarlem werd een dag later gevonden, gisteravond, in het water, meldt de politie. De politie vond het lichaam gewoon in de Molenplas. Dus na onderzoek is duidelijk geworden dat het inderdaad om de vermiste zwemmer ging. De politie zegt dat het om een noodlottig ongeluk gaat. De Amsterdamse gemeenteraad besluit vandaag of er een referendum komt over een boycot van Israël door de gemeente. Een actiegroep heeft daarvoor genoeg handtekeningen verzameld. In het voorgestelde referendum staan 10 maatregelen over Israël. Zo wil de initiatiefgroep dat de gemeente openheid geeft over de banden met Israëlische organisaties en die banden dan ook verbreekt. Of Amsterdammers straks daadwerkelijk naar de stembus gaan voor dat referendum, dat hangt dan af van het besluit van de gemeenteraad. Ja, en het is vandaag een spannende dag voor eindexamenleerlingen. Ze krijgen te horen of ze geslaagd zijn of gezakt. Vanochtend vroeg is de normering bekend geworden bij de leraren. Die zijn nu de cijfers aan het berekenen. Ja, en dan klinkt het zo meteen zo.
15: Gefeliciteerd, want je bent geslaagd.
16: Je bent op het moment nog niet geslaagd.
17: Gefeliciteerd, je bent geslaagd.
18: Dankjewel. Yeah!
9: Ik ben geslaagd.
13: Tja, toch een spannende dag.
12: Hè? Oh, wat ik vond het zo verschrikkelijk allemaal. Het was ook zo'n drama allemaal, die hele middelbare schoolperiode.
17: Oh ja.
12: Mij.
17: Oh, ja,
12: ja, ik heb uiteindelijk nog volwassenenonderwijs gedaan om in hemelsnaam dat papier te halen. Oh, ja. Daar nog herexamen moeten doen. Het was echt. Ik heb uiteindelijk een briefje in de bus gekregen met erop dat ik inderdaad voor, oh, dan moet ik goed nadenken, wiskunde een 6,7, nee, natuurkunde. Wiskunde? Ik weet het even niet eens.
17: Iets exact. Een brief in de bus?
12: Iets exact. Een briefje in de bus heb gekregen met dat voor mijn her inderdaad een 6,7. En ik moest een 6,7 hebben.
13: Oh!
12: Ja, wiskunde.
17: Wow. Daardoor wat een spanning. Had ik
12: het gehaald. Ja, dat was zeker wat spanning inderdaad.
17: En in welke bus? Bij je thuis?
12: Ja. Ja.
13: Kreeg jij de, een
17: ging
13: schriftelijke
17: dat vroeger zo?
12: Nou, de, ja, jongens, het was volwassenenonderwijs. Oh, ja. En ja. Dus dat is dan wel net wat anders dan. Want ik mocht dan ja, mijn HAVO gaan proberen te halen nog. Oh, terwijl ja. ik al wel. Nou, ik denk 18 was of iets dergelijks. Ik had al 2 jaar wat andere dingen gedaan. Een beetje gewerkt en beroepsonderwijs gedaan. Dat soort dingen. En toen dacht ik van ja, wil toch mijn HAVO afmaken. En toen mocht ik in 1 keer eindexamen doen. Dat was wel charmant. Want ik had eigenlijk van 4 naar 5 niet gehaald.
13: Oh.
12: Net niet, ook al.
13: Ja.
12: Ik heb ook van 2 naar 3 niet gehaald. Ah, het is echt één grote treinramp. Mijn middelbare school.
13: Nou, ik zou dit vaker geen treinramp noemen. Dit is de meest efficiënte studierichting. Ja. Studie ooit. Nooit wat halen en toch een diploma.
12: Ja, toch een diploma. Wow. Nou ja, nee, ja, nooit wat halen. Mind you. Nee, het was. Ik stond een 4 en een 5 op mijn eindlijst. En dat mag niet. Het was of 1-4. En dan moest je een beetje compensatie hebben. Dat had ik allemaal wel. Of 1-4 of 2-5. Dat ja. mocht je dan. En ik had een 4 en een 5. Dus dat mocht niet. Dus ik moest of van die 4 en 5 maken. Of van die 5 en 6. En om van die 5 en 6 te maken moest ik een 6,7 ja. halen voor volgens mij wiskunde.
13: Een kunde.
12: Ja. Ja, want die 4 was voor scheikunde. Ja. Dat weet ik nog heel goed.
13: Oh, ja.
12: En om daar een 5 van te maken moest ik geloof ik een 3 halen, maar dat ging gewoon nooit lukken. De kans dat ik een 6,7 voor wiskunde ging halen was gewoon veel groter. Dus dat heb ik gedaan. En ja, dat was helemaal mooi. Ik heb die man gebeld nog, want dat moest in die tijd. Je kon niet mailen met je leraar. Nee. Je kon het überhaupt niet mailen. Dus ik heb gebeld met die man om hem duidelijk te maken. Ja, ik heb wel een 6,7 ja. nodig. Want ik wilde wel dat hij dat wist. Ik dacht, dat is handig. Je weet nooit.
17: Heb je hem onder druk gezet gewoon?
12: Nee.
13: Maar je wist waar zijn kinderen op school zaten. Ja.
12: Nou, en toen heb ik. Nee, maar wat er toen gebeurde. Toen sprak ik hem. En ik had dus precies die 6,7 gehaald. En ik sprak hem bij de diploma-uitreiking. Ik zeg, volgens mij heeft u mijn eindexamen gered. Ik zei, nou, het is wel grappig. Ik had het voor de eerste keer nagekeken. En toen had je een 6,5. Maar toen dacht ik van, oh ja, hij heeft natuurlijk eigenlijk een 6,7 nodig. Dus toen had hij nog een keer doorgelopen. Zei hij, ja, toen had ik ergens een 10e niet goed geteld. Dus toen had je 6,6. Ah, toen heb ik die laatste 10e er maar bij opgeteld.
13: Oh.
12: Ja.
13: Zie je nou dat je het ja. niet gehaald hebt?
17: Ja, precies. Ik wou het zeggen. Ik geloof het niet.
13: Ik ben helemaal jaloers op hoe jij die diploma's hebt binnengehaald.
12: Ja, ja, zo heb ik deze baan ook gekregen. Ja, ja, goed.
13: Hartstikke goed. Meer nieuws. En cijferreeksen.
12: Nou ja, en mocht je dus een kind of kleinkind hebben dat het vandaag niet haalt, maak je geen zorgen. Je kan gewoon een mailtje naar hr@nameta.nl.
13: Aangenomen. Meer nieuws in de app of nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
18: Vanochtend blijft het op de meeste plaatsen droog en er zijn perioden met zon. Ook vanmiddag droog weer met af en toe zon. Later op de middag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het van het westen uit regenen en motregenen. Wordt vanmiddag maximaal 17 tot 18 graden en de wind is meest matig, aan zee soms vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. Vanavond draait de wind naar het zuiden. Morgen hebben we een dag met vrij veel bewolking, maar misschien verloopt een groot deel van de ochtend, begin van de middag, nog wel droog met zelfs af en toe wat zon. Later op de middag en met name vrijdagavond valt er opnieuw regen en motregen. Het wordt zo'n 18, plaatselijk 19 graden en de wind waait uit westelijke richtingen.
12: Dankjewel Jan. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
17: 2 files, eentje op de N205 van Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boesingen-Liede, 5 minuten. En op de N516 Oostzaan richting Zaandam tussen Oostzaan en de aansluiting met de N203, 10 minuten.

0: Dominic Fike. Met Three Nights.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, me dunkt dat het een gaaf ding is. Het is de ontbijttafel kaasgaaf exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. Hoe doe je dat? Dat is niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen even een appje te sturen naar 088-850-51-52. Met het woord kaasgaaf. Als je dat doet, plaats jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon behalve opneemt ook 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan ben je helemaal niks. En daar ben ik streng in. Maar ik vind eigenlijk dat de afgelopen tijd heel goed gaat.
2: Daar ben ik heel trots op. Hebben we lang, lang aan gewerkt.
0: Ja, en misschien gaat het ook wel te goed.
2: Nee, het gaat precies goed.
0: Nou, goed, daar lopen de meningen over uiteen. Dat mag duidelijk zijn. Maar mag de pret niet drukken voor jou als je de kaasgaaf wil winnen? Stuur gewoon even het woord kaasgaaf naar 088-850-51-52. En dan heb je hem misschien zo meteen wel in je brievenbus zitten. Die prachtig mooie kaasgaaf. Heel veel succes.

0: Sammy Davis Jr. met Beretta's Theme.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Ann, ben je daar helemaal klaar voor?
3: Ja.
0: Mooi zo, dan gaan we iemand bellen. En ja, het gaat de laatste tijd zo goed. Gaat nu ook weer goed. Bel iemand op. Die zegt iets wat ik wil horen. Ik herhaal even niet wat.
3: Oké.
0: En dan krijgt die persoon iets.
3: Zeg, wel één keer of drie keer.
0: Ja, nee, dat zeg ik ook niet.
3: Oké.
0: We gaan iemand bellen. Ik ben helemaal niet hoe het gaat. Oké, dit begint goed op zich. Ja! Is gewoon goed. Niet de allerbeste verbinding, maar dan mag de pret niet drukken. Met wie spreek ik?
4: Met Riet Wiedermeijer uit Haarlem.
0: Riet, zei je?
4: Sorry. Ja.
0: Oh, je wist even niet waar je woonde?
4: Nou, ja, soms zeg ik Haarlem, omdat we daar aan de grens wonen. En
0: je zit precies op de grens.
4: En Zandpoort niet.
0: Ja, nee, kan ik me voorstellen. Gefeliciteerd, je hebt de kaasgaaf gewonnen.
4: Nou, ben ik echt heel blij mee.
0: Nou, mooi zo. Ja, heb je vaak meegedaan ook om hem te winnen of viel het mee?
4: Nou, een stuk of 10, 12 keer.
0: Zo, hallo hé. Oké, ja. Nou, dat is nogal wat. Maar hij komt jouw kant op, hij is helemaal voor jou.
4: Ja.
0: Waar komt hij te liggen bij jou?
4: Naast zijn kleine zusje.
0: Naast zijn kleine zusje? Vertel eens eventjes, wat is dat dan?
4: Nou, ik heb een klein schaafkaasje.
0: Jij bent een klein schaafkaasje?
4: Ja. Wat, ja. Ja, wat meer voor op een kaasplankje is.
0: Ja.
4: En dat heeft ook van die gele... Dus
0: dat
4: ik denk dat hij er heel erg op lijkt, ja.
0: Ach jeetje, oh, dat is net alsof hij een kindje gekregen heeft. Of dat zijn ouders eindelijk weer terug zijn in zijn leven.
4: Ja.
0: Wat heerlijk. Nou, hij komt zo snel mogelijk je kant op om de familie compleet te maken.
4: Ja.
0: Veel plezier ermee.
4: Moet ik even blijven hangen?
0: Ja, joh, doe lekker. Dat is verstandig, dan weet je ook waar die precies naartoe moet. Ja. Dankjewel, hè. Veel plezier ermee.
4: Oké, veel plezier daar. It's not you, it's me. Little space, place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear.

0: Jimmy Neil met Ain No Doubt. Nou, geen twijfel over mogelijk ook. Hij zit hier gewoon tegenover mij. Ja. Toch een only Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Nou, een strike gooien, denk ik.
0: Ja, ja, je ziet er wel uit alsof je gaat bowlen, inderdaad. Je kan het wel hebben, hoor.
1: Wederom een beetje een synthetisch zweterig shirtje. Dus ik moet niet bij open vuur gaan staan, want nee, dat ik heb vlam op. Ik ga lekkere muziek draaien. Gilbert O'Sullivan komt langs en Taylor Swift. En ik doe vandaag een bakkie met Ron Kas.
0: Oh, kijk eens.
1: Hebben die is altijd op vrijdag.
0: Ja.
1: Wij zijn natuurlijk vrijdag.
0: Nee, dat is zo.
1: Dus ik gooi de uitzending, de volgorde van de uitzending is vandaag. Ik ben wijkt ook een beetje af van het gebruikelijke stramien.
0: We zijn er natuurlijk heel erg wel morgen. Maar dan in Alkmaar. Hier. Ja, we zijn niet hier in de studio.
1: En ik vind het ook wel eens leuk om op donderdag een bakkie met Ron te doen. Of die, genoeg tekst.
0: Of de man bestaat op donderdag, dat weten we niet.
1: Hij heeft geappt dat hij komt. Maar ja, misschien kan hij niet vinden. Misschien is het adres wel.
0: Zometeen meer van Bart Slim hier bij de ontbijttafel na Robin Beck. Och, heerlijk zeg.
1: Lekker man.
0: Wegdromen met First Time.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs?

0: Mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
3: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Ik ben Annette uit Velsen Noord.
6: Ik ben Peter en ik kom uit Blokker.
7: Ik ben Henny en ik kom uit het mooie Egmond aan de Hoef.
8: Ik ben de oud-marinier Peet uit Amsterdam Noord.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 1:10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Klamme handjes voor veel eindexamenleerlingen vandaag. Want vandaag worden de uitslagen bekend. De normering die is vanochtend vroeg bekend geworden, dus de leraren zijn nu flink aan het rekenen. Later vandaag wordt iedereen gebeld. Inwoners van Castricum en Limmen die krijgen 's nachts veel meer vliegtuigherrie te verwerken. Schiphol leidt namelijk een hoop nachtvluchten om. Dat is veiliger, zeggen ze. En het KNMI gooit de weerswaarschuwingen op de schop. De waarschuwingen per provincie die verdwijnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
14: Voordeelhaartjes.nl. Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in

0: Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemorgen.
15: Met Bart Slim.
16: Bart, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Hey, goedemorgen Bart.

0: Nou, fijn voor je. Taylor Swift hoorde je met I Knew It, I Knew You. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is die dekselse donderdag op NH. En het is dus een beetje een andere uitzending dan je gewend bent vandaag. En dat heeft te maken met de dag van gisteren, de dag van morgen en de dag van vandaag. Nou, laat ik met gisteren beginnen. Ja, gisteren was de verjaardag van mijn schoonmoeder. En jullie weten misschien nog dat zij onlangs is overleden. En dat geeft zo'n dag als gisteren, waarop ze dus eigenlijk 80 had moeten worden, toch een beetje een verdrietige lading. Dus dat hield ons allemaal een beetje bezig gisteren. Ja, er ligt een soort deken over die dag. En de dag van morgen, ja, die is dus ook anders. Want dan zitten we met z'n allen in Alkmaar, voor de vier van Alkmaar. En dat betekent dat we lekker de hele dag live radio maken op locatie, met verslaggevers en gasten. Maar dat ook een aantal vaste rubrieken komen te vervallen. Nou, en op vrijdag schuift Ron Kas altijd aan. En om hem dan toch even vooruit te horen blikken op Adres Onbekend schuift hij vandaag aan, maar dan wel in uur 2, zoals je gewend bent. Dus dan doe ik vandaag met hem dat bakkie. Dat bakkie schuif ik dan een beetje door. Dat is allemaal een beetje later dan je gewend bent. En nou ja, dus dat is dan morgen en ook vandaag. Want de dag van vandaag is ook bijzonder. Want vandaag hoort mijn dochter of ze geslaagd is voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ja, vanaf 2 uur zitten wij thuis. Ben ik hopelijk alweer thuis en zitten we daar in de wachtstand. En dan hoop ik dat ze niet meteen om 2 uur gebeld wordt. Want dat zijn dan de mensen die niet gered hebben. Dus hoe later we gebeld worden, hoe beter dat is. Dus dat houdt ons allemaal thuis wel een beetje bezig, zal ik maar zeggen. Nou, zover is het dus allemaal nog niet. Ik heb gelukkig nog steeds de bevoorrechte afleiding van dit programma. En die ga ik op zo'n leuk mogelijke manier voor jou presenteren, zodat jij een beetje aan je trekken komt, hè. Daar aan de andere kant, daar doen we het voor. De lekkerste muziek, die hoor je de komende uren met grote golven van geweldige melodieën. Een stortvloed aan songs, een berg lekkere platen. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Het uitgebreide weer. En dan kijken we natuurlijk ook even met een schuin oog naar morgen. Dat horen we straks van Jan Visser. En de allerlekkerste muziek, jazeker. Straks de Fugees en Killing Me Softly. Eerst Armand, met Ben ik te min. En net als voor de eerste bezoekers van het nieuwe Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden, die hun ogen uitkeken, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

fijn om deze weer eens te horen. Killing Me Softly. Hier in de uitvoering van de Foodies, maar natuurlijk geschreven door Roberta Flack. Ja, zeker. Wat een prachtig liedje. En daarvoor nog, even kijken, wie draaide ik daarvoor nog weer? Oh ja, natuurlijk, Armand en Ben ik te min. Ik bedacht me nog toen het liedje speelde dat wij in Nederland helemaal niet zo heel veel protestzangers hebben gehad. Sterker nog, nou ja, goed, ik ga ongetwijfeld gecorrigeerd worden door deze of gene, maar Armand, die staat toch wel bovenop de Berg Olympus, hè, zou ik maar zeggen, als protestzanger. Ben ik tenmin, hoorde je in Goedemorgen op deze donderdag, die dus een beetje anders is dan je gewend bent hier, tussen 10 en 12. Want normaal gesproken zit ik nu een lekker bakkie, schenk ik in voor deze of gene. Nou, die koffie, die loopt lekker door, hoor. Die komt gewoon, die loopt door het filtertje. Huh? Maar omdat de dag vandaag een beetje anders is dan je gewend bent, die koffie, die ga ik straks over een uurtje ongeveer inschenken voor Ron Kas. Die doe ik met hem even een bakje op de donderdag. Dan combineren we even het noodzakelijk met het aangename. Hij kan dan even vooruitblikken op Adres Onbekend van zondag. En ik heb lekker een bakje wat ik uit kan schenken. En ik ben ook wel benieuwd wat Ron te vertellen heeft. Ja, toch? Want morgen zitten we dus in Alkmaar. Hè? Dat zal je niet ontgaan zijn. De promo loopt al een week. De Vier van Alkmaar is bezig. En wij mogen daar, laat ik zeggen, getuigen van zijn. Dus wij hebben onze studio. Die wordt vanmiddag opgebouwd. En vanaf morgenochtend om 6:00, dan maken we gewoon radio ter plekke. En zien we allemaal wandelaars aan ons oog voorbij trekken. Mensen die meedoen aan de Vier van Alkmaar. En eerlijk is eerlijk, locatieuitzendingen, dat zijn echt de krenten in de pap als het gaat om dit werk. Dus nou ja, wie weet zien we elkaar daar dan, hè? Morgen. Voor de rest ga ik gewoon lekkere muziek draaien, hoor. En blijft ook veel hetzelfde, natuurlijk wel. Dat geeft mij de gelegenheid om bijvoorbeeld dit liedje te draaien. Het is München naar Vrijheid, 1000 Mal Du.

natuurlijk word ik even gecorrigeerd door jullie. Erik die zegt Bots, dat was ook echt een protestband inderdaad. Hè. Progressief trappen tegen de maatschappij inderdaad. En Sylvia Monique die noemt natuurlijk Boudewijn de Groot. Ja, strikt genomen ook een protestzanger. Zeker in het begin van zijn carrière. Dus nou ja, niet alleen Armal, hè, er waren er meer. Goed, ik heb tijd voor nog één liedje voor we naar het nieuws gaan. En dat liedje is van Kiki Dee. Dit is I've Got The Music In Me. Nou, koester dat.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ik ben Hieke uit de mooie Portagebuurt in Amsterdam.
8: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 10:30. In Hilversum is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Tweede Kamer is daar boos over. Ze klagen over die geheimzinnigheid en willen meer openheid. Maar volgens de staatssecretaris Boswijk is dat allemaal niet zo eenvoudig. Want, zegt hij, de vijand kijkt mee.
12: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
11: Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt, in het geheim dus. En dat betekent dat de informatie niet in openbare debatten mag worden gebruikt. De zwemmer die sinds dinsdag vermist werd bij de Molenplas in Haarlem is overleden. Het lichaam van de 30-jarige man uit Haarlem werd gisteren gevonden in het water, meldt de politie. Na onderzoek is duidelijk geworden dat het inderdaad om die vermiste zwemmer ging. Politie gaat uit van een ongeluk. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen krijgen te maken met veel meer nachtelijke vliegtuighinder, dat meldt Schiphol. Het vliegveld legt routes namelijk om, omdat de oude te onveilig zouden zijn. Nachtvluchten vanaf de polderbaan die vliegen dus voortaan meer richting de kust. Daardoor neemt de overlast rond Zaanstad en Amsterdam wel af. Daar zijn ze blij. Maar ja, het vliegtuiggeluid aan de kust, ja, dat gaat dus omhoog. Volgens de luchtverkeersleiding in Nederland kan het niet anders. Het is nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar vliegen. De Amsterdamse gemeenteraad besluit vandaag of er een referendum komt over de boycott van Israël door de gemeente. Een actiegroep heeft daarvoor genoeg handtekeningen verzameld. In het voorgestelde referendum staan 10 maatregelen tegen Israël. Zo wil de initiatiefgroep dat de gemeente openheid geeft over banden met Israëlische organisaties en die dan ook daadwerkelijk verbreekt. En ja, het is een hele spannende dag voor de eindexamenleerlingen vandaag. Want ja, vandaag krijgen ze te horen, geslaagd of gezakt. Sinds 8:00 vanochtend is de normering bekend, bij de leraren dus. Die kunnen nu de cijfers gaan berekenen. En dan pakken ze de telefoon en dan klinkt het zo.
13: Gefeliciteerd, want je bent geslaagd.
14: Yes. Je bent op het moment nog niet geslaagd.
15: Gefeliciteerd, je bent geslaagd.
16: Dankjewel.
17: Ja!
18: Ja.
19: Ja, Frank, zo zitten wij er straks ook bij, hè?
11: Zitten wij erbij zo?
10: Nou, ik.
16: Oh, jij bij jou thuis.
10: Ja, mijn dochter, die krijgt het vandaag te horen.
11: Oh, ik moet die zin anders beginnen. Het is geen spannende dag voor eindexamen leerlingen. Maar
10: voor
11: de ouders.
10: Familie Glim.
11: Ja, nee, hoe laat gaat
10: nou,
11: het?
10: Nou ja, kijk, vanaf 2 uur. Maar als om 2 uur gebeld wordt, is het slecht nieuws. Want ze hebben eerst geen... Dus ik spoed mij na deze uitzending met piepende mandjes naar huis.
11: Jee, dan ga ik
10: toch maar even een taart halen.
11: Natuurlijk.
10: Want we gaan vanavond uit eten.
11: Ja.
10: Linksom of rechtsom. Tuurlijk. Ongeacht de uitslag. Nee, maar dit is al...
11: Is het spannend, denk je?
10: Nou, er is één vak waar zij zelf heel erg over twijfelt. Oh, want dat ging niet zo goed. De rest... ik wil het ook allemaal niet jinxen.
11: Ah,
10: dus we gaan uit van het positief, het houdt ons wel bezig.
11: Ze doet vast haar achternaam eer aan. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
10: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bart.
10: Nou, even naar de realiteit van de dag van vandaag. En het weer, wat staat ons te wachten?
16: Ja, het is droog in de provincie. Vanochtend viel er lokaal nog een buitje. Nu is het droog. En de zon die laat zich geregeld zien, het meest aan zee. En dat blijft in ieder geval vanochtend zo, begin van de middag. Maar van het westen uit komen dan al de wolkensluiers opzetten van een warmtefront van een nieuwe storing. En de bewolking wordt in de loop van de middag dikker. Blijft nog wel droog. Helemaal het eind van de middag en vooral vanavond en ook de komende nacht trouwens valt er van tijd tot tijd regen en motregen. Temperatuur blijft aan de lage kant, maximaal 17 tot 18 graden. En de wind die waait uit het zuidwesten tot westen en is matig aan de kust, af en toe vrij krachtig. Vanavond draait de wind naar zuid en wordt dan aan zee krachtig, windkracht 6. Dat is het beeld voor vandaag, Bart.
10: Ja.
16: Nou, morgen dan zien we die frontale zone die zeg maar de overgang markeert tussen de koelte en de wat vochtige warme lucht boven het Europese vasteland. Die bevindt zich boven ons land. Er zit een golf in het front. In eerste instantie bevindt het front zich dermate zo dat wij er een beetje buiten vallen. Dus dat betekent dat de ochtend, zoals het er nu naar uitziet, waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog verloopt met af en toe zon. Daarna komt het front onder invloed van een golf in dat front weer naar het noorden toe en wordt de bewolking dikker en neemt de kans op regen in de middag en deels ook avond toe. Hoe het echt helemaal exact gaat lopen, dat is pas later aan te geven, maar dat is een beetje het beeld voor morgen. Temperatuur komt uit op zo'n 17 tot 18 graden opnieuw. De wind is west tot zuidwest. En boven land matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Dan het weekend. We hebben te maken met een laag drukgebied boven Scandinavië. En dat wil nog niet echt weg. Dus dat betekent voor onze omgeving een west- tot noordwestelijke stroming. En daarmee wordt polaire, dus koele lucht aangevoerd. Geen hogere temperaturen dan zo'n 18 tot 19 graden. Verder af en toe zon, maar ook nog steeds wel kans op een enkele bui. En dat is begin van volgende week nog niet veel anders. Maar daarna, de regenkansen hebben wel af volgende week.
10: Ja.
16: Komt meer zon. En vanaf midden volgende week, dan begint de temperatuur toch duidelijk te stijgen, hoor.
10: Kijk.
16: Dus dan gaan we toch wel een beetje richting de zomer.
10: Okay.
16: Zomersweer.
10: Ja, nou, goddank. Heel fijn. Nou, morgen dus wel even iets van een paraplu of een jasje meenemen.
16: Als we
10: daar de radio staan te maken in de buitenlucht. Er kwam nog een appje binnen van Erik. En die gaat aanstaande maandag naar Oerol. Ja, het is net buiten onze regio, Terschelling.
16: Ja.
10: Daar gaat hij maandag heen. Maar als ik het zo hoor, dan wordt het in de loop van de week al goed te doen daar.
16: Ja, zeker. Ja, het begint ik denk dat de regenkansen sowieso volgende week al klein zijn. En er komt meer zon. En zeker op de Waddeneilanden is dat wel vaker het geval dan in het binnenland.
10: Ja.
16: En midden volgende week gaat ook de temperatuur meedoen.
10: Nou, hartstikke idee. Fijn om te horen. Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
16: Ja hoor.

Muziek, eindelijk, zegt Kees via de app. Ik denk dat hij dan verwijst naar dat fijne plaatje van Jimi Hendrix wat ik net draaide. Hey Joe, die je misschien ook kent in de uitvoering van Willie DeVille. Mink DeVille. Daarvoor ook nog Love Song van Sarah Bareilles. Maar we draaien hier alleen maar muziek, hè, Kees. Maar ik begrijp dat deze er in positieve zin uitspringt. Snap ik wel, hè. Met de gitaargod Jimi Hendrix. Gisteren had ik het nog even met hem over hem hier in de show toen het over Eric Clapton ging. Dat verhaal dat ooit de ronde deed dat Eric Clapton stiekem een linkshandige gitarist was. Omdat hij op de foto stond met een linkshandige gitaar. Maar dat bleek dus een cadeautje te zijn voor die andere grote linkshandige gitarist, Jimi Hendrix. En die speelde dan weer op rechtshandige gitaar. Hè. Die bouwde die om. Snaren omdraaien en zo. En dan zat dus altijd dat ding dat je aan die knoppen moet draaien. Met Jimi Hendrix altijd aan de onderkant. Heel gek, moet je maar eens opletten. Je luistert nog steeds naar Goedemorgen. Een beetje in afwachting van wat er komen gaat vandaag. Ja, vanaf 2 uur dan zitten wij thuis met z'n allen rondom de telefoon. Hopen op goed nieuws. Ja, dat is toch wel een dagje hoor. Het is spannend voor kinderen en voor ouders. En Vera stuurde nog een appje. Wat dacht je voor de oma's en de opa's? Nou, potverdorie, ja. Zeg, mijn kleinzoon heeft eindexamen gedaan. Hij heeft er zelf alle vertrouwen in. Nou, alle vertrouwen, dat heeft mijn dochter niet. Dus laten we ook een beetje een marge inbouwen, maar we gaan uit van het positieve. Straks een goedemorgen, Ronan Keating met When You Say Nothing. En nu toch een beetje de muzikale moeder van Adele. Vind ik altijd, hoor. Dit is Alison Moyet. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. En die vraagt zich af, is this love?

Nou, ik ga kijken of ik weer wat glazuur op mijn tanden krijg naar deze van Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ah, af en toe is het ook wel lekker, toch? Beetje zo'n zoetsappig liedje. Moet kunnen. Ja, toch? Ik heb tijd voor nog één liedje en dan moeten we als de sodomieter naar het nieuws van 11 uur. Dat liedje is van de Partridge Family. En die weet het ook niet helemaal zeker. Maar ze denken dat ze van ons houden. Nou, ben ik het mee eens. I think I

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeelhaartjes.nl.
3: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk

0: 5773. Smitje met DT.
1: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
2: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
6: Ik ben Marije uit Alkmaar. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Bijna 11 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het UWV in Amsterdam gaat onderzoek doen naar de angstcultuur die er zou heersen. Bedrijfsartsen voelen zich daar al jaren onder druk gezet. Een extern bedrijf gaat dat nu uitzoeken of dat inderdaad klopt. Inwoners van Castricum en Limmen krijgen 's nachts veel meer vliegtuigherrie te verwerken. Schiphol stuurt nachtvluchten voortaan veel vaker over de kust en niet meer over Amsterdam. En de beruchte brandweerruzie in Julianadorp eerder dit jaar ging, let op, over een toeter met een heel gek kinderliedje. En hoe dat zit, dat hoor je zo. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale

0: semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: supersterren in wording. Sam Fender hoorde je samen met Olivia Dean en Rain Me In. 12 minuten over 11.
1: Hallo, daar zijn we weer.
0: Zeker. Uurtje 2 van deze bijzondere donderdageditie van Goedemorgen, die dus een tikkeltje afwijkt van het gebruikelijke stramien. Mocht je net zijn ingeschakeld. Ja, morgen zitten we met z'n allen natuurlijk in Alkmaar voor de vier van Alkmaar. En dus zien die radio-uitzendingen er morgen ook een tikkeltje anders uit. Geen quizje en dergelijke. En dus ook geen Ronkas. Dat wil zeggen niet morgen. Dus die komt bij hoge uitzondering vandaag op donderdag even buurten straks. Dan verplaatsen we het koffiemoment even naar het tweede uur. Ja, moet kunnen toch. Verder ga ik gewoon door op de ingeslagen weg. De lekkerste muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland van Frank Boer. Weerupdate van Jan Visser. Dat werk. Er zit ook weer een toeterplaat verstopt ergens de komende 1 à 2 platen. Dus hoor je die toeter, weet je het woord. Even bellen. Hoppatee. Dat allemaal op deze donderdag. En het is dus 11 juni. Op nhnieuws.nl het verhaal over de expositie over femicide. Die momenteel in Wormerveer te zien is. Samenstellers van die expositie willen meer aandacht voor dit onderwerp. Want elke 8 dagen komt er een vrouw om door geweld.
2: De rode vlaggen die zijn nog vrij onbekend. Die komen terug in alle verhalen. Dus daarmee hopen we die alarmsignalen te verspreiden. En dat vrouwen en omstanders eerder weten wanneer ze zich in zo'n relatie bevinden. En wat ze kunnen doen om hulp te krijgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: stem.
1: Oh. Wat?
2: Wat?
1: Wat moet er?
3: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, John die stuurt een appje. Die zegt, volgens mij ben je na de toeter vergeten een schuifje open te zetten. Ik hoor geen geluid meer, maar wij hier in de studio wel. Nou ja, goed dat je me er even op wijst, John. Ga ik je zeggen dat hij er denk ik vandaag niet uitgaat. Nou, de toeter zat verstopt in ieder geval in True van Spandau Ballet. En even kijken, want René belde en die dacht door. En toen moest ik hem helaas teleurstellen. En toen zei hij, nou, dan ga ik ook weer door. Leuk bedacht. Saïda komt redelijk in de buurt. Die denkt dat de oplossing in Hard to Write is. Ja, daar zat hij wel in verstopt aan het eind van die zin. Jos dacht Time. Maar voor de volledigheid, het woord wat ik had weggetoeterd in True van Spandau Ballet is Line. En dan wel in de zin Why do I find it hard to write the next line? Dat was de enige echte oplossing. Dus hij gaat er bij hoge uitzondering een keer niet uit. Nou, ik ga hem dan aan mezelf geven. Dus ik geef mezelf even een belletje en een applausje. En morgen dus geen herinnert u zich deze nog quiz. Want morgen zijn we in Alkmaar. Hè? Nou, laat ik dat dan nog één keer zeggen. Maar het antwoord van vandaag op de toeter was Line. En inderdaad,
1: dat moet er op
3: dat
1: de toeter.
3: Dat moet er op de toeter.
1: NH.
2: Op naar het nieuws van 11:30. Dat doen we met deze van Eros Ramazzotti. En als ik het zo met je goed inschat, dan gaan we straks ook de trams nog draaien. Nou, dat is geen straf, hè? Parla, kom mee is dit in Goedemorgen.

0: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
2: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
10: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
9: Echt?
10: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
13: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
14: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
15: Ik ben Stephanie en ik kom uit Uithoorn.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 11:30. In Diemen is het 14 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel. Delen ze niet in het openbaar. Een deel van de Tweede Kamer is daar boos over. Ze vinden het te geheimzinnig. Maar volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie, ja, kunnen ze niet anders. Want ja, de vijand... Kijk mee.
19: Ik denk dat we daar te veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat wij dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
18: Nou, Boswijk zegt dat hij de Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensie aankopen. Maar het betekent dat de informatie niet in openbare debatten gebruikt kan worden. De zwemmer die sinds dinsdag werd vermist bij de Molenplas in Haarlem is overleden. Het lichaam van de 30-jarige man uit Haarlem werd gisteravond gevonden in het water, meldt de politie. Na onderzoek is duidelijk geworden dat het inderdaad om die vermiste zwemmer ging. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. En het WK voetbal, dat begint vandaag. Ja, daar kunnen we niet omheen. En daarmee staat ook het omstreden beleid van de Amerikaanse president Trump weer in de schijnwerpers. Toch vindt de KNVB niet dat ze daar een mening over moeten hebben. Voetbal moet centraal staan, zeggen ze.
20: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
18: Ja, dat is directeur Van Leeuwen van de KNVB. Zij zegt dat de KNVB ook voorzichtiger is geworden met het innemen van een standpunt na het vorige WK in Qatar. Toen was er ook een boel gedoe. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen die krijgen mogelijk te maken met slapeloze nachten. Vliegen namelijk veel meer Boeings over. Schiphol legt de vliegroutes om omdat de oude te onveilig zouden zijn. Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. Daardoor zijn er wel minder vluchten 's nachts boven Amsterdam en Zaanstad, maar meer boven Kennemerland. Ja, en dan met pijn in het hart, dit even. ja. Ouders met jonge kinderen, waaronder de nieuwslezer. Die kent dit liedje wel. En het gaat nooit meer uit je hoofd. Het is een tamelijk vervelend kinderliedje, vind ik zelf. Maar het blijkt ook de oorzaak van een brandweerruzie in Julianadorp. Wow. Wat is er nou aan de hand? In april bleef de brandweerkazerne daar ineens 4 dagen dicht, omdat de veiligheidsregio een grappig bedoelde toeter uit een brandweerauto had gehaald. De brandweermannen en vrouwen waren daar boos over. En ja, het zou je niet verbazen hoe die toeter klonk. Zo. Ja, daar is die Baby Shark. Wat zo heet hij. Mag niet van de veiligheidsregio. Oh, want dit kinderliedjes toetertje, dat past niet in de standaard uitrusting van een brandweerauto.
13: Okay.
18: Dus dan haalt de veiligheidsregio hem eruit. Ja, de brandweermannen waren daar boos over, vonden dat kinderachtig.
13: Ja, ik moet je wel zeggen dat ik hem als sirene leuker vind klinken dan als liedje.
18: Met die beat eronder.
13: Ja.
18: Als we dan toch mogen kiezen.
13: Ja, doe dan toch maar
18: die. Doe dan die toeter maar. En die was ook lekker op het strand. Waar deze opname van was, dat die brandweerauto over het strand reed voor de grap. Ja. En zo'n brandweerauto is ook vaak gauw weer weg, hè?
13: Ja, daarom.
18: Hoor je hem dus niet de hele tijd. Dat is ook wel fijn. Want bij mij
13: thuis... Wij maken thuis altijd het standaard grapje van, nou, die gaat weinig ijs verkopen, hè, als je op deze snelheid rijdt.
18: Zo is maar net.
13: Goed.
18: Nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan.
21: Het is vanochtend droog en er zijn perioden met zon. Ook vanmiddag hoogstwaarschijnlijk het grootste deel van de middag althans droog weer, met eerst nog af en toe zon. Later neemt de bewolking toe. En dan aan het einde van de middag, maar vooral toch vanavond en de komende nacht, valt er nu en dan regen en motregen. De temperatuur loopt op naar 17 tot 18 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond draait de wind naar het zuiden en neemt nog iets toe. Morgen, waarschijnlijk in de ochtend, op de meeste plaatsen wat droger weer, met wellicht ook wat zon. In de middag, zeker in de loop van de middag, neemt de kans op regen weer toe. Temperatuur morgen maximaal zo rond de 18 graden en de wind is west tot zuidwest en matig aan zee en op het IJsselmeer, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.

0: grote Ray Charles hoor je met Hit the Road.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
0: Ja, nou denk je natuurlijk iets na tienen. Het is iets na 11:30. En dat klopt ook. Ja, het is vandaag een beetje anders. Morgen natuurlijk de locatieuitzending. Dus dat betekent dat Ron Kas morgen niet kan aanschuiven.
2: Nee.
0: Dus die hebben we gewoon even naar de donderdag gehaald. En toen dacht ik, nou dan krijgt hij ook een speciaal even een bakkie van Bart. Een bakkie van Bart petje.
2: Maar prima.
0: Ja, fijn dat je er bent, Ron.
2: Het is toch wat vroeg in de week?
0: Ja.
2: Maar het wordt vanzelf zondag.
0: Ja, zo is dat. En jullie zijn dan al zo voorlijk dat jullie nu al zo'n hele uitzending grotendeels in de stijgers hebben staan.
2: Ik loop net uit de grote vergadering. Dus ja. De contouren staan vast. Zo is Stef Hordijk hier. Misschien ken je hem wel, want hij is veel in het nieuws. Hij heeft de Pocket AED ontwikkeld.
0: Oh ja.
2: Het defibrillatorkastje. Maar dan op klein formaat. En daar hoort een zoektocht bij. Want hij heeft voor het eerst zelf gebruikt, deze jongen van 25... toen hij vorig jaar, september of oktober... op vliegveld JFK in New York was. Hij was met een vriend. En die zegt, kom, moet je die man daar zien? Die stort in elkaar. Bleek een Nederlandse man te zijn.
0: Jeetje.
2: Die heeft hij met het nieuwe apparaatje 20 minuten lang gereanimeerd. En toen kwam de ambulance. En toen zagen ze nog net dat er een paspoort, dat er NL op stond. Maar ze konden niet in het paspoort kijken. Dus hij denkt nu al die tijd, wat is er met die man gebeurd? En als het goed gekomen is, hebben ze zondag op de radio samen een goed verhaal. Als het niet goed gekomen is, heeft hij natuurlijk wel het laatste verhaal voor de familie. Het ging om een Nederlandse man, vorig jaar september, JFK, New York, jaar of 60. En hij zegt, ik heb die man natuurlijk 20 minuten lang in de ogen gekeken terwijl ik met hem bezig was. Nederlandse man, hij zegt een typisch Nederlands hoofd, blond haar en een brilletje, jaar of 60.
0: Wow.
2: Wie kan dat geweest zijn? Daarna wordt het wat vrolijker en ook wat misschien onmogelijker. We zoeken een moeder en dochter waarschijnlijk uit Amsterdam met een cowboyhoed met koeien erop. Het zit zo. Twee vrouwen verkleed als cowgirl met dus kleine stokpaardjes ook nog in de hand. Die dompelden ze steeds bij mensen in de alcohol. Vierde carnaval in Den Bosch. Oeteldonk, het was dinsdag 17 februari. En ze plakten ook stickers op mensen met hartjes. Ze liepen vrolijk door het café De Palm daar. En de oudste van de twee was een vrouw met blond haar. En die hield stil bij Rob. En dat is hij nooit vergeten. Ze hebben elkaar omhelst. Hij wilde nog met haar op de foto. Hij wilde nog een kus. Dat is er niet meer van gekomen. En voor deze Rob is het sindsdien nog altijd carnaval.
3: Ik werd de volgende morgen wakker. En ik zag mezelf met haar al op vakantie. En om je even een idee te geven. Ik ben mezelf aan het voorbereiden om naar het nieuwe Egyptisch Museum te gaan in Cairo. En vanaf dat moment, dus na dinsdag carnaval, denk ik van ja, eigenlijk wil ik daar helemaal niet alleen toe.
2: Ja, dat denk je misschien, dat gaat een beetje ver. Dat vindt hij zelf ook hoor. Maar hij zegt, ik heb dit anders nooit. Ik ben een tijdje alleen. Ik zit heel goed in mijn vel. Ik voelde niks geks bij. Maar het waren dus twee vrouwen met zwart bonte cowboyhoeden. In hun hand een stokpaardje. De oudste was een jaar of 60, zeg ik ook hier weer. Was het moeder en dochter, of beledig ik nu de een? Navraag bij Café De Palm in Den Bosch leverde op dus dat ze mogelijk uit Amsterdam komen met z'n tweeën. Herkennen ze zich? Laat het even weten, dan kunnen we ermee aan de slag. En steeds meer vakantieverhalen komen binnen. Natuurlijk een paar weken voor onze vakantieadres gaat intreden. Onze zomerstop. Cor en Jantien Spaargaren, waar zijn jullie? Lonneke is net terug van een vakantie in Engeland. Ze ontbeten in een tafeltje naast een Engels echtpaar dat Toms heette. Die hoorde Nederlands, denken, hey, hier hebben we misschien een ingang.
0: Ja.
2: Mensen op leeftijd die zeiden, ja, Cor en Jantien, dat zijn onze vrienden uit Aalsmeer. Maar ze sturen geen post meer terug. Nou kan het zijn, Cor Spaargaren was een jaar of 100 al wel, maar Jantien was zijn jongere vriendin van 85. Die moet er nog zijn. De kaarten gingen altijd naar de J.C. Mensinglaan 72 of 79, weten ze niet meer, in Aalsmeer. Met Jantien was er altijd contact, ook nog toen ze getrouwd was met de meneer Meijer. En ze hebben drie zonen. Ze weet nog twee namen. Gert-Jan en Arnoud en dan dus een derde die ook Meijer heet.
0: Het
2: genoeg voor vandaag? Ik denk het wel, hè?
0: Ja, het is een hele kluif. Een bijzondere verhaal, ja, zoals altijd. Maar het eerste verhaal was wel ongelooflijk.
2: Ja, en er hoort dat ene gratis nummer bij. Ik hoop dat mensen denken, vertel het nou, dan ga ik je nu bellen. 0800 30 30 300.
0: Dankjewel, Ron. Volgende keer weer gewoon op vrijdag. Hè?
2: Veel plezier morgen.
0: Dank je.

0: geslapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
2: Joen, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
2: Joen, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
2: Joen, wat ga je doen?
3: Nee, geen Joen. Ook vandaag nog even Francis Broekhuis op de plek van Joen. Joen, Francis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bart. Ja, het is een beetje een schizofrene bedoeling.
3: Het is heel raar allemaal deze week.
4: Wonderlijk, maar geeft niet. Joen is weg. Is er morgen gelukkig wel weer bij.
3: Dat wordt er ook weer. Ja. Weer op een ander tijdstip.
4: En jij ook.
3: Ja, ik ben er ook bij.
4: Ja, je zou het haast vergeten. De vier van Alkmaar morgen. Maar vandaag, Joen tot twee. Ik ga praten met Suus Ruis over haar nieuwste boek Ik omarm niets.
3: Leuk.
4: Over ouder worden. Ik heb als vraag, waar kijk jij naar uit? Waar kijk jij eigenlijk naar uit, Bart?
3: Waar kijk ik naar uit? Nou, naar vanmiddag, naar hopelijk goed nieuws als het gaat om de eindexamenuitslag.
4: Oh, ja. Spannend. Oh, jeumig.
3: Ja, dus dat is een beetje wat ons bezighoudt. Daar
4: en wat denk je dat het gaat worden?
3: Ik heb er wel een goed gevoel over, maar goed, laten we alle opties op.
4: Nee, precies. Fingers crossed, knock on wood, dat soort dingen.
3: Exact.
4: Dus dat is ook mijn vraag aan jou als luisteraar. Waar kijk jij naar uit? Heel simpel, maar dat kunnen grote verhalen zijn. 088, 850, 51, 52. We spelen Pim Pam Pet, mooie muziek. Maarten is er, Laura is er, ik ben er. Kortom, feest.
3: Ja, feest. Straks na 12 hier op deze fijne zender.
4: Oeh.
3: Met Francis en zijn topteam. Ik heb tijd voor nog één liedje en die ga ik draaien ook. Patrice Rushen is dit met Forget Me Not.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische

0: 20 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
4: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
5: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Belwer.
6: Ik ben Sven uit Medemblik.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 12 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De A10 gaat deels op slot. Verkeer rond Amsterdam moet dit weekend rekening houden met een uur extra reistijd. Het UWV in Amsterdam gaat onderzoek doen naar de angstcultuur die er zou heersen. Bedrijfsartsen voelen zich al jaren onder druk gezet. En flinke overlast door de eikenprocessierups dit jaar. Ze komen nu zelfs uit de grond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik kijk nog heel even of er files zijn op de Noord-Hollandse wegen. Ik zie de A6, Lelystad richting Muiden, richting Muiden bij Almere-Buiten. Dat komt door een ongeluk. De afrit is dicht en het gaat ongeveer duren tot 1:15.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten?

0: wildeganzen.nl/nalaten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Het is 10 minuten over 12, donderdag 10 juni. Fijn dat je erbij bent. Dit is June tot 2. June is, als het goed is, nog een soort van aan het genieten van een heerlijke vakantie. Maar we gaan zo dadelijk iets spannends doen. We gaan gewoon... Ja, nee, dat komt goed. Ik ben dus even nog Francis, maar dan de June van dienst van vandaag. Naast mij natuurlijk de fantastische, de onvolprezen Maarten.
1: Oh,
0: ja, ik heb echt zulke fijne dagen met jou.
1: Ik ook met jou.
0: Nou, dat vind ik heel lief. June is echt een geluksvogel met jou.
1: Nou,
0: nee, dat meen ik oprecht.
1: Nou, dat vind ik lief. Maar gelukkig zijn we morgen ook nog samen, hè?
0: Ja, morgen ook nog samen, want we gaan de vier van Alkmaar doen. En Jelmer, die strompelde net al binnen. Die moet morgen nog 25 kilometer in de beentjes. Dus dat komt helemaal goed, hoop ik. Aan de overzijde, de geweldige Laura voor het nieuws.
2: Yay. Hallo.
0: Het is echt een feestje vandaag. Nou, we ook allemaal slingers vanwege het WK. Even kijken, wat gaan we allemaal doen? Straks natuurlijk Jan Vissen met het weer. Pimpampet in een hele kleine uitvoering. Ik heb een mini pimpampet.
1: Ja, want dat rad moet morgen ook mee, dus die is alvast naar Alkmaar.
0: Ja, dus ik heb een mini pimpampetje, maar die klinkt al heel gezellig, dat is dat. En Suus Ruis komt langs. Ze heeft een boek geschreven over ouder worden. Vol met hilarische verhalen heeft zij columns geschreven richting haar 50ste verjaardag. Ze was afgelopen 2 dagen geleden volgens mij 52 geworden. Dus dat heeft ze gehaald. Dus zij komt straks ook, maar nu... ik wilde toch... Maarten, heb jij het nummer van June?
1: Het nummer van June? Nee, die heb ik niet. Nee, wat dan?
0: Ik gooi even...
1: Ja, die heb ik.
0: Ik gooi een lijntje open.
1: Ja.
0: Zou je June even willen bellen? Ik ben zo benieuwd hoe het met haar is. Want ja, ze is vandaag nog of op vakantie... of al onderweg in het vliegtuig... of al thuis. Ik heb geen idee. En morgen is het natuurlijk in Alkmaar. Heel gezellig. Met jou weer samen. Reunited. And it feels so good. Ik ga gewoon de lijn opengooien, want ik ben heel benieuwd hoe het met haar is. Oh, hij gaat over.
3: De persoon die u probeert te bereiken is bezet.
0: Nee.
3: En kan uw gesprek niet aannemen.
0: Oh, maar dan is...
2: Popiopie.
0: Nee, dat is heel goed. Dat betekent dat ze nog lekker op vakantie is.
2: Maar ze is bezet. Dus dan is ze toch met iemand anders aan het bellen?
0: Ja, maar dat kan. Of ze staat op het vliegveld en ze moet een taxi bellen.
1: Toevallig heb ik met haar geappt.
0: Ja?
1: Ik kreeg een foto van het strand met een... Wat is het? Een... Aperol Spritz.
0: Nee, dat is heerlijk.
1: Aan de hand is.
0: Nou, June, wij zien jou in ieder geval morgen. Geniet van je Aperol Spritz. Heerlijk om uit te kijken naar een vakantie bijvoorbeeld. Of je Aperol Spritz. Maar mijn vraag aan jou is dan... waar kijk jij naar uit? Toch? Ja, waar kijk je naar uit, Maarten?
1: Ja, wil je het echt weten?
0: Ja, heel graag.
1: Nou, vanochtend heb ik een behandeling ingeboekt. Die kan ik binnenkort gaan doen. Dat is met een laser. Laseren ze je hele gezicht weg.
0: Nee.
1: Ja, met een CO2-laser. En dan word je helemaal verbrand. Dan zie je er 6 dagen heel slecht uit. Maar daarna lijk je 6 jaar jonger.
0: Maar dan ben je 23. Want je bent 29, weet ik.
1: Precies, ja.
0: Oh, wauw. Maar wat spannend en wat eng ook.
1: Ja, en het gaat ook helemaal roken. Je gaat ergens denk ik, kan niet goed
2: barbecue.
1: Zijn.
2: Nee, kan toch niet goed zijn, Maarten? Dit is toch niet goed?
0: Een soort barbecue. Maarten, waarom doe je dit?
1: Het is alsof je met je gezicht zo op de grillplaat wordt gelegd. En daarna ben je helemaal knap.
0: Nou, daar kijk ik niet naar uit, maar ik ben blij dat jij er wel naar uitkijkt. Laura, waar kijk jij naar uit?
2: Waar kijk ik naar uit? Jij eerst. Ik heb altijd
0: waar ik naar uitkijk, naar morgen. Heel echt serieus. Ik heb echt zin in die locatieuitzending morgen. Ja? Vanaf de 4 van Alkmaar. Dat wordt echt hartstikke gezellig. Met elkaar feest vieren, lekker wandelen. En wij staan naar radio te maken en plaatjes te geven aan je. En natuurlijk met elkaar en June weer te zien. Daar keek ik naar uit. Maar ja, ze nam de telefoon niet op. Wat is dat met een Aperol Spritz op het strand?
2: Ja, anticlimax. Ja, mijn ouders komen weer terug van vakantie dit weekend. En ik heb heel veel zin om hen weer te zien.
0: Oh, dat is heel gezellig. Waar zijn zij geweest?
2: Waar zijn zij geweest?
0: Ja.
2: Nee, niet Frankrijk, Duitsland.
0: Oké, en dat was fijn. En kijk je ook uit naar je eigen vakantie misschien?
2: Die heb ik nog niet gepland.
0: Oké, dat geeft helemaal niks.
2: Maar dat is wel iets waar ik naar uit wil gaan kijken. Dus dat is wel een goede input. Daar moet ik wat mee doen.
0: Mijn vraag aan jou is dus heel simpel. 088-850-51-52. Waar kijk jij naar uit? Mag klein zijn, mag groot zijn. Zo simpel als het is, zo ingewikkeld als het is. Waar kijk jij naar uit? 088-850-51-52. Kom maar door via de app of bel gezellig.

0: niet anders dan meezingen, toch? Met Alicia Bridges. En I Love the Nightlife hier bij NH. Ja, zo gezellig. Ik probeerde June te bereiken om te vragen hoe haar vakantie was. En ja, waar ze ook naar uitkeek. Misschien, ik denk wel ook dat ze uitkijkt naar Lekker Terug. Samen met Maarten, gewoon weer in haar eigen programma June tot 2. Morgen natuurlijk de 4 van Alkmaar, dan zijn we weer reunited. Ik ga eens even, ja, dat vroeg ik namelijk ook aan jou. Hè. Zo van, waar kijk jij naar uit? 088-850-51-52. En volgens mij heb ik Ellie aan de lijn. Ellie?
1: Ja, goedemiddag.
0: Dag Ellie, waar kijk jij naar uit?
1: Ik ga gewoon even leuk met je praten, want ik kijk eigenlijk nergens naar uit. Want ik ben op leeftijd en ik ben zoveel mensen verloren.
0: Ach.
1: Maar ik kijk bijvoorbeeld wel uit, ik heb een maatje gekregen.
0: Ja, een maatje?
1: Een maatje, ja, omdat ik helemaal alleen ben. Hè.
0: Och, lieverd. En hoe heet je maatje?
1: 5 mensen weggebracht.
0: Oké, maar hoe heet jouw maatje?
1: Ja, ze hebben een vreemde naam.
0: Oh. Maar is het...
1: Het is een heel lief vrouwtje, maar ik ken een hele moeilijke naam. Ik weet het niet, want ik krijg het pas, hè, nou weer.
0: Oké, maar dat is wel fijn, hè, dat je dan een maatje hebt en dat je elkaar nog gaat leren kennen. En dan ga je eerst aan elkaar voorstellen en introduceren en elkaars naam, kopje thee erbij. Dat is toch ook iets om naar uit te kijken? Dat is hartstikke gezellig.
1: Nee, hoef het niet op.
0: Nou, Ellie, ik ben in ieder geval heel blij dat je...
1: Ik niet hoor, maar ik bedoel thee. Nee, een bakje koffie vind ik wel lekker.
0: Ja, precies. En dan drink je er melk en suiker bij of gewoon zwart?
1: Ja, een beetje melk en suiker.
0: Hartstikke
1: en
0: goed.
1: En ik voel wel eens een klein drankje als ik ergens op het terras zit.
0: Oh, maar dat is lekker. En weet je wat ze dan in het buitenland doen? Dan doen ze daar een heel klein scheutje, precies zo'n drankje in. En dan heet het bijvoorbeeld een carajillo. Of een, zoals in Portugal noemen ze een bico in bagage. Dat is dan een klein sterk kopje koffie en een heel klein neutje ernaast. Oh, heerlijk. Ja.
1: Nou, ik ben dus 1 keer dronken geweest in mijn leven in Spanje.
0: Ja, en?
1: Vriendin, want die lust er ook al af en toe.
0: Ja.
1: Toen zegt ze, goh, jij bent nooit dronken. Ik zeg, ik drink toch niet. Maar toen hadden we lasagne, hadden we die sap van Spanje, hoe noem je dat? Ja.
0: Sangria.
1: Nou, ik zat het heerlijk te drinken en te drinken. Ik droom als water.
0: Dat moet je niet doen.
1: Volgens mij ben jij besopen.
0: Nou, dat is hartstikke... Nee, je moet het goed in de gaten houden. Ellie, ik ga gauw even naar een ander, maar dank je wel. Hè. En je kan altijd bellen en je maatje zit ook gewoon aan deze kant van de lijn.
1: Iedereen wel eens af en toe.
0: Oké.
1: Uitzending.
0: Fijne dag, dank je wel, Ellie. Ik ga ondertussen even kijken bij Judith. Judith.
2: Ja, hoi.
0: Wat fijn dat je aan de lijn bent. Waar kijk jij naar uit?
2: Nou, ik kijk uit naar mijn vakantie. Oh. En ik ga altijd naar buitenkunst toe.
0: Ja, dat buitenkunst.
2: Ken je het of niet?
0: Nee, ik heb er nooit van gehoord.
2: Nee, het is mijn, ik kom er al meer dan 40 jaar. Dat is mijn tweede thuis.
0: Okay.
2: Zij organiseren vakanties en er worden workshops gegeven op het gebied van theater, muziek, dans, beeldende kunst, fotografie.
0: Wat leuk.
2: En ik doe dus altijd theater, want theater is mijn passie.
0: Ja, dat snap ik. Wat vind je leuk om te spelen? Doe je dan drama of comedy?
2: Nou, wat ik daar doe, bedoel je?
0: Ja, of wat vind je leuk om te spelen als actrice die je dan bent?
2: Nou ja, ik vind het wel altijd leuk om... De slechte rollen spreken me altijd heel erg aan.
0: Heel goed. Heel goed, slechte rollen.
2: Iemand met dementie spelen vind ik heel erg tof. Dat heb ik wel eens gedaan.
0: Oh, jeetje.
2: Jeetje, wat nog meer. Iemand die... een psychische rol vind ik ook wel leuk.
0: Nou, je bent echt van alle markten thuis, Judith.
2: Ik
0: dat is wel knap. Dat is wel echt iets om naar uit te kijken. Buitenkunst op vakantie. Ik ga gauw nog even naar Tieneke. Vind je dat goed?
2: Oké, maar ik wil nog even één ding zeggen.
0: Dat
2: want
0: mag
2: ik
0: altijd.
2: Vind dat jullie het heel goed doen samen.
0: Oh, dat is super lief van je. En morgen is June weer. Dan wordt het nog dubbel zo gezellig.
2: Dubbel
0: leuk.
2: Fijne
0: dag, hè?
2: Doei,
0: doei. Tieneke, jij als laatste.
3: Ja, hallo.
0: Waar kijk jij naar uit?
3: Nou, eigenlijk ook vakantie.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, het begint toch een beetje te kriebelen, hè? Zo richting juli, augustus. Waar ga je naartoe?
3: Nou, wij gaan dit weekend, dus het is een kleine vakantie, een weekendje weg.
0: Ja.
3: Met onze 2 kleinzoons.
0: Oh, wat heerlijk. Hoe heten ze?
3: Aaron en Justin.
0: Aaron en Justin. En hoe oud zijn Aaron en Justin?
3: Die zijn 9 en 7 jaar. En dat doen we eigenlijk ieder jaar.
0: Waar ga je naartoe?
3: Dan gaan we naar de camping.
0: Ja.
3: Een camping in Nederland. En dan gaan we dus echt met z'n viertjes.
0: Ach.
3: Mijn man en de 2 kleinzoons gaan naar de camping.
0: Zo lief.
3: En dat vinden we eigenlijk, hun vinden dat ook nog iedere keer heel leuk.
0: Dat is echt iets om naar uit te kijken. Hè? En dan zie je die jongens zo langzaam groeien. En je wilt ze knuffelen en dan worden ze een beetje zo krokant, omdat ze dan lekker in het zand aan het spelen zijn met water en stokken en alles. Nou, heerlijk. Tineke, ik wens je ontzettend veel plezier ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Ik ga nog even naar de appjes. Heel kort, Annette, eind juli ga ik naar Vlieland, Zandzee en niks. Heerlijk. Connie en Faya, we gaan ons hondje dinsdag ophalen. Oh, wat lief. Een meisje van 2 jaar oud. Hartstikke fijn, Corrie en Faya. Patricia, ik kijk uit naar mijn 35-jarige huwelijk op 28 juni. We gaan uit eten met de kinderen. Nou, dat is fantastisch. En Olga, ik kijk uit naar september 2027. Want ik krijg een hele nieuwe knie. Dus dan kan ik weer zonder pijn lopen. Nou, Olga, dat is wel echt een dingetje. En vooral goed revalideren. Gerrit als laatste. Aan het einde van de maand, als ik mijn salaris weer krijg. En zo is het.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evi. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
2: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
9: Ik ben Trix uit Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Erik Scherder en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Twee minuten over 12:30 in Schorrol is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemorgen. Goedemiddag.
13: Middag, inderdaad.
12: Zo is het.
13: In de Diezenstraat in Beverwijk zijn vanochtend meerdere woningen ontruimd na een gaslekkage. Het lek ontstond tijdens werkzaamheden in een woning. De brandweer schaalde op naar middelhulpverlening en zette de straat af. Netbeheerder Stedin is ingeschakeld om het gaslek te dichten en verdere maatregelen te nemen. Het UWV laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkcultuur binnen de organisatie. Aanleiding zijn signalen over een onveilige werksfeer en hoge werkdruk bij verzekeringsartsen in opleiding, vooral in de regio Amsterdam. Adviesbureau KPMG gaat het onderzoek uitvoeren en verwacht wordt dat de resultaten eind dit jaar bekend zijn. Ook toezichthouder RGS onderzoekt de situatie. Inwoners van plaatsen als Castricum en Limmen krijgen te maken met veel meer nachtelijke vliegtuighinder. Dat meldt Schiphol. Het vliegveld legt routes om omdat de oude te onveilig zouden zijn. Nachtvluchten vanaf de Polderbaan vliegen voortaan via een route langs Limmen en Castricum. En daardoor neemt de overlast rond Zaanstad en Amsterdam af, maar neemt het vliegtuiggeluid in delen van Kennemerland juist toe. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat vliegtuigen te dicht bij elkaar komen. De zwemmer die sinds dinsdag vermist werd bij de Molenplas in Haarlem is overleden. Het lichaam van de 30-jarige man uit Haarlem werd gisteren gevonden in het water. Dat meldt de politie. Na onderzoek is duidelijk geworden dat het inderdaad om de vermiste zwemmer ging. De overlast van de eikenprocessierups die lijkt dit jaar flink groter te worden dan de afgelopen jaren. Volgens deskundigen zijn er veel meer rupsen, mede doordat er vorig jaar ook zoveel meer vlinders zijn geteld. En opvallend is dat sommige rupsen nu zelfs vanuit de grond tevoorschijn komen. Ja, je krijgt er toch de bibbers van. Ja, de overlast die wordt verwacht tot half juli. Mensen wordt wel afgeraden om de nesten zelf te verwijderen. Dat kan het beste gedaan worden door gespecialiseerde professionals.
12: Ja, het is zo naar. Het is ook... Het heeft aan de ene kant iets heel moois. Hè? Zo'n boom die helemaal wit is van die draden.
13: Maar, thuis, ja.
12: Maar dan kijk je er vervolgens in en dan zie je allemaal van die draadjes met van die rupsjes die naar beneden vallen. Maar nu komen ze dus ook uit de grond.
13: Ja,
12: het is een horrorfilm.
13: Het is echt, ja. Ja.
12: Vreselijk.
13: Ja, niet, ben je ooit van die uitslag gehad?
12: Nee, gelukkig niet.
13: Nee.
12: Jij wel?
13: Nee.
12: Nee, maar daar ben je niet aan denken. Wat moet je dan doen? Eroverheen plassen of zo?
13: Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat is mijn kwal. Nee, ik kan het altijd proberen natuurlijk. Ja. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
12: Laura, dankjewel. En voor het weer natuurlijk onze eigen Jan Visser. Jan, goedemiddag.
11: Francis, goedemiddag.
12: Ja, het was iets heel bijzonders. Ik fietste naar hier naartoe, naar de studio. En dan was het eerst heel mooi zonnig. En in de verte echt zo'n hele donkere wolk. En langzaam maar zeker voelde je die wind opsteken. En het werd kouder. En ik dacht, oh, de natuur is zo prachtig, Jan. Heb jij dat niet ook? En het begon te regenen.
11: En wanneer was dat?
12: Nou, dat was 10 uur, om precies te zijn.
11: Vanochtend, hè?
12: Vanochtend, zeker.
11: Ja, oké. Okay, ja, er waren nog een paar buitjes toen actief. Dat klopt, ja. Ja, ja.
12: Maar nu?
11: Ja. Ja, nou, de meeste plaatsen hebben het, Francis, vanmorgen gelukkig wel droog gehouden.
12: Oké.
11: Okay. Dus dat viel op zich wel mee. Ik zeg erbij gelukkig, want dat is natuurlijk ook een klein beetje vertekend, hè. Want het is nog steeds behoorlijk droog in een flink deel van onze provincie. Want we horen al die verhalen over die zware buien, blikseminslagen.
12: Maar niet bij ons.
11: Noem maar op. En dat is eigenlijk bij ons niet echt aan de orde.
12: Nee.
11: Dat zie je meer in delen zoals Brabant eerder deze week. Gisteren, nou, bij Breukelen die inslag. Er waren echt ongelooflijk zware bliksemontladingen bij.
12: Niet te doen, ja.
11: En vandaag ook weer in het oosten van het land. En er zijn plaatsen bijvoorbeeld in Drenthe en in Friesland waar al 70 tot 80 en in Twente plaatselijk meer dan 90 mm is gevallen. En dan is het pas 11 juni.
12: Zo.
11: Terwijl in onze provincie sommige plaatsen niet verder komen dan zo'n 25 tot 30 mm.
12: Ja.
11: Dus grote verschillen. Maar goed, terugkerend naar het actuele weer. De bewolking is inmiddels langzamerhand aan het toenemen. Het gaat om sluierbewolking. Dus we krijgen zo'n flat zonnetje. En die wordt in de gaandeweg de middag dikker, maar het blijft nog wel droog. Aan het einde van de middag zien we het in het zuidwesten van het land regenen. En misschien begin van de avond ook al bij ons. En dan vanavond valt er af en toe regen en motregen samenhangend met een warmtefront dat dichterbij komt. Temperatuur vanmiddag komt uit op 17 tot 18 graden. En de wind die waait uit het westen tot zuidwesten en is overwegend matig aan de kust vrij krachtig. En vanavond draait de wind naar het zuiden en wordt dan aan zee krachtig. Nou, de komende nacht is het druilerig weer, van tijd tot tijd regen en motregen. En dan morgen, dan lijkt onze provincie juist even in een gebied terecht te komen achter een front waar het wat droger is, met misschien ook al wat zon. En terwijl het bijvoorbeeld in het midden en zuiden toch af en toe nog wat miezert, wat licht regent en zo. Soms ook weer iets intensiever. En later op de dag komt dat front dan onder invloed van een storing in het front.
12: Ja.
11: Wordt als het ware een beetje opgetild. En komt die regen weer wat dichterbij. En pas in de loop van de avond trekt het hele gebied weg.
12: Okay.
11: Dus, en temperatuur morgen, fractie hoger, 18 tot 19 graden. De wind draait naar zuidwest tot west en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Ja, dan het weekend. De aanvoer van relatief koude lucht, koel weer, blijft doorgaan. 18 graden zaterdag en zondag. Dat heeft te maken met een west- tot noordwestelijke stroming onder invloed van lage druk boven Scandinavië. Verder soms een bui, maar toch ook af en toe zon. Ziet er op zich niet zo slecht uit, maar echt stabiel is het nog niet. Begin volgende week zien we de temperatuur ook nog niet echt oplopen. Maar dan zien we daarna toch wel veranderingen optreden. De luchtdruk stijgt boven het Europese vasteland.
12: Ja.
11: Depressies houden zich op de oceaan. En we krijgen een zuidwestelijke stroming waarmee warme lucht wordt aangevoerd. En dat betekent vanaf midden volgende week een duidelijke stijging van de temperatuur. Dat kan misschien eind volgende week richting 25 graden
12: zo.
11: Gaan en iets hoger. Maar dat is nog niet helemaal van een
12: kijken. Okay,
11: althans, dus omdat het zo ver weg is ook nog.
12: Ja, precies, dat begrijp ik. Nou, wat zegt de barometerstand?
11: 2019 tot 2020.
12: Oké, dat betekent dat het aan het stijgen is?
11: Ja, de luchtdruk is aan het stijgen.
12: Heel goed.
11: Ja.
12: En als laatste, beste Jan, de weerspreuk.
11: Ja, het is vandaag Sint Barnabas en de volksweerkunde zegt: regent het op Sint Barnabas, dan zwemt de oogst in een waterplas.
12: Ja, laten we hopen dat het echt zover is, hè?
11: Ja.
12: Nog meer regen. Dat is goed voor het land.
11: Okay. Ja, maar niet te veel, hè?
12: Nee, niet te veel. Oké, Jan, dankjewel. We horen je straks.
11: Ja, hoor.
12: Ik kijk nog even naar hoe het staat op de wegen in Noord-Holland. Nou, er was net een file en die is opgelost. Hartstikke mooi. Heb ik voor jou de Radios en She Goes. Na na na na. Nu bij NH.

0: weet dat ik jou en zeker ook René Henkes daar een groot plezier mee doe. De Radio's, Bart Peters, She Goes, na na na na.
1: NH. Joen tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: Joen tot 2.
2: Pin.
1: Pim pam pet. Joen tot 2.
3: Speelt pim pam pet.
0: Het is 12 minuten over 12:30. Dat is altijd tijd voor pim pam pet. Vast onderdeel hier bij Joen tot 2. Normaal staat hier een enorm blauw rad. Maar dat is dus al richting Alkmaar. Ik vroeg aan Maarten. Jemig Maarten, waar is dat rad gebleven? En Maarten, ja, dat is nou Alkmaar. Dat gaan we morgen spelen. Ja. Maar ik heb een mini pim pam petje. Een heel klein pim pam pet. Maar hij maakt wel lekker lawaai.
4: Zeker.
0: Dus dan is het twee mensen mogen spelen, toch? Vijf vragen, een mooie prijs. Dat is de...
4: De waardebon van €50 uitgegeven bij Pluto Sport.
0: Hartstikke goed, dat wil je hebben. Kun je nog sokken verkopen en andere leuke dingen voor als je morgen gaat wandelen. Dan moet er natuurlijk een selectievraag komen waar je op kunt reageren op 088-850-51-52. Het is vandaag 11 juni, nou dat weet je. Op deze dag in 1979 overleed de iconische acteur met als bijnaam Duke. Zijn naam John Wayne. Groot acteur, westerns, hoed op. Beetje gemene oogjes, maar altijd de held. Hij zit in Who Shot Liberty Valance, The Alamo. Ik zie jou een beetje kijken. Zo van, wie is die man? Maar ik weet zeker dat jij als luisteraar weet wie John Wayne is.
4: Okay.
0: Een icoon.
4: Speelde hij niet ook in Sorrow?
0: Vast wel. Hij heeft iets van 171 films gemaakt.
4: Zo.
0: Dus hij zit erin. Okay. Hij is op deze dag dus overleden, 1979. Dacht ik, een bekend acteur of actrice met de letter... Ik draai heel kort aan het rad. T van Tinus. Een bekend acteur of actrice met de letter T. Maarten, heb jij een idee?
4: Ik heb er een, die is een beetje gecanceld. Maar Thijs Reumer.
0: Oh ja, vind ik een goeie.
4: Ja.
0: Ja, of volgens mij Tyson is er ook nog eentje, maar dat weet ik niet precies.
4: Tyson, Mike Tyson. Dat is een bokser, toch?
0: Ja, maar hij speelt ook in de film. Vind ik een goeie trouwens van jou, Mike Tyson.
4: Ja?
0: Speelt in de film.
4: Oh.
0: De Hangover, echt geweldig.
4: Klopt, ja.
0: 088-850-51-52. Voor de selectievraag. Een bekend acteur of actrice met de letter T. Ja, ik vind het niet zo'n moeilijke vraag, hoor. Ik denk dat je dat kan. Gewoon even bellen, even appen. 088-850-51-52. Bekend acteur met de letter T. Nu Gladys Knight. En de Pips. Baby, don't change your mind.

0: Ja, dat is een heel erg leuk clipje wat je even op YouTube moet opzoeken. Waarbij ze Gladys Knight hebben weggepoetst. En dan hoor je alleen maar en de Pips. En dan staat daar de Pips te zingen, maar dan zonder Gladys. Anyways, maakt allemaal niet uit. Baby, don't change your mind.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, we spelen Pim Pam Pet. Een mini Pim Pam Petje. Want het grote rad is in Alkmaar. Dus we hebben een heel klein Pim Pam Pet dingetje.
2: Ja.
0: Heel erg ouderwets. Zo echt wat je op je tafel zet. En dan moet je draaien. En dan doet hij het. En dan komen de vragen.
2: Wat leuk is, toen wij nog in Amsterdam zaten, hadden we dat grote rad nog niet. Oh. En toen deden we het altijd met dit radje. Dus het gaat een beetje terug in de tijd.
0: Oh, maar wat goed. Het is ook echt een vintage Pim Pam Pet spelletje.
2: Ja.
0: Ik vind het een mooie. En hij heeft dus heel veel geschiedenis. Nou, even kijken of de luisteraar aan de lijn ook weet wat de selectievraag is. En de antwoord daarop, de selectievraag weet ik. Namelijk noem een bekend acteur of actrice met de letter T. Aan de lijn, wie heb ik? Goedemiddag, met Francis.
3: Met Gonnie Prins, hoi.
0: Hoi Gonnie, wat gezellig dat je belt. Waar bel je vandaan?
3: Uit Purmerend.
0: Oh, dat is mooi, prachtig Purmerend. Jij bent natuurlijk heel erg thuis in de films. Een bekend acteur of actrice met de letter T?
3: Thijs Reumer,
0: ja, die had Maarten al een beetje voorgezegd. Hij is gecanceld. Maar dat geeft helemaal niks, lieverd. Ik ben heel blij dat je meedoet. Ja, okay. Vind ik leuk. Gonnie, ik heb je nog niet aan de lijn gehad. Dan kijk ik even op de andere lijn, want het is namelijk een wedstrijd. 2 tegen 2. 1 tegen 2. 1 tegen 1. Zo is het. Jeumig. Wie heb ik aan de andere kant van de lijn?
4: Loes uit Hilversum.
0: Oh, Loes uit Hilversum, wat heerlijk dat je belt. En een acteur of actrice met de letter T?
4: Tom Hanks,
0: oh, hele goeie.
2: Ja.
0: Dat is een goed acteur ook, hè?
2: De beste misschien wel.
0: Hij is wel een van de beste. En het wordt ook mooi, want hoe ouder die acteurs worden of actrices, hoe beter ze worden.
2: Ja.
0: Favoriete film van Tom Hanks, denk jij, Loes? Voor jouw favoriete film met Tom?
4: Nou, ik kan er zo niet op de naam komen, maar ik heb er heel veel films gezien van hem.
0: Forrest Gump is ook heel goed.
4: Oh ja, Forrest Gump, ja.
0: Oh, wat heerlijk. De prijs is natuurlijk die prachtige bon. Ter waarde van €50 kun je mooie sportspullen of andere kledij van kopen.
2: Ja.
0: Maarten is jurylid heel streng.
2: Heel streng.
0: Ik heb hier 5 vragen. Wie de meeste vragen goed heeft, die mag met die prijs naar huis. Dus ik ga gewoon draaien. De eerste is iets geels. Ja, het is een hele simpele vraag. En de letter is een G. Iets geels met een G.
4: Groen.
2: Wat zeg je, Gordy?
4: Geel,
3: iets geels.
0: Een kristal. Oh, dit is wel heel erg kakofonie. Dames, focus.
2: Een kristal.
4: Een geel kuikentje.
2: Nee, dat is toch niet goed?
0: Nee, dat is niet goed. Maar het is
2: alles goed.
0: Iets geels.
2: Een grisant, zegt Gonnie. Ja,
4: een grisant.
0: Ik reken het goed. Ja, fonetisch schrijf je het met een G.
4: Ja.
0: Vind ik goed. Dan een feest.
2: Wat is dit nou weer?
0: Fonetisch. Het is grisant schrijf je met CH.
2: Ja, dat is het toch niet goed?
0: Jawel, ik ben heel makkelijk vandaag. Ja. Ik maak ook allemaal fouten.
2: Okay. Dan zeg ik een tulp.
0: Oh nee, maar dat is niet goed. Oké, we gaan naar een feestdag. Met de letter L. Ik vind ze zo moeilijk. Wat is dat met dat pimpampet-spel, lieve mensen?
4: Ja.
0: Moeilijk, hè? Een feestdag met een L. Ik draai nog een keer. Een feestdag met de letter M.
4: Moederdag.
0: Kijk, wie was dat?
2: Dat was Loes.
0: Oh, Loes. Zo goed gedaan, Loes. Jeumig, dat zei Gonnie ook. Iets wat vierkant is, lieve dames, met de letter M weer, van Marie. Iets wat vierkant is.
4: Een molen.
2: Die is rond.
3: Een mat.
2: Wat zegt Gordy?
3: Een mat.
0: Ja, een mat. Hier vind ik een hele goeie. Gordy zei een mat. Ja. Molen moeten we helaas fout rekenen. Ik ben coulant geweest. Maar we kunnen niet bezig blijven, lieve dames. Een deel van het menselijk lichaam. Mini pimpampet. Een deel van het menselijk lichaam met de letter E. Ik word helemaal giechelig van.
2: Eierstokken, ja.
0: Zo?
2: Zeker.
0: En wie zei dat?
2: Dat zei Loes.
0: Hoeveel staat het, Maarten?
2: Het staat 2-2.
0: Oh, spannend. Een jongensnaam. Nou, die is niet zo heel moeilijk. Mini Pimpampet. Met de letter W.
4: Willem.
0: Oh, Loes. Nek aan nek. Wie was het?
2: Ja, Loes was echt een mini secondetje eerder. Sorry, Gonnie.
5: Willem.
3: Oh, ik dacht dat deze
1: Pim Pet.
0: Ah. Ja, dan Maarten, help mij nog even. Wie heeft nu gewonnen?
2: Loes heeft gewonnen, want ze was echt net een fractie.
0: Ja, het was echt. We kijken het nog even terug via het VAR-systeem.
2: Ja.
4: Kijk maar.
2: Daarboven heb je Gonnie ook al gemast met die Griezant.
0: Is
2: ja,
0: ook
2: Loes
0: zo.
2: Heeft gewoon gewonnen.
0: Nee, is ook zo. Ja. Daar ben ik het wel echt heel erg mee eens. Dus nog een klein applausje. Hoppakee. Blijf aan de telefoon, blijf aan de lijn. Blijf er gezellig bij. June tot 2. Ik vind het fantastisch. Die waardebon die gaat naar jou toe. En blijf gewoon lekker luisteren, joh. We gaan gewoon. Ik vind het een feestje. Ik word er een beetje iepelig van. Gezellig. Een beetje giegelig. Ik vind het fijn. Ja, toch?
3: Oké.
0: Maak er een mooi.

0: luister jij naar de muziek hierbij na. Listen to the music, the Doobie Brothers. Zometeen komt er een heel bijzonder schrijfster langs om meer te vertellen over hoe zij kijkt tegen ouder worden. Haar naam, Suus Ruis.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Ja, of dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139. Voordeeluitjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
10: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
11: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De A10 gaat deels op slot. Verkeer rond Amsterdam moet dit weekend rekening houden met een uur extra reistijd. Het UWV in Amsterdam gaat onderzoek doen naar de angstcultuur die er zou heersen. Bedrijfsartsen voelen zich al jaren onder druk gezet. En ruim 1200 studenten in Amsterdam moeten het doen met 10 wasmachines en 8

0: organisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
2: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: June tot 2.

0: deze donderdag. Zit wel op donderdag? Ja, donderdag de 11e juni. Jeetje, de tijd gaat snel. En als je denkt, die stem, dat is geen vrouw, dat is niet June. Dat is een man, dat ben ik, dat is Francis. En het klopt, dat je je televisie aan hebt staan, dat zou ik doen, gezellig. Of via de app kijkt, dan zie je dus mijn bebaarde giechel. Dat is altijd wel gezellig. En je ziet Maarten een beetje diep gebogen over zijn werk gebogen. En je ziet de gast van dit eerste half uur van het tweede uur. Ja, god, het klinkt heel ingewikkeld. Maar in ieder geval, zij is geweldig. Een journalist, een columnist, een scenario-schrijver, kinderboekenschrijver. Groeide op, dat moet ik toch wel even zeggen, als de dochter van Willem Ruis. Deed heel veel in de film- en televisiewereld. Grote shows geproduceerd, onder andere als Domino Day. Schreef eerder dus romans en non-fictie. Debuteerde als kinderboekenschrijver met Gewoon Kate in 2025. Genomineerd voor de Hotse de Roosprijs. Echt geweldig. En nu ook het thematitel van de Kinderboekenweek 2026. En haar nieuwste boek heb ik in mijn handen. Ik heb het gisteren of vanochtend uitgelezen. Het heet Ik omarm niets. En haar naam is Suus Ruis. Suus, welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Wat een introductie.
1: Ik word zo moe als ik dat allemaal hoor, wat ik allemaal doe.
0: Jeetje. Je doet onwijs veel. Ja. Maar eerst even, voordat we naar je boek gaan. Gisteren jarig.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Je mag nooit aan een dame vragen hoe oud. Maar om
1: 52.
0: 52. Ja. Nou, dat is echt een prachtige leeftijd.
1: Ja, vind ik ook.
0: Maar er ging iets niet helemaal goed, zag ik op je Instagram.
1: Nee, klopt. Een klein ongelukje gehad afgelopen weekend in de sportschool. Ik loop altijd een beetje met mijn hoofd in de wolken en mis wel eens een afstapje. En ik viel vrij hard op mijn enkel die doorklapte. Dus die is zwaar gekneusd. Dus het is een beetje strompelen.
0: Oké, strompelend het nieuwe levensjaar in.
1: Ja, dus ik heb een hele rustige verjaardag gehad. Gewoon in bed en met mijn voeten op een kussen.
0: En verder niet gevierd met vrienden en vriendinnen?
1: Nee, de avond ervoor ben ik even gaan eten met mijn lieve zoon.
0: Oké.
1: En voor de rest gewoon heel erg rustig. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel lekker.
0: Ja, want ik vraag me namelijk af, als jij op een verjaardagsfeest staat en jij, nou, zoals ik net, alles gaat vertellen wat je allemaal doet. En je komt met je nieuwste boek. Waar gaat je boek over?
1: Ja, mijn nieuwste boek is eigenlijk een bundeling van de columns die ik 2 jaar lang voor Linda heb geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog een paar nieuwe columns daarbij geschreven. En nog een paar oude, bijvoorbeeld voor Jan Magazine en Saar. Die tijdloos waren, dus die ik daar tussen kon poppen.
0: Ja, want het gaat over ouder worden als vrouw.
1: Ja.
0: Want jij telt af van je 49ste volgens mij naar je 50ste? Of was het iets?
1: Klopt. Ik heb toen ik vlak voor mijn 49ste verjaardag mailde ik mijn lieve chef destijds van Linda, Margot Jamnisek, die ik ook heel goed ken. En ik zei van, is het nou niet leuk als ik naar mijn 50ste ga aftellen eigenlijk in een column? Nou, ja. Dat vonden ze een heel leuk idee. Dus dat ben ik gaan doen. En eigenlijk met alles wat erbij kon kijken, want ik zag daar toch best wel heel erg tegenop. Ik vind het nog steeds echt heel raar dat mijn leeftijd met een 5 begint.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, niet per se heel leuk. Ook.
0: En waarom vind je dat niet? Ik snap het, want ik ben zelf 55. Dus ik begrijp heel veel dingen die jij beschrijft over het ouder worden, herkende ik heel erg. Okay. Maar waarom vind jij het niet leuk dan?
1: Ik vind het gewoon zo oud klinken. En waar een beetje ook wat een beetje het thema is ook van al mijn columns en van het boek, is ik ben geen mevrouw. En als je 50 bent of je leeftijd begint met een 5, ja, dan ben je zo'n mevrouw.
0: Ja, je wil gewoon geen mevrouw zijn.
1: Nee.
0: Maar je bent gewoon Suus.
1: Ja.
0: En je bent een jonge blom. Ik bedoel, je ziet er stralend jong uit.
1: Ja, in mijn hoofd wel. Maar ja, dat ben je dus niet meer eigenlijk.
0: En waar loop je dan tegenaan? Want je beschrijft best wel veel open dingen over het ouder worden. Wat was het ergste van het ouder worden?
1: Ja, ik heb toch het idee dat je leeftijd niet meer helemaal matcht met je geest. Want ik voel me ook echt gewoon nog 38. En ja, dat vind ik wel lastig. Om daar toch een soort van balans in te vinden. En om niet krampachtig jong te blijven. Ik heb serieus, had ik net mijn Super Mario spijkerjack aan. Die heb ik toch uitgetrokken. Ik dacht, er staat hier een camera. Maar zo, ik ben gewoon een soort kleuter met mijn snoepje sleutelhanger. En never grow up.
0: Forever maar, young eigenlijk.
1: Ja, maar dat is wel zo. En dat vind ik lastig. En ik vind gewoon, heel eerlijk gezegd, het lichamelijk verval echt een drama. Het lijf is echt niet meer wat het geweest is. En er valt ook niet meer tegen op te sporten.
0: Kun je daar... Het klinkt heel gek, want ik vind het best wel gekke vragen om je aan een dame te stellen. Hè? Lichamelijk verval, kun je daar voorbeelden van geven?
1: Vraag echt alles aan mij.
0: Oké, want je bent heel open in je boek. Je beschrijft echt heel open over wat er dan allemaal gebeurt. Wat gebeurt er dan als je ouder wordt als vrouw?
1: Nou ja, één column gaat bijvoorbeeld ook over het feit dat ik gewoon een soort, vroeger een soort Jessica Rabbit was. Ken je haar nog?
0: Ja, zeker.
1: Met zo'n figuur, met een mooie taille, goeie ronde kont en alles. En nu is het gewoon zo'n Lego-poppetje. Dat is gewoon zo'n platte kont, gewoon zo'n rechthoekje.
0: Een rechthoekje. Ja, maar Suus, dat is echt... Ik vind het zo grappig hoe je dat beschrijft. Want het is natuurlijk de angst van ieder mens. En jij zegt, daar kun je niet tegen opsporten. Want jij sport op een gegeven moment... heb je meegedaan aan een of andere app... waarbij je nog de pull-ups wilde doen en je spieren trainen. En squats, helpt het nog?
1: Ja, ik ga het allemaal wel doen weer. Maar dat was ik dus zondag mee begonnen, een paar dagen geleden. Ik dacht, goed om het 52e daarmee te beginnen. Maar ja, dan stort ik meteen ter aarde.
0: Ja.
1: Zwaar gewond. Dus ik denk dat het universum ook gewoon niet wil.
0: Nee, ik begrijp wat je zegt. Nou ja, het is zo grappig, want hoe herkenbaar is in jouw boek... dat je als man heb je ook... dit soort dingen namelijk. Ik bedoel, ik vind het heel lastig om mijn buik kwijt te raken. Mijn haargrens wordt dunner en gebijkt meer. Er zijn best wel veel overeenkomsten. Maar dat is niet wat jij zozeer onderzocht hebt. Je hebt veel meer jezelf heel open en bloot. Geef jij jezelf bloot in je boek. Maar onder andere, je schrijft ook heel, vind ik echt heel levendig over het daten. Je bent al zo'n aantal jaar gestopt met daten, zeg je. Je hebt een prachtige theorie. Je lijkt nu iedereen die het grootste deel van zijn tanden nog heeft... en geen piercing door zijn oogbol. Hoe is die wijsheid ooit ontstaan?
1: Nou, dat was eigenlijk door mijn goede vriend Casper van Kooten. Die raadde mij dat aan. Die heeft natuurlijk het daten uitgevonden zo ongeveer ooit... voordat hij de grote liefde vond. En hij zei, je bent gewoon veel te kieskeurig. Want ik vind aan iedereen wel iets mis.
0: Ja.
1: En daarom sloeg dat eigenlijk altijd na 3 appjes dood. En toen zei hij, je moet gewoon een beetje spelen, een beetje lol hebben. En gewoon, toen ben ik ook gewoon iedereen gaan liken. Dat is gewoon een nieuwe theorie. Maar
0: iedereen liken?
1: Ja.
0: Mannen met vissen, die maakt allemaal niet uit. Ja, ik zit niet op die apps, dus ik heb geen idee wat er dan gebeurt. Wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, dan krijg je heel veel berichtjes.
0: Maar dan heb je het voor het kiezen.
1: Ja.
0: Toch? Is dat leuk? Want op een gegeven moment heb je een date met een man. Jij komt met een fles Chateau Neuf du Pape. Beschrijf je, wat gebeurt er dan?
1: Oh ja, nee, dat was serieus. Nou, dat was nog niet echt een date, hoor. Want dat is van heel lang geleden. En dat is serieus 1,5 jaar lang mijn vriend geweest.
0: Oh, toch wel?
1: Ja.
0: Want hij kwam met iets heel anders op te proppen. Jij met een chique fles wijn?
1: Ja, hij met die 2 stoommaaltijden. Toen ik bij hem thuis ging eten. Ja. En je ook echt gewoon uit het gloeiend hete plastic... dat het gewoon opschoot. Dat was voetbal of zo.
0: Ja.
1: En dat plastic zo versmolten met je dijbeen, weet je wel. Maar ja, eerste date. Dus dan probeer je ook gewoon geen kick te geven.
0: Nee.
1: Ja, dus dat.
0: Maar het is al 1,5 jaar je vriend geweest.
1: Ja, daar heb ik toen doorheen gekeken.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Open beschrijf je alles. Ik ga toch 1 dingetje over je vader vragen, als je dat goed vindt. Tuurlijk. Moet jij wel nemen. Jouw vader is natuurlijk Willem Ruis, briljant presentator... maar bijvoorbeeld geen goed zanger. Hij was niet zo'n heel goed, nou tenminste. Ja. Hij kon dat presenteren heel goed en hij deed ook heel veel andere dingen erbij.
1: Mm-hmm.
0: En dit is het voorbeeld waarbij hij zingt met André Hazes in 1982 tijdens de Willem Ruis Lotto Show. Ja!

0: toch mooi, hè?
1: Oh,
0: ja, dit is wel echt een iconisch moment.
1: Ja.
0: Wat ik zo bijzonder vond en waarom ik het even wilde aanhalen... is dat wat ik het gevoel heb, is dat wat jij doet, is wat hij ook deed. Het omarmen van dat wat je misschien niet zo goed kunt... maar dat dan uitvergroten. Is dat een beetje wat je in je boek ook doet? Is dat iets wat je van je vader geleerd hebt?
1: Nou ja, dat denk ik niet, hoor. Ik denk meer...
0: Zie je peinzend kijken?
1: Ja, ik denk niet dat ik zozeer dingen doe die ik misschien niet goed kan. Maar ik ben gewoon geen of-of vrouw.
0: Oké, leg eens uit. Je bent geen of-of vrouw?
1: Nee, ik denk ook niet dat je hoeft te kiezen tussen bepaalde genres. Ik kan, ik heb een kinderboek, mijn tweede in een reeks komt dus uit de volgende maand. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets totaal anders dan column schrijven of serieuze journalistiek, wat ik ook nog steeds doe, of gesponsorde content die ik maak. En dat, ja, ik denk dat het gewoon breed is. En dat als je iets niet, ja, dat je niet hoeft te kiezen en, ja...
0: Nee, precies. Ik snap wat je wil zeggen. Ja, en het is waarom ik het zeg, niet iets niet goed kan. Kijk, want wat goed zogenaamd is, is die mevrouw willen zijn. Hè? Wat je zegt, vrouw van 50 hebben alles voor elkaar. En waarom ik het aanhaal, is dat jij zegt... ik omarm niets in die zin van, voor mij hoeft niet allemaal goed te zijn. Ik laat juist die kwetsbaarheid zien. Dat is eigenlijk een beetje wat ik je wilde vragen daarin. Het feit dat jouw vader niet zo heel oud is geworden... Hè? Mm-hmm. Heeft dat jouw kijk op oud worden gevormd?
1: Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ik zou er meer stil bij kunnen staan, denk ik. Maar het is natuurlijk wel zo... In die columns zeg ik het ook wel een beetje grappend. Eigenlijk mag je bijna niet het ouder worden vervelend vinden. Omdat je natuurlijk weet dat je gewoon heel blij moet zijn... dat je het überhaupt bent. Alleen dat ben ik ook. Alleen ik vind dat dat mij niet ontslaat van het recht... om ook wel op een grappige manier wel mijn kont tegen de krip te gooien. Maar dat is... Ja, natuurlijk ben ik uiteindelijk gewoon heel dankbaar... dat ik het wel allemaal kan worden en dat ik mijn kind zie opgroeien. En ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Je luistert naar June tot 2. Ik praat zoveel met Suze Ruijs over haar boek Ik omarm niet.

0: James Morrison bij NH. Net Nothing Ever Hurt Like You. Ja, wij zitten echt hier ontzettend te giechelen om alle verhalen van Suus Ruijs. Want zij is hier voor haar boek Ik Omarm Niets. Waarin ze dus beschrijft op eigen speciale wijze. Heel bijzonder en heel open over dat ze zich niet wil neerleggen bij het feit dat ze ouder wordt. Dat zijn echt fantastische verhalen. Het zijn columns die geschreven zijn voor Linda Suus. Wat is een van jouw favoriete columns in jouw boek?
1: Ik denk een van de latere, die heet Manwise.
0: Oh ja.
1: Over een jaar geleden dat ik een date had met een man. Ik was gekoppeld aan hem door mijn beste vriendin en haar man. En die man die stuurde een paar dagen daarna een paar columns van mij. Want zijn haren gingen recht overeind staan van mijn columns. En toen kreeg ik ze terug met allemaal verbeteringen en dingen die ik niet goed zag. Of die hij niet grappig vond. En echt heel erg grappig. En ik heb die column echt gewoon uitgemolken tot op het bot die gebeurd is. Want het is niet alleen een column die ook in het boek staat. Maar het is ook tijdens de voorstelling van Casper van Koten, waar ik mee mocht, is dat ook een groot deel van een soort stand-up set geworden.
0: Ja, want je maakt dus ook stand-up comedy. Je bent naar L.A. gegaan en je hebt op een van de belangrijkste comedyclubs gespeeld. En daar gebruik je dus dit verhaal over die man die jou gaat corrigeren over je eigen columns. Dat heb je helemaal uitgewerkt tot een komische act, misschien mag ik het zo noemen, met alle respect.
1: Ja, in de Comedy Store in L.A. had ik wel een andere set, maar dit heb ik met Casper. Is het inderdaad een hele set in zijn voorstelling Swipe Night die we samen hebben gedaan.
0: En wat heb jij, ik kan nog heel vaak en heel veel met je praten, maar je moet gewoon het boek gaan lezen. Ik Omarm Niets van Suus Ruijs. Heb jij als laatste een tip voor vrouwen en ook mannen van onze leeftijd? De nieuwe vijftiger.
1: Never grow up.
0: Vind ik een hele goeie.
1: Ja.
0: Never Grow Up, Suus Ruijs, dank je wel. Met veel plezier heb ik je boek gelezen. Ik vond het fijn om met je te praten. Koop het boek Ik
1: Dankjewel.
0: Omarm Niets van Suus Ruijs. En later ook Kate, het tweede deel van Kate.
1: Ja.
0: Wanneer komt het uit?
1: 9 juli.
0: Oh, te gek zeg. Ja. En dat allemaal ook als thematitel voor de Kinderboekenweek 2026. Yes. Suus, dank je wel.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
10: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is ruim 2:30 in Heerhugowaard, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
13: Goedemiddag. In de Diezenstraat in Beverwijk zijn vanochtend meerdere woningen ontruimd na een gaslekkage. Het lek ontstond tijdens werkzaamheden in een woning. De brandweer schaalde op naar middelhulpverlening en zette de straat af. Netbeheerder Stedin is ingeschakeld om het gaslek te dichten en verdere maatregelen te nemen. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Dat meldt NUFIC, de internationale organisatie van internationalisering in het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het effectief werven van internationale studenten, dat zegt NUFIC.
14: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook de techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
13: Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. De overlast door de eikenprocessierups lijkt dit jaar flink groter te worden dan de afgelopen jaren. Volgens deskundigen zijn er veel meer rupsen, mede doordat er 3 keer zoveel vlinders zijn geteld. En opvallend is dat sommige rupsen nu zelfs vanuit de grond tevoorschijn komen. De meeste overlast wordt verwacht tot half juli. Het wordt mensen wel afgeraden om de nesten zelf te verwijderen. Dat werk kan beter gedaan worden door gespecialiseerde professionals. Het UWV laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkcultuur binnen de organisatie. Aanleiding zijn signalen over een onveilige werksfeer en hoge werkdruk bij verzekeringsartsen in opleiding, vooral in de regio Amsterdam. Adviesbureau KPMG gaat het onderzoek uitvoeren en verwacht wordt dat de resultaten eind dit jaar bekend zijn. Ook toezichthouder RGS onderzoekt de situatie. Ruim 1200 studenten op de Spinoza Campus in Amsterdam-Zuidoost moeten het doen met 10 wasmachines en 8 drogers. Bewoners klagen dan ook over lange wachttijden en regelmatig kapotte machines. Sommige studenten wassen daarom midden in de nacht of stellen hun was dagenlang uit. Woningcorporatie Duo die erkent de problemen, zegt ook te werken aan een oplossing, maar noemt uitbreiding van de voorzieningen technisch en financieel lastig. En dat was het nieuws. Ja, in de app kun je meer lezen of op nanieuws.nl.
12: Laura, dankjewel. En voor het weer, Jan Visser.
15: Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer, maar het blijft nog wel droog. Vanavond gaat er af en toe regen en motregen vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 17 tot 18 graden. En de meest zuidwestelijke wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond krimpt de wind naar het zuiden en neemt aan zee toe naar krachtig windkracht 6. Ook de komende nacht nog af en toe regen en motregen. Later in de nacht worden de regenkansen kleiner. Morgen is het waarschijnlijk tijdens de ochtend meest droog weer. Misschien ook een beetje zon. In de middag neemt de kans op regen en motregen weer toe. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. En de wind is west tot zuidwest en matig aan zee en op het IJsselmarkermeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
12: Jan, dankjewel. Ik kijk nog even voor jou naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn. 5 minuten vertraging, de linker rijstrook is daar dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 7 minuten vertraging. En als laatste de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. 6 minuten vertraging. Je luistert naar June tot 2. Nu Fleetwood Mac.

0: Mars, I Just Might. Is er nog iets te doen? Dat is een hele goede vraag. Is er nog iets te doen? Nou, er is heel veel te doen. Want vandaag is het de tweede dag van de Vier van Alkmaar. De wandelvierdaags. En onze verslaggever Samantha de Groot is sfeerproeven. Samantha?
1: Goedemiddag, Francis. Ja. Ja, en morgen zijn we er natuurlijk helemaal bij die Vier van Alkmaar. Ook jij natuurlijk.
0: Zeker.
1: Bij de grote kerk in Alkmaar. Ik loop vandaag al een gedeelte op. Ik ben nu ben ik beland tussen de wandelaars van de 25 kilometer. En niet alleen deze afstand beleefd van alles, ook vandaag. Want alle dagen zijn een ander thema. Hè? Vandaag bijvoorbeeld gaan ze wandelen langs de strijkmolens. Maar ook het Poldermuseum. En vandaag, denk ik wel een hoogtepunt voor veel mensen, door de hortus van Alkmaar lopen. Daar wonen ook ijsvogels. Stel je voor, je wandelt zoveel kilometers en dan vliegt er even zo'n vogeltje met je op. Ik werd even naar twee mensen toegetrokken. Ik hoorde zo'n lekker accent.
2: Hallo, ik ben Nanda.
3: En ik ben Aad met een T. En je kan het wel horen, hè?
1: Ik hoor het, Rotterdam, denk ik.
3: Ja, Rotterdam. Leuk, leuk om hier te zijn. Heel leuk. Ja, ik wandel veel, maar dit is een hele mooie wandel. Ja, vierdaagse. De omgeving is prachtig. Het is goed georganiseerd door de champion. Ja, er zijn gewoon heel veel leuke dingen hier om te zien. En het weer speelt mee, dus we zijn helemaal blij.
1: Hoe vaak heb je al meegedaan?
3: Dit is de vierde keer. En het bevalt zo goed, dus dat zal nog wel even blijven.
1: Ja, Nanda, jullie zijn wandelmaatjes. Ja. Wat zijn jullie van elkaar?
2: Ja, we zijn eigenlijk hele goede vrienden. En we vinden het echt hartstikke leuk om met elkaar te wandelen, lopen. We doen ook andere vierdaagse. Of we lopen ook wel eens samen gewoon een pad. Het Pietpad is het bekendste. Maar we vinden wandelen gewoon heel erg leuk, allebei.
1: Ja, wat ik nu zo leuk vind, dat ik een stukje met jullie oploop, is jullie groeten ook mensen, jullie kennen ze bij naam. De saamhorigheid is enorm. Want jij zegt, ja, die vrouw heb ik vorig jaar gezien. Ik onthoud toevallig haar naam.
3: Ja, nee, dat klopt. Iedereen die hoort erbij. Het is een soort van wandelfamilie. En ja, jong, oud, dik, dun, alles past erbij. En je doet je verhaal. En het is gewoon gezellig. En dan zie je elkaar soms twee keer in een jaar. Maar het is leuk. Het is hartstikke leuk. En hier zie je elkaar vier dagen achter elkaar. En dan bouw je een band op.
1: Wat is je bijgebleven dat je mee hebt gedaan met, nou, dat was wel bijzonder. Of misschien is dat wel iets van gisteren?
3: Ja, nou, gisteren, we staan op de camping in Alkmaar. En die man die geeft shirtjes weg voor iedereen die een boeking heeft met we slapen op Alkmaar. Of in Alkmaar. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dan loop je over de camping. En dan iedereen herkent je aan je oranje shirtje. Ja, dat blijft gewoon een superleuke ervaring natuurlijk met z'n allen. Nou, schat, ik weet het niet. Maar wij gaan er weer even een beetje tempo in zetten. Anders halen we het nooit. En we willen nog wel op tijd zijn voor een biertje. Hey, doei!
0: Oh, lekker Rotterdams. Dankjewel, Samantha. Ja, en het mooie is, ja, morgen zijn wij dus de hele dag bij op de radio en televisie de Vier van Alkmaar. Want dan staan we met onze mobiele studio op de prachtige plek in het hart van de provincie. Pal naast de Grote Kerk in Alkmaar, waar de start van de plaatselijke wandeltocht van start zal gaan. Met zicht op het Canadaplein, waar later op de dag een kleine 5000 wandelaars over de finish komen. Allemaal met prachtige verhalen en persoonlijke motivaties om mee te lopen, zoals je net ook hoorde. Dus morgen van 6 tot 6 zijn Pieter, Anne, Frank, Bart, June, Maarten, Samantha en ik er. En onze eigen Jelmer die zal onderweg zijn tijdens zijn poging om de 25 kilometer te volbrengen. En ik zal dan de hele dag verslag doen. Oh, dat wordt zo spannend. Allemaal tijdens de Vier van Alkmaar. Wordt een feestje, hoor. Niet op de fiets. Gewoon wandelen. Je luistert naar June tot 2. Met nu Boudewijn de Groot.

Broad Daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. Zo, morgen van 6 tot 6 hè, zijn we live bij je. Vier van Alkmaar. Wordt onwijs gezellig. Ondertussen gaan we hier de lunchtafel opruimen. Dadelijk natuurlijk goedemiddag met onze eigen Jos Heremans. Daarna vandaag de dag met Patricia en Jelmer. Alle reden om je radio lekker aan te houden en gewoon fijn te luisteren. Doen waar je zin in hebt. De muziek klinkt goed. Wij horen elkaar dus morgen weer vanuit Alkmaar live. Dankjewel Maarten. Zie je morgen. En jij ook Laura. Fijne dag.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
10: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 2:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht het lichaam van Sherwin Peterhof te hebben begraven in een maisveld in België. Een fietser is afgelopen nacht in Haarlem aangereden door een politieauto. En ruim 1200 studenten in Amsterdam moeten het doen met 10 wasmachines en 8 drogers.

0: meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben nog één klein filetje op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baren en knooppunt Eemnes. 6 minuten vertraging.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan BOTI? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sectie5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
13: Goedemiddag.
14: Met Jos Heer.

0: Talk to me van Damiano David, Tyler en Nile Rodgers.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Jos Heremans.
0: Ja, maar Jos staat er gelukkig niet alleen voor. Goedemiddag overigens, want Laura Ozinga die is er. En die zorgt altijd voor het laatste nieuws. Goedemiddag, Laura.
4: Hey, hallo.
0: Ja, we gaan er een mooie show van maken tussen nu en 4 uur. We gaan zo dadelijk kiezen tussen A en B. Dat doen we 2 keer. In het eerste uur en in het tweede uur. In het rondje van het huis. We hebben natuurlijk de verjaardag van vandaag. Dus als je nog iemand kent die jarig is vandaag, geef het even door op 088-850-5152. Dan zullen wij hem ook in het zonnetje zetten. We hebben natuurlijk het weerbericht van Jan Visser, zodat je weet of je naar buiten kunt of niet. En verder hebben we heel veel lekkere muziek. Wat vind jij eigenlijk lekkere muziek, Laura?
4: Oeh.
0: Ja, gewetensvraag, hè?
4: Welke dan echt nu meteen in mijn hoofd springt, is de Rubber Band Man.
0: Oh, ja.
4: Die vind ik zo lekker.
0: Ja?
4: Ja.
0: Nee, dat hebben we niet.
4: Nee, jammer, dat heeft niks.
0: We hebben wel Linda.
4: Ach, ook heerlijk.
0: Die moet inmiddels ook dik in de 60 zijn. Frank Boeien. Zo.

0: Chapel Roan heet ze, de Subway.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: De dag van vandaag. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb altijd een neus voor een beetje pikante weetjes die je dan weer vindt in de krant of op het internet. En zo stuitte ik dus vanochtend op het bericht dat er een parenclub in Lelystad is afgebrand. Dan denk je, ja, hoe kom je daar nou op? Nou, de gemeente Lelystad die had een pand gekocht waarin parenclub Party Players gevestigd zat. Die club die was er inmiddels uit, maar toch hadden ze het gekocht voor 4 miljoen euro, de gemeente Lelystad. Want er moest een nieuwbouwwijk vlak in de buurt komen. En de gemeente vond de swingersclub op 30 meter afstand een beetje onwenselijk. En bovendien zou de bouw van die woningen vertraging kunnen oplopen door allerlei juridische procedures. Dus wat dacht de gemeente? We kopen die parenclub op. Nou ja, de gemeente was van plan pand te slopen. Ja, dat doet dus niet meer, want het is afgelopen nacht helemaal afgebrand. En toen dacht ik, partyclub, swingers, let it swing met de Bobby Sox.

0: Goedemiddag.
1: Jos Heremans.
0: Ja, en aan zijn zijde Laura Ozinga, die het laatste nieuws in de gaten houdt. Kun je vast een tipje van de sluier oplichten, Laura?
2: Ja, op deze studentencampus is een vrije wasmachine zeldzamer tegenwoordig dan een kamer vinden.
0: Oh, nou, ik ben benieuwd waar dat is.
3: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Carla, ik kom uit het mooie Batuverdorp.
15: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
16: Ik ben Simona uit Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30. In Zaandam is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht het lichaam van Sherwin Peterhof te hebben begraven in een maïsveld in België. Tegen beide verdachten is 1,5 jaar cel en 1,5 jaar voorwaardelijk geëist. Volgens het OM kregen zij geld en drugs om het lichaam weg te maken. De zaak tegen de verdachten, die worden verdacht bij de betrokkenheid bij zijn dood, die volgt later. Meer nieuws uit de rechtbank. Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion bij het provinciehuis in Haarlem. De rechtbank acht poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval bewezen. Het incident vond plaats tijdens een protest tegen Tata Steel. De rechter noemde de verklaring van Van Tichelen, dat hij het slachtoffer niet had gezien, ongeloofwaardig. Een fietser is afgelopen nacht in Haarlem aangereden door een politieauto die met zwaailichten en sirene onderweg was naar een melding. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op de kruising van de Gasthuisvest, Raamvest en Grote Houtstraat. De fietser raakte gewond, is ook naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. En het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Zo. Dat meldt NUVIC, de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaren geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten. Dat meldt NUVIC.
18: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl dat bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
2: Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Ja, hoe dat kan, is niet duidelijk. En ja, ik vind het bizar nieuws. Ruim 1200 studenten op de Spinoza Campus in Amsterdam Zuidoost moeten het doen met 10 wasmachines en 8 drogers in totaal. Bewoners klagen dan ook over lange wachttijden en regelmatig kapotte machines. Sommige studenten wassen daarom midden in de nacht of stellen hun was dagenlang uit. Ja, woningcorporatie Duo die erkent de problemen, zegt ook te werken aan een oplossing, maar noemt uitbreiding van voorzieningen technisch en financieel lastig.
0: Dat is een drogreden.
2: Ja, ik...
0: Technisch en financieel lastig. Gewoon, huppakee.
2: Ja, dit kan toch niet?
0: Nee, maar het is ook bizar natuurlijk dat je daar... Ik ken die campus. Mijn dochter heeft daar een tijdje gewoond.
2: Ja.
0: En dat is echt, je moet echt in de rij staan om daar je was te kunnen doen. Dus als je even de kans hebt, ga gewoon naar huis. Neem je rugzak vol met vuile was mee. En doe het daar, want het is daar niet te doen.
2: Ja, vinden je ouders misschien iets minder leuk. Maar ja, dat is dan maar even, dat is maar even jammer.
0: Ja.
2: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dan gaan we eens kijken wat het weer vanmiddag gaat doen. En dat horen we van Jan Visser.
1: Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer, maar het blijft nog wel droog. Vanavond gaat er af en toe regen en motregen vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 17 tot 18 graden. En de meest zuidwestelijke wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond krimpt de wind naar het zuiden en neemt aan zee toe naar krachtig windkracht 6. Ook de komende nacht nog af en toe regen en motregen. Later in de nacht worden de regenkansen kleiner. Morgen is het waarschijnlijk tijdens de ochtend meest droog weer. Misschien ook een beetje zon. In de middag neemt de kans op regen en motregen weer toe. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. En de wind is west tot zuidwest en matig aan zee en op het IJsselmarkermeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
0: Ja, en dan hebben we nog een mini-file op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Daar staat 3 kilometer file. En dat kost je 5 minuten extra rijtijd vanwege een ongeluk.

0: Alizé met Lolita. Nou, inmiddels is ze lang geen Lolita meer, want ze is inmiddels ook 41.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, mensen, het leukste spelletje op de radio met een hoog democratisch gehalte, want je kunt namelijk kiezen tussen A en B. Als je keuze A wil horen, dan laat je dat weten via 088 850 51 52. En als je keuze B wil horen, dan doe je dat op dezelfde manier. Dan laat je dat ook weten via 088 850 51 52. Bellen kan, appen mag, alles kan, als je maar een keuze maakt tussen A en B. En waar heb je vandaag tussen te kiezen? Nou, er zitten nogal wat leuke dingetjes in, hoor. Want ik moet zeggen, er is wel weer een keuze tussen Nederlands en niet-Nederlands. Laten we maar even beginnen met keuze A. Ja, een heftige keuze A. Dat was Bluff met Aanzoek zonder ringen. Als je denkt van nou, vind ik wel een leuk nummer, dan moet je dus keuze A eventjes doorgeven. Of heb je eigenlijk liever een ander nummer? Nou, dat kan ook, want er is ook nog een keuze B. All About the Money van Mea. En als je dat een leuk nummer vindt, dan geef je dus keuze B door. Laat het maar weten op 088 850 51 52.

0: Ja. Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
2: Ja, je had de keuze tussen twee nummers. Keuze A, dat was Bluff met Aanzoek zonder ringen. En keuze B was Mea en All About the Money. En ja, dat was niet heel erg spannend, moet ik zeggen. Want we hebben de stemmen geteld.
1: Rondje van het huis.
0: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
2: Ja, en toen konden we eigenlijk maar één conclusie trekken. En dat was namelijk de conclusie dat er een nummer met grote afstand heeft gewonnen. En dat nummer, dat hoor je nu al een beetje op de achtergrond. All About the Money van Mea. Met 87% van de stemmen maar liefst. Hier is ze.

Down on the Street van Shaq Attack. En het is alweer bijna 3 uur, mensen. Straks krijg je het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland van Laura. En daarna het internationale en nationale nieuws.

0: Zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
4: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
5: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
6: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer en nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid, met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
10: Ik ben Sven uit Medemblik.
11: Ik ben Nico uit Alkmaar.
12: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
13: Ik ben Peter uit Haarlem.
14: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Tientallen Amsterdamse ondernemersverenigingen vragen het kabinet om meer agenten in de hoofdstad. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht het lichaam van Sherwin Peterhof te hebben begraven in een maïsveld in België. En het UWV laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkcultuur binnen de organisatie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen.

0: De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, we hebben nog wat files staan. En die files die staan op de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld. 4 kilometer file met 6 minuten vertraging vanwege een kapotte auto. En de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Huizen en knooppunt Eemnes. 5 kilometer file met 8 minuten vertraging. En dan komt er net nog eentje binnen. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Bad Oeverdorp en knooppunt De Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Howling at the Moon, Milo.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, en hij gaat maar door, want doorgaan moet je. Dat is Barry Stevens. Hij is vandaag 82 jaar oud geworden. En Renate, die zei dat Dirk 88 is geworden. Dirk, van harte. Want dat is een hele leeftijd. Hou vol.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd. 19 toen. 19 toen.
0: Er gaat hier van alles mis, mensen. Gek is dat toch, hè? Kan soms. Gebeurt gewoon af en toe. Maar we hebben leuke muziek voor je, hoor. Die gaan we je nu laten horen. Hier is Cadans.

0: 19 toen.
1: Ja, en in 19 toen neem ik je mee terug naar het jaar 2002. Dat is alweer 24 jaar geleden. En sommige van de stemmen die je nu op de televisie hoort, die hoorde je toen ook al. Zoals deze bijvoorbeeld.
2: Het gaat om deze vraag voor 64.000 euro. In welke stijl is de Notre-Dame van Parijs gebouwd? Romaans. Gotisch. Renaissance. Barok.
1: Ja, wie was die stem? En het antwoord, ja, dat hebben we eigenlijk ook nooit geweten. Want het zit er niet bij. Nou, misschien weet jij het wel. Mail het ons dan maar eventjes door als je dat nog weet. Of app het even naar 088-850-5152. Als je weet in welke stijl de Notre Dame in Parijs is gebouwd. Hebben we misschien nog wel een leuk prijsje voor je. Je weet maar nooit. Muziek hebben we in ieder geval ook uit 2002. Sophie Ellis-Bextor.

0: NH.
1: Goedemiddag, Jos Heremans.
2: Ja, en dat is zijn hoofd gehaald om de vraag te stellen in welke bouwstijl de Notre Dame is gebouwd. Omdat dat in 1910 toen een van de vragen was die Robert en Brink stelde in dat spelletjesprogramma. En ja, weet jij het, Laura?
3: Nee.
2: Wat denk jij?
3: Wat waren de opties?
2: Romaans.
3: Nee.
2: Gotisch.
3: Mm-hmm.
2: Renaissance.
3: Nee.
2: Had ik barok al gezegd? Romeins?
3: Nee, ja, barok had ik niet gezegd. Dan die tweede.
2: Ja. Ja, dat is wel een heel slim antwoord, die tweede. ik zal in ieder geval ik zal je verlossen. Het was inderdaad vroeg gotische stijl. En we kregen heel veel goede antwoorden. Dat is wel heel leuk. En er kan er maar één winnen, want we moesten een winnaar uitkiezen. En de winnaar is geworden Tineke uit Heer Hugo Waard.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Ik ben Boris en ik kom uit Amsterdam.
18: Hoi, ik ben Karin Bloemen en ik kom uit Broek in Waterland. Noord-Holland dus.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 3:30. In Nek is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Tientallen Amsterdamse ondernemersverenigingen vragen het kabinet om meer agenten in de hoofdstad. In een brandbrief aan minister David van Wil schrijven zij dat de huidige politiecapaciteit tekort schiet. Volgens de ondernemers zorgen overlast, straatintimidatie, geweldsincidenten en criminaliteit voor toenemende veiligheidsproblemen. De organisaties willen dat Amsterdam bij de verdeling van extra politieinzet als prioritaire regio wordt behandeld. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 2 mannen die ervan worden verdacht het lichaam van Sherwin Peterhof te hebben begraven in een maisveld in België. Tegen beide verdachten is 1,5 jaar cel en 1,5 jaar voorwaardelijk geëist. Volgens het OM kregen zij geld en drugs om het lichaam weg te maken. En de zaak tegen de verdachten die worden verdacht voor de betrokkenheid bij zijn dood, die volgt later. Meer nieuws uit de rechtbank. Ronald van Tichelen die is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het aanrijden van een actievoerder van Extinction Rebellion... bij het provinciehuis in Haarlem. Ik zei het verkeerd. Extinction Rebellion. Nou, het komt mijn mond nog net uit. De rechtbank acht poging tot zware mishandeling... en doorrijden na een ongeval bewezen. Het incident vond plaats tijdens een protest tegen Tata Steel. De rechter noemde de verklaring van Van Tichelen... dat hij het slachtoffer niet had gezien, ongeloofwaardig. Het UWV laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkcultuur binnen de organisatie. En aanleiding zijn signalen over een onveilige werksfeer en hoge werkdruk bij verzekeringsartsen in opleiding. Vooral in de regio Amsterdam. Adviesbureau KPMG gaat het onderzoek uitvoeren en verwacht wordt dat de resultaten eind dit jaar bekend zijn. Ook toezichthouder RGS gaat de situatie onderzoeken. In de Haarlemse Bantamstraat, ook wel de Oranjestraat genoemd... is alles al klaar voor het WK. De hele straat hangt vol met oranje vlaggetjes en versiering... die de bewoners zelf hebben opgehangen. Zelfs speciale haken in de gevels die zorgen ervoor... dat elk toernooi opnieuw kan worden opgebouwd. En ja, ondanks de tegenvallende oefenduels... kijken de bewoners vol vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen Japan. Buurtbewoner Berry die deed alvast even een rondje in de straat.
0: Ik vind het hartstikke leuk,
19: de oefenwedstrijden.
0: Heb ik gekeken.
19: Waren nog niet heel best natuurlijk.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet.
19: Maar tegen Japan?
0: 5-1 heb ik gezegd.
19: Je hebt er nogal vertrouwen in.
0: Ja, 100%.
19: Hoe denk jij over het WK? Gaan we die winnen?
20: Tuurlijk gaan we die winnen.
3: Nou, positieve reacties.
2: Nou, wat een optimisme.
3: Ja. Ja, ik kijk eventjes naar jou, Jos. Heb jij er een beetje vertrouwen in?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik ben nu al WK-moe. Het moet al beginnen.
3: Ja, moet je nagaan. Hier ja. Ook de hele studio hangt al vol met vlaggen.
2: Ja, ja. Ja goed, nou, we gaan het zien. Ze moeten het maar laten zien.
3: Ja, oké. Okay, nou, ik bespeur enige...
2: skepsis.
3: Ja. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
2: Ja, dan gaan we naar het weer. En het weer dat krijgen we van Jan Visser.
21: Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer, maar het blijft nog wel droog. Vanavond gaat er af en toe regen en motregen vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 17 tot 18 graden... en de meest zuidwestelijke wind is matig aan de kust... en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond krimpt de wind naar het zuiden... en neemt aan zee toe naar krachtig windkracht 6. Ook de komende nacht nog af en toe regen en motregen. Later in de nacht worden de regenkansen kleiner. Morgen is het waarschijnlijk tijdens de ochtend meest droog weer. Misschien ook een beetje zon. In de middag neemt de kans op regen en motregen weer toe. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. En de wind is west tot zuidwest en matig aan zee en op het IJsselmarkermeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
2: Dan hebben we nog een paar files staan. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelofarendsveen. 9 kilometer file, 7 minuten vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad tussen Zaanstad Zuid en Zaanstad Koog. 5 kilometer file en 12 minuten vertraging. De A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Bijlmermeer en Amstelveen Startshart. 5 kilometer met 7 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege opruimwerkzaamheden. En tenslotte de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 4 kilometer file en 6 minuten vertraging.

0: Out of Reach van Gabrielle.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, ieder uur spelen we het rondje van het huis hier in Goedemiddag. In dit tweede uur heb je wel een hele moeilijke keuze. Want tussen keuze A en keuze B, ik weet het niet. Ik zou niet kunnen kiezen. Ik vind ze alle twee even goed. Laten we eerst maar eens snel gaan naar keuze A. Ja. Nou, zeg het maar. It's Alright van de Eurythmics. Wil je dat horen, dan moet je dus A doorsturen naar 088-850-5152. Of heb je liever zo dadelijk keuze B, dan moet je keuze B doorsturen naar 088-850-5152. Bellen mag ook, hè. En wat is die keuze B dan, die het zo moeilijk maakt om te kiezen? Nou, hier komt hij aan. Ja, is bijna een onmogelijke keuze. Kies je voor Supertramp of kies je voor de Eurythmics? Laat het ons maar weten.

0: NH.
1: NH.
0: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
3: Jongens, jongens, jongens, wat was het spannend, want wat was die keuze moeilijk tussen Supertramp en de Eurythmics. Maar we zijn eruit.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
3: Ja, en uiteindelijk was het een hele nipte overwinning. Ik moet je zeggen, het scheelde echt maar heel erg weinig. Maar het was de stem van Erna die de doorslag gaf. En toen werd er het de Eurythmics. Hier zijn ze met It's Alright, Baby's Come Back.

0: En ook Patricia is coming back, zo dadelijk tussen 4 en 7 met Vandaag de Dag. En ik wens je nog een hele gezellige donderdagmiddag.
1: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
2: De Vier van Alkmaar.
1: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
3: Allemaal.
1: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
4: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Bart in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Pelgrim verhuisd van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
10: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Tientallen Amsterdamse ondernemersverenigingen vragen het kabinet om meer agenten in de hoofdstad. Stichting Tweede Kans in Amsterdam dreigt haar locatie kwijt te raken. En daarmee komt voedselhulp aan zo'n 100 gezinnen per week in moeilijkheden. En een deel van de omstreden steiger aan de Borneokade in Amsterdam is vandaag verwijderd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan de verkeersinformatie. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
2: Er staan op dit moment 3 files. Ik noem ze even. De eerste de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. 7 minuten vertraging. 6 minuten op diezelfde A4, maar dan Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp-Zuid. En de laatste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer. Richting knooppunt Nieuwemeer. Tussen afrit Volendam en Amsterdam-Hemhavens. 14 minuten vertraging.

0: leven uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Vandaag de dag
4: met Patricia Nagel.

0: Het is gelukt, het is toch weer donderdag geworden, Jelmer.
1: Het is een godswonder.
0: Ja.
1: Moet het eerlijk zeggen, hoe kan het dat het weer donderdag is?
0: Hoe kan het? Fijn dat je er bent, Jelmer. En Laura is er ook gezellig bij. Die hadden we alweer een tijdje niet gezien, dat is leuk.
2: Ja, gezellig.
0: Ja, zeker weten. We zitten in een geheel versierde studio met vlaggetjes oranje en vlaggetjes rood, wit, blauw. Waarom zou dat zijn?
1: Ik denk omdat er iemand jarig is.
0: Ja? Of zou het zijn omdat vanavond het WK gaat beginnen?
1: Misschien.
0: Of zou het zijn, want dat is ook de dag dat er heel veel mensen geslaagd zijn.
1: Ach, ik denk eigenlijk alles
0: kinderen,
1: in één.
0: Alles in één. Het is gewoon een feestdag. Een vlaggetjesdag. Groot. Maar het is wel die dag, hè, dat natuurlijk heel veel jongelui in spanning hebben gezeten. En hun ouders ook, over dat ene telefoontje.
1: Weet jij het nog?
0: Ja, ik weet het nog precies. Ja. De kans dat ik zou zakken was 0,0010%. Ik denk 0% eigenlijk. Want ik wist gewoon dat ik alles eigenlijk wel goed had gemaakt.
1: Wat grappig.
0: En toch zat ik met klamme handen volledig hysterisch te focussen op die telefoon. En toen die ging, durfde ik hem bijna niet op te nemen. Ik weet het nog precies. Ja, ik weet het nog heel goed.
1: Oh, wat
0: ja.
1: Heerlijk. Nou, ik ben het even tegenovergesteld. Bij mij was het 98% kans dat ik ging zakken. En ik durfde ook niet om te nemen, maar ik was geslaagd.
0: Ik was ook geslaagd trouwens, ja. En bij jou, Laura, hoe was dat?
2: Ik weet het ook nog wel, inderdaad.
0: Ja?
2: Ja, ik was ook geslaagd. En ik had wel echt... Ik vond het vreselijk, die examens. Ik weet nog wel dat ik volgens mij bij Nederlands... ben ik de klas uitgehaald... omdat ik gewoon echt in een soort totale... instorting ben beland. Dat ik gewoon echt wat zuurstof moest, zeg maar. Gewoon hyperventilerend.
1: Wat zielig.
2: Ja. De klas uit ben gedragen.
0: Ja. Oh, maar dat kan ik me ook nog wel herinneren. Zo'n soort blackout had ik bij natuurkunde. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik kwam dat lokaal binnen voor het examen. Ik vond natuurkunde heel moeilijk. En daar stond dus een apparaat en ik moest daar iets mee doen. En dat hadden we blijkbaar wel geleerd. Maar ik snapte helemaal niet wat voor apparaat het was. En het was een heel grote kast, was het.
1: Ik dacht,
0: dat
1: je rekenmachine.
0: Nee, dat wist ik nog wel. Maar je moest iets met elektronen en lenzen en versnellers. En ik dacht echt... Huh.
2: Ja.
0: En ik kreeg ook een totale blackout. Ik zei, sorry, ik heb echt geen idee wat dit voor apparaat is.
2: Ja.
0: En mag ik opnieuw binnenkomen? Ik moet even nadenken. En toen mocht dat. Toen heb ik het alsnog dus wel. Ik heb het wel allemaal gehaald.
1: En wat
0: dus,
1: was het voor apparaat?
0: Weet ik niet meer. Maar het was iets met elektronen of ionen. Of er ging iets doorheen. Ik weet het echt niet meer. Een soort buizenversneller. Hoe noem je dat? Deeltjesversneller.
1: Nou,
0: ja.
1: Ik denk niet dat dit ons vak is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, we hebben het allemaal gehaald. We zitten uiteindelijk toch allemaal hier. Dus het, weet je, het heeft ook allemaal weinig uitgemaakt natuurlijk. Hè? Ja,
1: precies, of veel.
0: We zijn niet echt wiskundigen geworden of zo.
1: Nee.
0: Maar goed, ik weet nog wel vooral heel erg goed hoe blij ik was dat het voorbij was.
1: Och.
0: En dat ik toch ook een beetje weemoed had. Omdat ik dacht, daar ga je, oud schooltje van me.
1: Oh nee hoor, nee. Ik heb de deur achter me geslagen en weggerend.
0: Ja.
1: De groeten met iedereen.
0: Goed, nou, we gaan het er vandaag nog uitgebreid over hebben. Want we bellen straks een leraar die vandaag die boodschap een aantal keren heeft moeten brengen. Voor het eerst in haar leven. En we bellen iemand die geslaagd of gezakt is. Dus dat is even spannend. Ja. Hey, het is ook nog eens keer de dag dat we bezoek krijgen van twee geweldige zangers. Die hebben een avontuur meegemaakt in Las Vegas. Ze gingen zingen op plekken waar Frank Sinatra ooit heeft opgetreden. En wat er toen gebeurde, is amazing. En dat hoor je straks. Goeie cliffhanger.
1: Ik heb hier zo'n zin in.
0: Ja, maar we gaan zo eerst ook nog even terug in de tijd naar de jaren 60. Want toen had Alkmaar de primeur van de allereerste vrouwelijke scheidsrechters in het voetbal. Wereldwijde primeur.
1: Wauw.
0: En wij bellen zo met een van die pioniers.
1: Dat is
0: hoe leuk is dat?
1: Ja.

0: Niall Horan en de Dinner Party. Ja, jammer, voordat we naar Nel gaan. Eventjes, we krijgen een heel leuk appje binnen van Vera. Hè? We hadden het over school en of je nou met weemoed wegging of niet.
1: En of je geslaagd was. Nou, Vera die stuurt een foto. Mijn kleinzoon is geslaagd. Nou, niks, geen weemoed. Hij is meteen zijn schoolspullen gaan verbranden.
0: Oei.
1: Met een foto van een vuurkorf en al de boeken ernaast. Echt heerlijk.
0: Oh, hartelijk gefeliciteerd, ja.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, vandaag, precies 65 jaar geleden, werd er in Alkmaar voetbalgeschiedenis geschreven. Drie vrouwen die in het diepste geheim bij de KNVB waren opgeleid, die maakten op een jeugdvoetbaltoernooi hun debuut als scheidsrechter. Ze werden wereldnieuws. Vandaag verscheen een boek over deze bijzondere gebeurtenis en deze drie dames. En een van die drie was Nel Rentenaar. En die heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Nel.
4: Goedemiddag.
0: Ja, die historische dag van 65 jaar geleden, die is vandaag ook weer niet onopgemerkt voorbij gegaan. Want er was vanmorgen een bijzondere bijeenkomst, hè, in het Stedelijk Museum van Alkmaar, waar ook de burgemeester bij was.
4: Ja.
0: Hoe was dat vanmorgen?
4: Nou, het was vanmorgen heel leuk. Wij vonden het al leuk dat we ze kennis mochten maken met onze eigen burgemeester.
0: Ja.
4: Want dat gebeurt natuurlijk niet vaak.
0: Nee, en ook echt een voetbalfan is zij, hè, Anja Schouten?
4: Nou, ja, en het leuke is dat zij komt uit een handbalfamilie.
0: Oh.
4: En wij waren zelf handbalsters, Ineke en ik. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja, bijzonder, dus
4: we hadden meteen allerlei raakpunten, zeg maar.
0: Ja, en als je terugkijkt naar die dag toen, wat kun je daar nog van herinneren, van dat debuut?
4: Oh, dat wij voor het eerst gingen fluiten?
0: Ja.
4: Nou, dat herinner ik me nog wel. Het was de aspirantendag in Alkmaar. Die werd ieder jaar georganiseerd voor alle voetbalverenigingen hier uit Noord-Holland. En dat was hier op het sportpark. Het was vreselijk slecht weer. Het regende de hele dag. En daar gingen wij dan met z'n drieën voor het eerst een wedstrijdje fluiten. Nou, en dat was natuurlijk heel gek, want niemand wist dat.
0: Nee.
4: Degene die erbij betrokken waren. Maar, het ging eigenlijk vanzelf. Er werd eigenlijk ook door de jeugd die wij floten helemaal niet zo gek opgekeken.
0: Oh, wat grappig. En besefte je zelf wel hoe bijzonder het was?
4: Nee, dat hebben wij ons nooit gerealiseerd.
0: Nee?
4: Nee, wij hebben alleen maar, we wisten dat er zo'n gebrek aan scheidsrechters was.
0: Ja.
4: Omdat Ineke werkte op het bondsbureau bij Teun Bakker. En elke week zaten ze met de handen in het haar, want hoe moeten we dat nu weer oplossen? En dat Teun Bakker voorstelde van, nou, ik heb eigenlijk een plan om eens te kijken of er geen dames kunnen fluiten.
0: Ja, en waarom ook eigenlijk niet?
4: Ja, daarom, voor de jeugdwedstrijden. En dan kunnen die mannen doorstromen. Dus, nou ja, en hij vroeg het aan Ineke, wat vind jij ervan? Nou, ze zegt, ik vind het wel leuk, want we waren ook wel voetbalminded.
0: Ja.
4: Mijn vader heeft ook zijn hele leven in de trainerij gezeten. Dus het was voor mij ook niet zo gek. Dus toen zei hij, nou, weet je nog iemand erbij? Ja, Ineke, zeg maar, handbalmaatje. Nel, vraag die maar, die wil ook wel. Nou ja, en Klaasine is erbij gekomen via een andere scheidsrechter, want die kenden wij eerst niet.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Maar nou ja, zo werden wij in het diepste geheim, want we mochten het tegen niemand vertellen.
0: Nee.
4: Want vrouwen konden natuurlijk helemaal geen lid worden van de KNVB.
0: Nee.
4: En dus, nou ja, daar zijn we opgeleid. En bij die aspirantendag werden we in diepe gegooid. Maar
0: zo.
4: Dat is heel makkelijk verlopen.
0: Ja, het was niet zo dat er toen allemaal pers stond en allemaal camera's.
4: Nee, want
0: en
4: niemand wist het.
0: Nee.
4: We vonden het eigenlijk heel gewoon. Want ik bedoel, bij handbal heb je ook scheidsrechters nodig. En waarom dan niet bij de voetbal?
0: Ja, zo is het ook.
4: En als er geen mannen genoeg zijn, nou, waarom zouden vrouwen dat niet kunnen?
0: Ja, en heeft het jou vervolgens niet verbaasd hoe lang het geduurd heeft voordat er in het betaald voetbal en in de eredivisie ook vrouwelijke scheidsrechters kwamen?
4: Nog, als je nu kijkt, hoe ver zijn we opgeschoten?
0: Ja.
4: Helemaal niks.
0: Nee, toch?
4: Nee, daar hadden we het vanmorgen ook nog over.
0: Ja.
4: Kijk, ik was nu zeer verbaasd en verblijd dat er op het WK voetbal heb ik nu al twee vrouwelijke scheidsrechters gezien.
0: Ja.
4: Bij twee vriendschappelijke wedstrijden weliswaar, maar goed.
0: Ja, maar toch. Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Maar goed, dan zijn we wel 65 jaar verder.
0: Ja, dat is echt een heel gek idee, toch?
4: Ik heb ze in de eredivisie nog niet gezien.
0: Nee. Nee, nee, ze zijn er dus wel, maar we zien ze weinig.
4: Ja, ja. Ja, precies.
0: Hey, en dat WK begint natuurlijk vanavond. En ga je dat WK ook volgen? En kijk je dan, ja, en kijk je dan echt met een scheidsrechtersblik ook nog steeds?
4: Nee. Ja, ik geef wel eens commentaar.
0: Ja?
4: En dan zeg ik bijvoorbeeld, oh, hier had je eigenlijk voor moeten fluiten. Ze horen het niet, maar het is niet zo erg.
0: Leuk idee, Nel. Nou, dan wens ik je heel veel plezier vanavond. Denk je dat Nederland het wel een beetje gaat redden eigenlijk? De voortekenen zijn niet zo gunstig. Maar...
4: Ik heb er nog wel vraagtekens. Nou, ja. Ik hoop dat het een beetje een eenheid wordt en dat ze een beetje de smaak te pakken krijgen, laat ik het zo zeggen. Je moet een beetje een bepaald gevoel, een toernooigevoel krijgen.
0: Ja.
4: En ik hoop dat dat lukt. Dan komen we misschien nog wel wat verder.
0: Dat zou leuk zijn.
4: Ja, zeker.
0: Nou, we gaan het afwachten. Leuk in elk geval om jou te spreken. Een van de drie eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechters van ons land. En dat was dus een historische dag 65 jaar geleden.
4: Ja,
0: heel bijzonder.
4: Okay.
0: Dankjewel, Nel. En,
4: graag gedaan.
0: Mooie dag.
4: Oké, hetzelfde.
0: Dag.

0: that fantasy. Lord met Royals hoorde je. Hey Jelmer, we hebben het er vandaag nog bijna niet over gehad, maar morgen gaat er wat gebeuren.
1: Ach, morgen gaat er wat gebeuren.
0: Jij gaat meelopen met de Vier van Alkmaar en dat is de wandelvierdaagse. Ja. En wij zijn daar de hele dag bij met de radio. Echt vanaf 's morgens vroeg zit Pieter daar met de hele crew en daarna Bart. June komt speciaal terug van vakantie ervoor en jij gaat dus lopen.
1: Ja.
0: 25 kilometer.
1: 25 kilometer. Nu heb ik net eventjes de www.buienradar.nl opengezet.
0: Ik wou net vragen, nou, hoe wordt het weer?
1: Het is fantastisch. Ik zie hier 11 millimeter regen. Oh. En echt giga buien. Oh. Dus ik heb er zo ongelooflijk veel zin in.
0: Dat snap ik, ja. Dat begrijp ik goed. Dat
1: is
0: lekker.
1: Heel lief, onze baas, die kwam net de studio binnengelopen. Ja. En die heeft nog even zijn poncho voor me. Dus dat is echt ongelooflijk schattig.
0: Ja, en misschien nog even proberen van die waterdicht spray ergens te krijgen. Dat je je schoenen even kan waterdicht maken.
1: Oh, ik dacht gewoon mijn hele huid waterdicht
0: maken. Je hele huid ook, ja. Nou, Jelmer heeft er heel veel zin in. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel al de derde dag dan. Dat, vandaag is de tweede dag. Want ze zijn vandaag ook al aan de wandel. Morgen is de derde dag. En zaterdag is de grote finale van de Vier van Alkmaar. Dus vandaag lopen er al heel veel mensen in niet al te best weer. Denk ik. Ben heel benieuwd hoe dat gaat. Maar wij vragen vandaag aan jullie, lieve luisteraars, heb je ook wel eens zoiets gedaan? Zo'n monstertocht gelopen of gewoon een wandelavondvierdaagse? Ja. Of misschien wel de Vierdaagse van Nijmegen?
1: En mag je dan ook een marathon hebben gedaan?
0: Dat is marathon
1: dan
0: wel mag
1: iets
0: ook.
1: Iets meer een pas erin. Maar goed, ook lopen?
0: Ook lopen. Ja. Alles met lopen. Heb je wel eens zoiets gedaan? Dan zijn we heel, heel, heel benieuwd naar jouw verhalen.
1: Misschien heb je wel een keer de Camino gelopen.
0: Dat mag ook.
1: Dat mag ook.
0: Ook prachtig. En de Dam tot Damloop is trouwens ook rennen, maar is ook, daar zit ook een wandeling bij.
1: Kijk, zie je nou, in ieder geval alles met wandelen. 088, 850, 51, 52.
0: Ja, je kunt nu appen of bellen, dan praat je mee zo dadelijk na het nieuws van 4:30. En Laura, wat zit er in dat nieuws?
2: Hopelijk komt er nog een tweede kans voor Stichting Tweede Kans in Amsterdam.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De hete zomer. Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
10: Ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
12: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30. In Weidewormer is het 17 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
2: Goedemiddag. Stichting Tweede Kans in Amsterdam dreigt haar locatie kwijt te raken. Tweede Kans is een kringloopwinkel en voedselinitiatief tegelijkertijd. En met de opbrengst uit de winkel worden dan de huur en de voedselpakketten betaald. De kringloop- en voedselhulporganisatie moet het pand verlaten vanwege sloop en heeft nog geen nieuw onderkomen gevonden. In de gemeenteraad is daarover ook veel onvrede. Wethouder Moeskops erkent dat het lastig is, maar zegt te zoeken naar een oplossing. Tientallen Amsterdamse ondernemersverenigingen vragen het kabinet om meer agenten in de hoofdstad. In een brandbrief aan minister David van Wiel schrijven zij dat de huidige politiecapaciteit tekortschiet. Volgens de ondernemers zorgen overlast, straatintimidatie, geweldsincidenten en criminaliteit voor toenemende veiligheidsproblemen. De organisaties willen dat Amsterdam bij de verdeling van extra politieinzet als prioritaire regio wordt behandeld. Een fietser is afgelopen nacht in Haarlem aangereden door een politieauto die op weg was naar een melding. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op de kruising van de Gasthuisvest, Raamvest en de Grote Houtstraat. De fietser die raakte gewond, is ook naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse die onderzoekt nu hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. In de Haarlemse Bantamstraat, ook wel de Oranjestraat genoemd, is alles klaar voor het WK. De hele straat hangt vol met oranje vlaggetjes en allerlei versiering die de bewoners zelf hebben opgehangen. Ondanks tegenvallende oefenduels kijken de bewoners vol vertrouwen uit naar de wedstrijd van Oranje tegen Japan. Buurtbewoner Barry die deed even een rondje door de straat.
10: Ik vind het hartstikke leuk. De oefenwedstrijden heb ik gekeken. Waren nog niet heel best natuurlijk.
13: Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet.
10: Maar tegen Japan?
13: 5-1 heb ik gezegd.
10: Je hebt er nogal vertrouwen
13: in. Ja, 100%.
10: Hoe denk jij over het WK? Gaan we die winnen?
14: Tuurlijk gaan we die winnen.
2: Ja, veel vertrouwen. En,
0: makkie.
2: Ja,
0: 5-1 tegen Japan, dat is ook wel een stevige uitspraak.
2: Ja, ze zetten hoog in, inderdaad. Een deel van de omstreden steiger aan de Borneo-kade in Amsterdam is vandaag verwijderd. Dat gebeurt na een schikking tussen de gemeente en bewoners van een woonboot die eerder naar de rechter stapte vanwege overlast. Na een uitspraak van de Raad van State moest de steiger eerst worden afgesloten, maar nu is er dus ook echt een deel weggehaald. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Laura. We gaan eens even van Jan Visser horen wat het weer gaat doen.
15: Vanmiddag is het overwegend meest bewolkt weer, maar het blijft nog wel droog. Vanavond gaat er af en toe regen en motregen vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 17 tot 18 graden... en de meest zuidwestelijke wind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond krimpt de wind naar het zuiden en neemt aan zee toe naar krachtig windkracht 6. Ook de komende nacht nog af en toe regen en motregen. Later in de nacht worden de regenkansen kleiner. Morgen is het waarschijnlijk tijdens de ochtend meest droog weer. Misschien ook een beetje zon. In de middag neemt de kans op regen en motregen weer toe. Het wordt maximaal zo'n 18 graden. En de wind is west tot zuidwest en matig aan zee en op het IJsselmarkermeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
0: En hoe gaat het op de weg, Jomer? Staan er veel files?
1: Op dit moment 8 in totaal en ik noem even de langste 3. De eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht en je vertraging loopt op tot 16 minuten. 28 minuten op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. En dan gaan we nog heel even richting de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Kooimeer. 10 minuten vertraging. Dat was hem.

0: Ik heb altijd een beeld van deze zanger, Eddie Rabbit, dat hij hele grote tanden heeft, maar komt gewoon puur door zijn naam. Want dat heeft hij dus helemaal niet. Maar dat is omdat hij Rabbit heet.
1: Oh,
0: stom, hè?
1: Ja. Zie je mij dan ook elke keer op een vlot?
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, misschien morgen wel een soort reddingsvlot als je in de regen in Alkmaar aan het lopen bent. Oh. Nee, we hebben het vandaag over wandelen, want de Vier van Alkmaar is in volle gang. Dat is de grootste vierdaagse na Nijmegen. Jelmer gaat morgen één dag lopen. Wij zijn er ook de hele dag bij met radio. En we vragen vandaag aan jullie, heb jij wel eens meegedaan aan zo'n heel groot wandelevenement? De avondvierdaagse in de buurt misschien? Of de Dam tot Damloop? Of de Nijmeegse Vierdaagse? Of inderdaad de Camino?
1: Of iets anders? Ik bedoel, wandelroutes te over op de wereld.
0: Zeker.
1: Nou, Jan die heeft al wat gestuurd. En dat kan je trouwens nog steeds doen. 088-850-51-52. Jan heeft dat al gedaan. De avondvierdaagse liep ik vroeger elk jaar met school. Vooral voor de medaille en de snoepketting aan het einde. En Marieke die zegt, ik heb ooit een halve marathon gedaan. De eerste 15 kilometer voelde ik me onoverwinnelijk. En de laatste kilometers vroeg ik me af waarom ik me in godsnaam had opgegeven.
0: Ik denk dat dat morgen voor jou herkenbaar zal zijn.
1: Ja, ik heb me niet opgegeven.
0: Maar jij hebt je niet opgegeven.
1: Gedwongen.
0: Goed, nou, mocht je je ooit hebben afgevraagd waar mode en wandelen samenkomen, dan heb ik het antwoord voor je. Want jarenlang was zij hoofdredacteur van modebladen als Nouveau, Marie Claire en Cosmopolitan. Maar ze is ook schrijfster van boeken als het Lifestyle Wandelboek en het Vier Seizoenen een wandelboek. Kortom, high fashion op een wandelschoen. Dan heb ik het over Claudia Straatmans. Goedemiddag, Claudia. Oh, Claudia, ben je daar?
3: Goedemiddag, Patricia. Wat fijn dat ik weer bij jullie in de uitzending mag komen vertellen over hoe ontzettend leuk wandelen wel niet is.
0: Ja, want we moeten Jelmer nog een klein beetje enthousiast maken. Die gaat morgen lopen met de Vierdaagse van Alkmaar. Maar hoe is die passie bij jou eigenlijk ooit begonnen? Want je denkt, als je aan mode denkt, dan denk je aan hele hoge hakken. En dan denk je niet direct aan kilometers wandelen.
3: Nou, Patricia, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt. Ik was een modekindje. Ik zat altijd vooraan bij de modeshows van Chanel en van Dior in Parijs. Maar dan hebben we het over 2010, 2011, 2012. En toen ging ik één keer met een vriendin wandelen. We gingen een reportage maken in Duitsland, in een wijngebied, de Aarn. Dat is 3 uur rijden vanuit Amsterdam. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had geen idee. Ik dacht alleen maar, nou ja, als ik maar snel aan de wijn kan, want daarvoor komen wij toch. En toen waren we in de Aarn.
0: Voor ons.
3: Toen waren we daar en toen bleek daar een heuse wijnwandelroute te zijn. De Rote Wijn van de Week. En aan die weg, aan dat pad staan allemaal hele leuke restaurantjes met een extreem hoog gastronomisch en lifestyle gevoel.
0: Dit dus gaan wij zeker een keer doen. We gaan dat zo nog even noteren. Jammer heeft het eens zin om te gaan wandelen.
3: Maar. Ja, absoluut Jelmer en Patricia. Ja. Maar wat er toen gebeurde, want ik dacht altijd wandelen, dat is voor ANWB-setjes en je neemt een rugzakje met een krentenbol mee en dan heb je het maar de hele dag mee te doen. Maar daar zag ik dus de combinatie van wandelen en lifestyle. En wat mij opeens opviel, is dat de kleuren van de natuur, die waren eigenlijk nog mooier dan de kleur van de Chanel-show. Dus sindsdien roep ik, de natuur is de mooiste catwalk of de mooiste fashion show die je kunt hebben. Want elk seizoen is het gewoon een ander decor dat aan je voorbij trekt.
0: Oh, nou, dit is een schot in de roos voor onze Jelmer. Want die houdt ook van fashion en nog niet van wandelen. Maar dat gaat hij dan dus nu wel ontdekken.
1: Of ik ga wandelen naar Chanel.
0: Ja. Maar ik moet wel zeggen, zo'n wandelroute langs allemaal heerlijke restaurants met glaasjes wijn erbij, dat is natuurlijk toch wel wat anders dan de Vier van Alkmaar. Ja. Want hij gaat 25 kilometer doen. En dat is denk ik wel even door beulen als je niet getraind hebt. Heb jij misschien een paar tips voor onze Jelmer? Want ja, het begint al dat hij geen goede wandelschoenen heeft.
3: Nou, Jelmer, allereerst mijn diepe, diepe waardering dat je vanuit het niets 25 kilometer gaat lopen. Dat vind ik echt heel pittig. Want ik als geoefende wandelaar vind 25 kilometer al pittig.
1: Nee.
3: Maar je gaat het doen. Je gaat het doen en je knipt inderdaad je route op in kleine stukjes. Want ik neem aan dat om de zoveel kilometer er een kraampje staat met sinaasappels. Hè? Want dat is een beproefd recept. Je neemt altijd een zakdoekje mee met een sinaasappel erin. Ken je dat concept, Jelmer?
1: Nou, ik heb het gehoord en ik vond het heel goor klinken. drinken, als ik eerlijk ben.
3: Ja. Oh, maar als jij dorstig bent, dan is inderdaad zo'n zakdoek met sinaasappel, dat proeft als de lekkerste champagne ever. Okay. Nee, maar je knipt inderdaad je route mentaal in je hoofd op in wat kleinere stukken. En daarnaast, voor Jelmer, nog even als extra stimulans. Ja. Jelmer, 5 keer waarom je knetterknap wordt van wandelen. Waarom jij knetterknap wordt van wandelen.
0: Kom maar op. Roffeltje.
3: Knap voor je lijf, want het is de beste workout die er is. Door te wandelen versterk je de spieren en botten. En dat vermindert de kans op botontkalking. En elke dag 30 minuten wandelen verlaagt je bloeddruk en je cholesterol. Ik krijg het niet eens uitgesproken. Cholesterol. Jelmer, 2. Wandelen is goed voor je geest, want het is echt een bewezen medicijn tegen stress, depressieve gevoelens en angststoornissen. Allemaal wetenschappelijk onderzocht. Jelmer, 3. Wandelen is goed voor je creativiteit. De grootste filosofen, zoals Friedrich Nietzsche, liepen al tijdens het wandelen en verklaarden ook: al mijn grote denkbeelden zijn tijdens het wandelen ontstaan. Dus Jelmer, ik hoor heel graag morgenavond wat er aan creativiteit bij jou is ontsproten.
1: Vanuit Chanel, denk ik.
3: En Jelmer, nu komt denk ik en echt komt de toppen. Ja, want wandelen is heel goed voor je seksleven.
1: Woehoe! Ja.
3: Want wandelen is lichtsporten. En met lichtsporten maakt je lichaam allerlei hormonen aan. En voor je libido zijn dat testosteron en oestrogeen. Daarnaast wordt je algehele doorbloeding beter door te sporten. Dus ook die in de gebieden daar beneden.
1: Nou, ik zit al met de benen wijd hier. Wat heerlijk.
0: Ga je man maar bellen.
3: Ja, precies, bel maar. Dat hij aan het eind van de finish staat.
0: Ja, aan het eind van de finish. Ja, nou, met een doosje oesters misschien en een wijntje erbij om je goed op te vangen. Nou, Claudia, ik zie die man naast mij helemaal stralen. Dat is dankzij jou. Dank je wel daarvoor. En we gaan je boeken lezen en we bellen je zeker weer als we nog een keer gaan wandelen.
3: Succes morgen.
0: Dag. Ja, leuk. Claudia Straatmans hoorde je hier bij NH. Eerst even muziek en dan praten we verder over wandelen.

0: Alicia Keys en Underdog. We praten nog even verder over wandelen, want morgen dan gaat Jelmer meedoen met de Vier van Alkmaar. Een groot wandelevenement dat al 2 dagen gaande is. Jelmer heeft er zin in. Je krijgt heel veel lieve appjes van luisteraars die jou heel veel succes wensen.
1: Dat is echt heel schattig. Daar heel erg veel dank daarvoor. Nancy, die app nog. Die hebben het al heel vaak gedaan en beginnen ook straks aan de derde dag van de avond, Vierdaagse.
0: Oh.
1: Nou, tot dan.
0: Ja, zeker. Die kom je nog wel tegen. En Jelle die zegt, mijn zwaarste wandeltocht was 40 kilometer in de Golan. Wow, ook nog veel rots- en bergpaadjes. Ai, ai.
1: Wel,
0: dat is nog even de volgende trap.
1: Maar is wel vet.
0: Ja,
1: het is heel tof om van rots op rots te springen.
0: Ja.
1: Dat is echt leuk.
0: Voel je een beetje een steenbok.
1: Voel je echt een berguit. Ja. Dat is heerlijk.
0: Goed, we gaan even verder met Henk. Want Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij zit in de auto, begrijp ik.
2: Oh, ik ben thuis nu.
0: Oh, je bent thuis nu. Want, vertel eens even, wat heb je vandaag gedaan?
2: Vandaag, boodschappen.
1: Oh. Maar je hebt gelopen op Texel, toch?
2: Ja.
1: Heel vaak. Moet. En heel veel rondjes ook. Vertel.
2: Heel veel rondjes, ja. Het rondje van Texel, dat is, die is ruim 63 kilometer.
1: Zo.
2: En dat doe je op 1 dag. En dan ga je 's morgens om 7 uur is de start. En dan loop je op de, bij de boot vandaan. Zo, het strand op naar Den Hoorn. Over de, net als de, ja, dat is een zandvlakte en die is nogal mul.
0: Ja, ik ken het wel, ja, dat is mooi, maar wel heel zwaar lopen.
1: Ja,
2: ja, maar daar hebben we een paar keer op geoefend. En toen hebben we in de gaten gehad dat je een heel kalm tempo moet lopen. En dan hou je het het beste vol, want het is toch een kilometer of 6, 7 dat je door het mulle zand loopt.
0: Zo.
2: En dan wordt het strand wordt hard. En ja, dan gaat het tempo een klein stukje omhoog.
0: Ja, maar 60, 65 kilometer, hoe lang heb je daar wel niet over gedaan?
2: We waren met 11 uur binnen.
1: Zo. Hebben dat een flinke pas.
2: Oh. Ja, nou ja, maar kijk, als je één keer het strand of de, die horst voorbij bent,
0: ja,
2: dan loop je over hard zand.
0: Ja, en dan gaat het beter, hè? Ja.
2: Er was ook, het was nog een bijkomstige een groep uit Brabant en die kwamen te oefenen voor de 80 kilometer, de Kennedy-mars. En die mensen die gingen in dat zand nou met een bloedgang.
0: Zo.
2: Die waren op het keerpunt en ze waren knalkapot en ze stopten ermee.
0: Oh ja, ze zeggen wel eens hardlopers zijn doodlopers, toch Henk?
2: Precies.
0: Ja, maar jij hebt het ontdekt en dat is een goede tip voor Jelmer. Niet te hard van start gaan. Spaar je krachten
2: nee,
0: nog even.
2: Nee, op de horst moet je echt kalm aanlopen. Ja, ja en maar goed 25, dat is over ja. De weg waarschijnlijk. Ja.
0: Nou, Henk, we hebben genoeg gehoord. Ik heb diep ontzag voor jou.
1: Zeker.
0: En dank voor je tip.
2: Ja, wat? Ankie die wilde er even tussendoor.
0: Oh, wat is het, Ankie?
2: Ja, maar de hulpverleners die hebben het ook razend druk met blaren trainen.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
2: er zijn een heleboel die zijn niet getraind. En die denken, dat doen we even.
0: Ja.
2: Ja, vergeet dat maar. Je moet hem echt even een keer wat oefenen.
1: Ja.
2: Want je loopt dus op zand, maar je loopt ook op asfalt. En je loopt over de dijk, loop je in gras.
0: Ja, maar in Alkmaar loopt Jelmer morgen gelukkig over de straat. Dat
1: zo
0: scheelt weer.
1: Het. Ja.
0: Hé, hey, dankjewel Henk. We gaan even verder naar Suzanne.
2: Ja.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. We gaan even verder met Suzanne, want die zat in de auto. Ja. Ik haal het even allemaal door elkaar. Die zat in de auto. Goedemiddag, Suzanne.
3: Ja, goedemiddag. Ja, wij zitten in de auto hoor, mijn man en ik.
0: Ja, vertel. En jullie hebben vandaag dus ook al gelopen?
3: Wij hebben vandaag gelopen. Ja, gisteren ook, vandaag ook. En het was echt geweldig.
0: Ja, gisteren was de eerste etappe hè, van de Vier van Alkmaar. Dat ging naar Bergen volgens mij.
3: Ja, klopt.
0: En wat hebben jullie vandaag gelopen dan?
3: Vandaag hebben wij gelopen richting Ouddorp. Herugewaard en de hortus van Alkmaar.
0: Mooi.
3: En het Dunapark, ja, was echt prachtig.
1: En hoeveel kilometer is dat?
3: Wij hebben bij elkaar 15 kilometer gelopen. Dat vonden wij ook heel mooi.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat snap ik.
0: Hoe lang doe je daarover?
3: Wij zijn vanochtend om 9:30 gestart. En vanmiddag waren we om 2:30 ongeveer waren wij er weer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus
3: dat vonden we net mooi.
0: Ja, want dan heb je nog even geluncht en alles. Ja,
3: precies.
0: Ja, precies. Nou, dat is een mooie.
3: Maar op een pauze hoor.
0: Oké. Nou, leuk om te horen. En morgen zijn jullie er dus ook weer, denk ik, Suzanne.
3: Wij zijn er zeker morgen. Dan ga ik naar Heilo.
0: Ja.
3: En daar vreugen we ons ook erg op. Want dat is een mooie route.
0: Ja, en een beetje regenkleding mee, hè? Want het gaat wel wat spetteren in de middag, hebben wij begrepen. Maar ja, daar kun je opkleden, toch?
3: We zitten nu in de auto met regen, maar we hebben prachtig weer gehad vandaag.
0: Oh, kijk, zie je, het kan heel erg meevallen, Jelmer.
1: Ja, gezellig. Dat is hartstikke goed, maar dan kom ik jullie morgen wel tegen in Heilo.
0: Gezellig.
3: Nou, zomer is schiet me even leuk. Hartstikke heel veel succes.
1: Gaat goed komen.
3: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel, hè, Suzanne. Oké, hey, dankjewel, Suzanne. En succes jullie morgen ook. En nou, we gaan jullie zien. En Jelmer, ik heb voor jou, omdat je natuurlijk toch wel echt een topprestatie gaat leveren, een leuk verrassingspakket.
1: Oh, lieve.
0: Kijk maar eens even wat er. Nou ja, kijk.
1: Ach, kijk nou. Dat is...
0: En
1: daar hadden we het net nog over.
0: Ja, dat heb ik even voor jou geregeld.
1: Oh, schattenbouw.
0: Een mooi wit petje. Nou, tegen de regen.
1: Nou, ik ben ook een hele majesty. Daar ben ik heel erg. Oh, lieverd, je hebt van alles. Oh, kijk. Ik grijp gelijk naar de fles.
0: De fles. Ja, dat is een klein hartversterkertje. Voor als je er even doorheen zit. Een heel klein slokje van deze wijn.
1: Zo.
0: Heel klein flesje.
1: Nou, wat heerlijk. 20%.
0: En natuurlijk de blarenpleisters.
1: Oh, nou, ik denk dat ik die heel erg nodig ga hebben. Een deootje
0: ook.
1: Droppenstiers kan ook geen kwaad.
0: En natuurlijk.
1: Een lekkere muslireep. Oh, lieverd, ik vind het een feestje.
0: Het wordt vast groot.
1: Geweldig.
0: Het wordt hartstikke leuk. Je gaat het gewoon schaffen, dat weet ik zeker.
1: Ja,
0: heel veel plezier.
1: Dank je.

0: Ben Stills bij NH. Love the one you're with. If you can be with the one you love. Ik vind dat een heel mooi motto. En straks na het nieuws van 5 uur... dan gaan we eens even horen hoe de eindexamenscholieren in de provincie het gedaan hebben vandaag. Spannende dag. Ze kregen dat ene telefoontje wat we allemaal ooit een keer hebben gehad. Ben je geslaagd? Of ben je gezakt? Of moet je nog een her?
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België.

0: Wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
2: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222. Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
9: Ik ben Ina en we wonen in Horen.
10: Ik ben Sam van Haasen. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
11: Ik ben Kirsten, kom uit Goed.
12: Ik ben Joep uit Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ausinga. Laura, goedemiddag.
15: Goedemiddag. In Oud-Karspel is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Stichting Tweede Kans in Amsterdam dreigt haar locatie kwijt te raken. En 30 automobilisten krijgen een boete van €440... omdat ze vorige week de brand bij de geluidswal langs de A10 West filmden tijdens het rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof

0: Steeds meer regen, het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
2: 15 files op dit moment. Ik noem even de langste drie. Of die met een bijzondere oorzaak. De eerste, de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Holendrecht en Breukelen is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstroken is daar dicht. En je vertraging loopt op tot 14 minuten. Ook 14 minuten op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Roelof Arendsveen. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Kooimeer. Dik een kwartier vertraging.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Vandaag de dag.
11: Met Patricia Nagelkerk.

0: The Jacksons. Can you feel it? Het is 5:10 op deze donderdag, de 11e juni. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, jammer, we zitten hier nog wel eventjes. Zullen we het programma doornemen voor het komende uur? Wat
2: wij
0: gaan we doen?
2: Een heel goed plan. We gaan het hebben over eigenlijk wat jij aan hebt, Patrice.
0: Ik, hè?
2: Oranje shirtjes. Dat gaat gebeuren tijdens de sport. En daarna krijgen we echt twee top-entertainers op bezoek. Want die hebben een soort Tour de Sinatra gedaan in Las Vegas. En die komen hier in de studio.
0: Ja, waanzinnig wat die allemaal hebben meegemaakt. Dat is sowieso heel leuk. Maar we beginnen even met die spannende dag die het vandaag toch was voor alle eindexamenkandidaten van Nederland. Want vandaag was de dag dat zij te horen kregen of ze geslaagd waren of gezakt, of dat ze een her moesten doen. En dat is ook niet leuk natuurlijk.
2: Nee.
0: Dan ga je vakantieplannen. Laten we eens even beginnen met Kate uit Naarden. Eens even kijken hoe het haar is vergaan. Goedemiddag, Kate.
3: Hi.
0: Hey, je klinkt blij.
3: Ik ben niet normaal blij.
0: Oh, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Oh, applaus voor jou, Kate. Wat goed.
3: Dank je.
0: Hey, was het spannend voor jou? Hing het er een beetje om?
3: Ja, het was wel een beetje spannend, hoor. Ik heb wel de afgelopen weken echt met, zeg maar, knijpende billetjes thuis gezeten.
0: Ja, snap ik. En hoe ging dan vandaag die dag dat je het telefoontje ging krijgen? Zat de hele familie mee te luisteren? Had je opgesloten op je kamer? Hoe ging dat?
3: Nee, de hele familie zat mee te luisteren. Maar mijn mentor die deed een beetje alsof ik gezakt was. Dus ik kreeg echt blinde paniek. En toen zei hij ineens, geslaagd. En nou, echt zo fijn.
0: Oh, wat gemeen. Maar je bent geslaagd en dat is heerlijk. En dan ben je vrij. Ja. En ja, wat is er nou lekkerder dan dat? Ik kan me voorstellen dat je heel gelukkig bent.
3: Ja, het is eigenlijk niet te omschrijven, hoor, hoe ik me nu voel. Je moet het echt zelf. Nou ja, jullie hebben het al meegemaakt.
0: Ja,
3: maar
0: lang geleden, Kate.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is een heerlijk gevoel. Dat gevoel dat je nooit meer naar school hoeft ook, hè?
3: Ja, daar zat ik ook nog laatst over naast. Je ligt niet meer op zondagavond in je bed. En ik moet morgen om 8:30 naar Duits of naar Eco of zo.
0: Nee. Het is klaar. Het is klaar.
3: Ja, het is echt klaar, ja.
0: Ja. Hey, en nu, vanavond, ik begrijp dat je nu al ergens op een borrel zit.
3: Ja, ik heb nu nog een beetje met familie en familievrienden. En dan ga ik zo meteen naar een vriendinnetje toe met de hele vriendengroep. En dan gaan we daar lekker een beetje
0: feesten. Nou, heel veel plezier en leuk dat je even bij ons toch in de uitzending wilde zijn, Kate.
3: Ja, nou, dankjewel dat ik er mocht zijn.
0: Oké, goed. Ga lekker genieten, doeg. En nou, we hebben nog meer goed nieuws bij NH, want we hadden ook een paar collega's die een beetje in de zenuwen zaten.
2: Ja,
0: zoals onze eigen Barbara, haar dochter, die deed examen. Nou, die heeft ook gelukkig gehoord dat ze geslaagd is, dus gefeliciteerd voor
2: dat
0: ons.
2: Dat is fantastisch, ja.
0: En dat geldt ook voor Bart. Bart Slink,
2: echt waar?
0: Zijn dochter
2: nou,
0: ook geslaagd.
2: Jongens, wat een heerlijke dag vandaag.
0: Het is een feest. Ja,
2: geweldig.
0: Het is natuurlijk super spannend deze dag voor al die examenkandidaten en hun familie. Maar ik denk dat het ook heel spannend is voor de leraar die ze moet bellen. Toch, zeker als je dat voor het eerst doet. Zoals Anouk Noordervliet. Goedemiddag, Anouk.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ja, jij bent docent natuurkunde aan het Kennemer Lyceum in Alkmaar.
4: En dit jaar Overveen.
0: In Overveen. En, pardon, ja. En dit jaar had je voor het eerst een examenklasse. Zijn die leerlingen dan vanaf les 1 eigenlijk al bezig met dat examen? Heb je dat gemerkt?
4: Nou, dat hoop je natuurlijk dat ze vanaf les 1 bezig zijn met het examen. Dat is nog niet altijd zo. Vaak begint dat pas na het eerste schoolexamen dat ze denken, oh, dit is serieus, nu moet ik echt aan de slag. Maar je hoopt natuurlijk wel, en je begeleidt ze daar ook bij, dat ze wel het hele jaar aanblijven, zeggen wij.
0: Ja. En van 11 van die leerlingen uit jouw klas ben je ook de coach. En die leerlingen heb jij vandaag moeten of mogen bellen om te laten weten of ze geslaagd zijn. Hoe was dat voor jou?
4: Ja, het is natuurlijk al de hele dag een beetje een bijzondere dag. Want 's ochtends begint het al met dat er N-termen komen. Dan ga je een beetje rekenen en nadenken voor wie dat dan wel of niet een positief effect zou kunnen hebben. Maar pas om 1:00 weet je het. Ja, en dan moet je gaan bellen. En dat zijn overwegend hele leuke gesprekken. Want dat zijn de leerlingen die je mag vertellen dat ze geslaagd zijn. Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. En vooral bij sommigen ging echt het dak eraf, letterlijk, met alle familie in huis. Maar ja, je moet ook mensen teleurstellen. En dat is natuurlijk niet leuk.
0: Nee, hoe ging dat?
4: Nou, gelukkig in mijn geval waren het leerlingen die het zelf ook wel een beetje zagen aankomen. Dus die hebben het kunnen uitrekenen. Want ze kunnen dat natuurlijk zelf allemaal een beetje nakijken. Dus die hadden al wel zoiets van, ja, Die waren niet heel zeker van de zaak.
0: Ja.
4: Dus dan is het gelukkig minder vervelend om het nieuws te brengen.
0: Het kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Van, hoezo ben ik gezakt?
4: Nee. Precies. Dat zou echt vervelend zijn. Ja,
0: precies. Maar nou was het voor jou een dubbel spannende dag. Want jouw eigen dochter kreeg ook de uitslag te horen. Hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, mijn collega die was haar mentor, zeg maar, haar coach. En die mocht haar bellen. Dus zij is ook geslaagd. Dus
0: dat
4: was een hele leuke dag. Ja, zeker. Ja, leuk.
0: Wat
4: dankjewel.
0: Goed. Wat goed. Ja. Nou, dat is dus een mooie dag geweest. En vanavond denk ik dan een leuk feestje bij jullie.
4: Ja, er is inderdaad een feestje. Dus ik moet zo inderdaad naar huis. Want ze zijn al de hele dag bezig met voorbereiding. En ik kon natuurlijk niet meedoen. Dus ik ga zo eventjes helpen. Maar dit feestje is nog niet klaar vandaag. Nee. En dat geldt voor veel leerlingen, denk ik, die vandaag het goede nieuws hebben gehoord.
0: Ja, dat snap ik. Nou, we wensen iedereen heel veel plezier met het feestje van vanavond. Jou zeker. En felicitaties ook voor je dochter.
4: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.
4: Jullie ook bedankt. Goed, dag.
0: Natuurkundedocent Anouk Noordervliet hoorde je van het Kennemer Lyceum in Haarlem. En ja, nogmaals namens ons allemaal de hartelijke felicitaties.
2: Natuurlijk, ja, geweldig. Woehoe.

0: Della Lefty zong over Boston.
1: Vandaag de dag.
0: En dan is het alweer tijd voor de sport. Vanavond dan gaat het WK van start, het WK voetbal. En dat betekent dat we de komende weken natuurlijk veel voetbalshirtjes voorbij gaan zien komen. Met verslaggever Erik-Jan Brinkman gaan we het hebben over de oranje shirts. Vertel, wat is de aanleiding precies, Erik-Jan? Behalve dat het WK van start gaat.
2: Ja, dat is altijd wel een leuke reden, hè, om te praten over die voetbalshirts. Zelfs het Nederlands elftal, als zij weer een nieuw shirt hebben uitgebracht. En heeft iedereen daar wel een mening over. Ik denk alleen al aan het shirt van 1988, hè, toen Nederland Europees kampioen werd. En de een vindt het een prachtig shirt en de ander vindt het een foei lelijk shirt. Nou, vandaag kwam ik in contact met twee verzamelaars. Heel veel shirts, maar vooral oranje shirts. Ze hebben ruim 250 shirts met z'n tweeën. En dat wilden ze eigenlijk vastleggen en dat hebben ze gedaan in een boek. En dat boek heet dan Het Oranje Shirt. En dat begint in 1894. En wat ik eigenlijk wel leuk vind, de eerste paar jaar speelde Nederland dus in 1894 helemaal niet in het oranje. Dat kwam pas in 1907. Toen speelde het voor de eerste keer in een oranje shirt. Oh. En de jaren ervoor eigenlijk een beetje in die kleuren van rood, rood-wit-blauw. Een beetje in banen. Maar pas van 1907 in het oranje. En als je in dat boek kijkt, het oranje shirt, zie je eigenlijk heel veel verschillende kleuren. Laten we even luisteren naar een van de samenstellers van dit boek over die kleuren. En zijn naam is Brian Borghardt.
3: We kwamen op een gegeven moment achter dat Nederland begin jaren 60 in het knalgeel had gespeeld. En dat is natuurlijk wel heel apart. En ik denk dat het te maken heeft gehad dat het misschien avondwedstrijden was geweest tegen clubs die in het rood speelden. En het oranje en rood misschien net even te veel vloekte. En dat je op een gegeven moment met een geel overhemd toch in één keer een nuance kan zien op het veld.
2: Ja. En nog andere opvallende kleuren?
3: Zwart. Zwart. Ja, de zwart is er een paar jaar geleden mee gespeeld. Mm-hmm. Eigenlijk ja, en niet noemen zeggen de kleur. Aan de andere kant, als ik nu het team van Noorwegen zie, helemaal in het zwart de afgelopen keren tegen Nederland zelf, het heeft wel wat.
0: Ja, vind ik ook altijd wel mooi, Erik-Jan. Het heeft iets heel indrukwekkends hoor, zo'n heel zwart team. En de Italianen.
2: Ja,
0: de Italianen hebben altijd die prachtige blauwe shirts.
2: Blauwe
0: Azzurri.
2: Ja. Ja, en ik vind het ook, dat is niet van een land, of in ieder geval Real Madrid, het maagdelijk wit. Hè, dat Telstar trouwens ook heeft. Dat vind ik ook altijd een hele mooie kleur.
0: Maar Spanje vind ik ook wel mooi, met dat rood met geel. Ja. Dat vind ik ook altijd wel. En deze mannen verzamelen dus die shirts en hebben er nu ook een boek van gemaakt. Hoe komen ze aan die oranje shirtjes? Nou, niet altijd oranje dus.
2: Nee, niet altijd oranje, maar dat is best wel lastig om ze te krijgen. Ik denk dat elke voetballiefhebber wel een paar van die voetbalshirts in zijn of haar kast heeft. En die kreeg je dan wel eens als je aan de rand van het voetbalveld stond. Bij een profwedstrijd kreeg je zoals van een speler mee. Of je vond ze op een rommelmarkt. Maar tegenwoordig blijkt dat dus veel lastiger te zijn. En moet je best wel veel geld neerleggen. Want deze twee heren die struinen dan de sites van Marktplaats en eBay af. En daar gaat er best wel veel geld mee gemoeid.
0: Ja, en wat voor bedragen moet ik dan denken?
2: Nou, wat ik hoorde van hen is dat het duurste shirt ooit, en die is dan van Diego Maradona, die is voor 7,5 miljoen euro geveild. Dat is natuurlijk een enorm bedrag. Dat hebben deze heren niet betaald. Maar zij hebben ook echt wel duizenden euro's uitgegeven. Erik van Goor, die wilde niet het precieze bedrag zeggen. Maar die heeft dus een shirt van Arie Haan. Die oud-speler van het Nederlands elftal. En die scoorde in de halve finale van 1978. Dat succesvolle WK voor Nederland. Dat was toen tegen Italië. Die halve finale. Een prachtig afstandsschot van Arie Haan. Dus dat maakt dat shirt voor hem heel uniek. Maar dat is niet de enige reden. Laten we even luisteren naar Erik van Goor.
4: Dit shirt is ook heel mooi in zijn eenvoud.
2: Wit.
4: Sowieso wit, ook al prachtig als uitshirt met oranje accenten. Dus, maar ja, ik ga weer helemaal terug naar mijn jeugd als ik dat doelpunt weer zie. Ja.
2: En waar hangt dit shirt bij jou?
4: Ja, het hangt. En het heeft vroeger gehangen bij de verdediger die tegenover Arie Haan stond. Heel lang totdat hij overleden is. En uiteindelijk heb ik hem via een Italiaanse verzamelaar kunnen bemachtigen. Maar dan heb ik echt het gevoel dat ik dat shirt weer terughaal als Nederlands erfgoed.
0: Ja, dat vind ik ook. Dat is echt Nederlands erfgoed, ja.
2: Hey, ja, zo grappig hoe zo'n shirt zo'n hele route maakt. Hè?
0: Ja.
2: En dat het uiteindelijk dan bij hem terechtkomt.
0: Ja.
2: Maar dat is in Italië gehangen en dan nu dus bij Erik van Goor.
0: Ja, heel bijzonder. En deze shirts zijn dus op papier te vinden in het boek Het Oranje Shirt.
2: Mm-hmm. Ja, en dat is een dik boek. 550 pagina's, 4 kilo zware heb ik me laten vertellen. En ik heb beide heren gesproken, zoals je net natuurlijk hoorde. Maar ik heb ook wat video's gemaakt van hun meest bijzondere oranje shirts. Ik heb ze allemaal vragen gesteld en daar ben ik eigenlijk mee bezig met dat artikel en die video's. En dat zal dit weekend verschijnen, vlak voordat Nederland de eerste wedstrijd
0: slim
2: van het WK speelt.
0: Ja, dat is zondagavond en dat is natuurlijk heel leuk om allemaal te gaan volgen. Vanavond is trouwens de officiële opening. En dan is het openingsduel tussen Mexico en Zuid-Afrika. En dat is om 9:00 vanavond. Ga je kijken trouwens, Erik-Jan?
2: Ik ga zelf voetballen eigenlijk. Dus ik denk dat ik het... Daar op die plek waar wij voetballen heb je ook allemaal tv-schermen. En die staan uiteraard afgesteld op het voetbal. Dus ik zou het wel een klein beetje meekrijgen. Maar ik ga er niet helemaal voor zitten. Maar er komen nog zoveel wedstrijden.
0: Ja, zeker. Hoeveel eigenlijk? Weet je dat? Uit je hoofd zo?
2: Want ik heb het wel vandaag zien staan. Ergens rond 140 of zo. Ja, er zijn 48 landen. En dan wow. Een knock-out systeem, noem maar op. Ik zag het vandaag wel ergens staan. Maar dat zijn echt enorm veel.
0: Oké. Nou, goed, we gaan het allemaal volgen via jullie ook, onze sportverslaggevers. Dankjewel dat je nu alweer even in de uitzending was met dit leuke boek dat dus dit weekend verschijnt. Het Oranje Shirt, zo heet het.
1: Vandaag de dag.

0: Queen and the Crazy Little Thing Called Love. Je luistert naar NH Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 17:30... dan krijgen we bezoek van twee top-entertainers. Twee zangers die reisden naar Las Vegas om te zingen waar Frank Sinatra ooit heeft gezongen. En wat er toen gebeurde, ja, dat is echt geweldig. Maar dat hoor je zo dadelijk na het nieuws van 17:30. Met Laura, wat zit erin?
1: Ondernemers in Amsterdam die trekken aan de bel, want de stad kan wel wat extra versterking gebruiken.
2: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50. Voordeelhaadjes.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
5: Ik heb mensen pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
13: Ik ben Jelle uit Bussum.
14: Ik ben Marika uit Medeblik.
15: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30. In Castricum is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ausinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 30 automobilisten krijgen een boete van €440... omdat ze vorige week de brand bij de geluidsbal langs de A10 West filmden tijdens het rijden. Volgens de politie brachten de bestuurders daarmee de veiligheid van hulpdiensten en van andere weggebruikers in gevaar. De overtreders ontvangen binnenkort een brief van het CAIB met deze boete.
0: En ik heb die beelden gezien, die stonden ook bij ons op de site. Ja. Die waren heel heftig. Ik snap wel dat je het wil filmen, want het was onvoorstelbaar.
1: Ja.
0: En ik dacht ook, kan het niet zijn dat de bijrijder het gefilmd heeft?
1: Ja, dat zou je inderdaad wel zeggen. Maar ik ga er dan van uit dat ze dat kunnen uitsluiten. Of dat je dan misschien, dat het aan, net een ligt van vanuit welk raam?
0: Ander perspectief. Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: Ja, of dat je ze hoort praten op de achtergrond.
0: Oh ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee.
1: Ja, maar ja, ik denk dat je wel alleen een boete kan uitdelen als je zeker weet dat je hem kan uitdelen.
0: Lijkt me ook.
1: Ja. Stichting Tweede Kans in Amsterdam dreigt haar locatie kwijt te raken. Tweede Kans is een kringloopwinkel en voedselinitiatief tegelijk. Met de opbrengst uit de winkel worden dan de huur en de voedselpakketten betaald. De kringloop- en voedselhulporganisatie moet het pand verlaten vanwege sloop en heeft nog geen nieuw onderkomen kunnen vinden. In de gemeenteraad is daarover dan ook veel onvrede. Wethouder Moeskops erkent wel dat het lastig is, maar zegt nog te zoeken naar een oplossing. Een deel van de omstreden steiger aan de Borneokade in Amsterdam, die is vandaag verwijderd. Dat gebeurt na een schikking tussen de gemeente en bewoners van een woonboot. Die bewoners die stapten eerder naar de rechter vanwege overlast. Na een uitspraak van de Raad van State moest de steiger eerder al worden afgesloten, maar nu is er dus ook echt een deel weggehaald. Tientallen Amsterdamse ondernemersverenigingen vragen het kabinet om meer agenten in de hoofdstad. In een brandbrief aan minister David van Wil schrijven zij dat de huidige politiecapaciteit tekortschiet. Volgens de ondernemers zorgen overlast, straatintimidatie, geweldsincidenten en criminaliteit voor toenemende veiligheidsproblemen. De organisaties willen dat Amsterdam bij de verdeling van extra politieinzet als prioritaire regio wordt behandeld. Ja, ouders van jonge kinderen herkennen hem zeker, dit liedje dat zodra je hem hoort niet meer uit je hoofd gaat.
13: Oh, oh ja, was ik al bang voor. Oh, dit is gemeen.
1: Oh. En dit tamelijk vervelende kinderliedje blijkt ook de oorzaak van een brandweerruzie in Julianadorp. In april bleef de brandweerkazerne daar 4 dagen dicht, omdat de veiligheidsregio een grappig bedoelde toeter uit de brandweerauto heeft gehaald. Ja, brandweermannen waren daar boos over. Die toeter, die klonk als volgt. Oh. Ja. Je herkent hem meteen,
13: ja,
1: natuurlijk.
13: Zeker, ja. Ja,
1: maar dit mag dus niet, want die hoort niet bij de standaard uitrusting van een brandweerauto. Ja, 4 dagen hebben ze dus hun spullen neergelegd.
13: Ja.
1: Ja, en de toeter moest eruit.
13: Oh, ik snap het ergens ook wel, want ik moet eerlijk zeggen, kijk, als je een brandweersirene hoort zoals wij hem kennen, dan snap je meteen, hé, daar komt de brandweer aan, ik ga aan de kant, noem maar op. Maar als je dit hoort, dan denk je, is een of andere jolige gast die de installatie op zijn dak aan heeft gezet.
1: Ja.
13: Dan denk je niet meteen aan de brandweer.
1: Ik kan me inderdaad ook voorstellen dat dit niet helemaal een soort van de urgentie laat horen die eigenlijk wel bij een sirene hoort.
13: Exact.
1: Ja, ik vind het ook wel heftig dat ze dan weer 4 dagen gewoon dicht zijn.
13: Dat is ook zo.
1: Ja, nou ja, goed. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
13: Dankjewel, Laura. Wij gaan verder met het weer. En dat doen we met Jan Visser, onze eigen weerman. Goedemiddag, Jan.
17: Goedemiddag, Patricia.
13: Ik denk dat Jelmer nu even zijn oren gaat spitsen, want we gaan het natuurlijk hebben over het weer van morgen. Maar laten we eerst even terugkijken op deze dag. Hoe was het vandaag?
17: Ja, we zijn begonnen vanochtend met geregeld wel wat zon. Behoorlijk wat zon zelfs. Ook een paar buien. Van verrassende buitjes, maar ze zaten er wel toch wel in de verwachting, hoor. Eerst in het westen, later in het oosten. Want vanmiddag werd het droog. Maar toen nam de bewolking toe. Eerst sluierbewolking. En dan was de zon nog wat flats doorheen te zien. Later werd de bewolking dikker. Een beetje een matglaszonnetje. En de laatste uur is de bewolking echt behoorlijk dik geworden. En inmiddels is het ook al gaan regenen. Het regengebied heeft zich inmiddels over het grootste deel van de provincie uitgebreid. Niet dat het de hele tijd intensief regent, maar ook vanavond van tijd tot tijd regen en motregen. Pas in de loop van de nacht begint het weer wat droger te worden. Temperatuur liep op naar 17 tot 18 graden, maar nu is het voor een warmtefront uit slechts 13 tot 14 graden. Maar zodra die zachte lucht en die vochtige lucht ook de komende nacht binnenkomt, wordt het niet veel kouder dan 12 graden. Dus met andere woorden, die verschillen zijn niet zo groot met nu. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten, gaat draaien naar zuid en is aan de kust krachtig, boven land matig tot vrij krachtig, ook op het IJsselmeer. Nou ja, en dan morgen inderdaad. Ja. In de ochtend denk ik dat het wel overwegend droog is. Althans, daar ziet het nu naar uit. Komt omdat dat front, dat een beetje golft. Dat bevindt zich dan boven het midden en zuiden van het land. En neemt dan die regen mee naar het zuidelijk deel van Nederland dus. En dan is het in onze provincie is het overwegend meest droog.
13: Yes.
17: En misschien hier en daar een opklaring. Oh. Maar in de middag dan gaat het toch wel weer wat regen, hoor. Want dan komt dat front weer terug. Want langs het front loopt een golf. En die trekt dan weer naar het noorden toe. En vandaar dat we dan weer een beetje van de regen in de drup komen. Om het maar zo te zeggen. Of van de drup in de regen in dit geval. En temperatuur wel ietsje hoger. 18 tot 19 graden. Flink wat wind nog uit het westen. Matig en aan de kust krachtig. En dan morgenavond is het dan droog, uiteindelijk. En dan zaterdag kan een bui vallen, ook af en toe zon, 18 graden, westenwind. Zondag 18 graden, noordwestenwind. Iets kleinere kans op een bui, ook af en toe wat zon. En dat geldt trouwens ook voor zaterdag. Dus het houdt nog niet helemaal over.
1: Nee.
17: Minder, niet echt verregend, dat niet. En dan volgende week, dan wordt het eigenlijk van dag tot dag wordt het beter. Zeker midden volgende week, wanneer de temperatuur oploopt, rond woensdag. Naar boven de 20 graden. Kijk. En dan is het weer wat aangenamer.
13: Zo is het. Dan gaan we de goede kant op.
17: Ja.
13: Maar morgen dus Alkmaar, daar loopt Jelmer. Ja. Toch even een pluutje mee, denk ik zo. Voor de middag vooral.
17: Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik geloof dat hij een flinke afstand moet benen.
18: Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon 25 kilometer. Dus
17: ja, nou, dat is niet niks natuurlijk.
18: Nee, ik ga mijn uiterste best doen, maar ik heb een poncho in de tas. Dus dat is top.
13: Ja. En een petje.
18: En een petje.
17: Met pet.
18: Ja. Ja, en een plu. Nou. Ik heb een pet, een plu en een poncho.
13: Nou, hier, de drie P's. Nou. Gaat helemaal... En pleisters tegen de bladeren.
18: Oh, en pleisters.
17: Ja, ja, ook nog.
13: En port tegen de algemene demotivatie.
18: Dus het gaat goed komen.
13: Zeker.
17: Ja, ja. Nou, succes.
13: Nou Jan, we spreken jou natuurlijk over een uurtje, hoorden we jou nog een keer. En morgen de hele dag natuurlijk ben jij ook erbij. Althans, op de radio, als wij live vanuit Alkmaar verslag doen van de hele vier van Alkmaar. Dus dan horen we ook meer over dat weer. Dankjewel Jan.
17: Voor nu. Hoor.
13: Dag.
17: Dag.
13: Goed, gaan we ook nog eventjes naar een ander belangrijk onderwerp. Namelijk de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Hoe is die?
18: Zeker. Er staan op dit moment 20 files. Ik noem even de langste drie. De eerste, de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. 13 minuten vertraging. 15 minuten op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. En de laatste, de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Tussen de aansluiting met de N231 en de aansluiting met de N196. 13 minuten vertraging.

0: Crush hoorde je van Rose Royce.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, wij hebben hier in de studio twee top-entertainers uit Noord-Holland zitten. Die heel gelukkig zijn en blij, want hun grote droom is uitgekomen. Ik heb het over zanger Michael Bakker uit Loosdrecht, die in april nog werd uitgeroepen tot beste live zanger van Nederland. Die klinkt zo. You are my lady. You are my love. Ja, dat klinkt gelijk lekker.
2: Dat klinkt heerlijk, toch?
0: Ja, toch?
2: Lekker rock'n'roll. Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ja. En ik heb het over de bekende Amsterdamse zanger Joop. Joop ter Taas, die weliswaar bijna 80 is, maar nog graag en vaak optreedt waar het maar kan. Zoals bijvoorbeeld op het ADE, het Amsterdam Dance Event. En dat klonk toen zo.
3: We zijn op ADE, Amsterdam Dance Event. En ik ga kijken of ik ze allemaal gek kan maken hier. We gaan het proberen.

0: Dus het lukte best wel, hè, om die mensen een beetje mee te krijgen, toch?
1: Ja, top, man.
0: Dat was echt een topavond, hè? Ja, welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: En leuk dat jullie hier zijn om te vertellen over wat jullie hebben meegemaakt. Ik zei het net al even, er is toch een soort droom van jullie uitgekomen. En die droom was om in Las Vegas te gaan zingen op plaatsen waar Frank Sinatra ooit heeft opgetreden. Als ik het goed samenvat.
2: Ja, nou wil dat klopt.
0: Ja, toch? Ja. En dan nou wil ik eerst heel graag weten hoe jullie elkaar eigenlijk kennen. Want Joop, jij komt uit Amsterdam.
1: Dat klopt.
0: En jij komt uit Loosdrecht. Dus nou, waar hebben jullie elkaar ontmoet?
2: Maar Patricia, ik ben geboren getogen Amsterdam. Amsterdammer.
0: Ah, kijk.
2: En ik ken Joop al misschien 15, 20 jaar uit het circuit. Hè? Zoals je net al zei, we treden allebei op. En we kwamen elkaar onderweg wel tegen. Bij de Riviera in Amsterdam.
1: Een hele foute tent natuurlijk. Maar daar mag ik niks over zeggen.
2: Je mag alles vertellen.
0: Zeg het maar eerlijk.
1: Nee,
2: nee, maar zo heb je elkaar leren kennen. Ja. En op een gegeven moment werd Joop benaderd door het platenlabel Rood Hit Blauw. En toen zijn we een keertje gaan zitten. Ronald Vis van Rood Hit Blauw en Marja Willemsen met z'n alle zijn we gaan zitten en kijken van, en wat kunnen we doen om met Joop iets leuks te gaan doen. Want ja. Joop is een rasartiest. Joop heeft ondanks zijn leeftijd nog alle power en alle enthousiasme en energie. En toen dachten we, ja, Joop is een kroener, die is gek op Frank Sinatra. Laten we voorstellen aan hem om te kijken, om de legacy te vinden waar Frank Sinatra ooit opgetreden heeft, zijn nalatenschap. Ja. En uiteindelijk heeft hij ook nog een kleinzoon zingen, Michael Sinatra.
0: Ja.
2: En dat was dus het ultieme idee om naar hem toe te gaan en als finale stuk, ja, ik mag het niet verklappen, maar ik doe het toch, ja, als finale knup hun beiden op te laten treden.
0: Waanzinnig. Wat dacht jij toen ze bij je kwamen, Joop? Dacht je van, zijn die mensen helemaal gek geworden? Of wat is hier aan de hand?
1: Nee hoor, ik heb geleerd in die afgelopen 80 jaar dat laat je nooit gek maken en wees nooit verbaasd over het verbaasde.
0: Nee.
1: Zeg maar. Verwacht altijd het onverwachte. Wow. En maken we het van als je binnenkomt. En dan zie je het wel.
2: Daar zijn we gelukt.
0: Nou, zeker. Gelukt. Want hoe ging dat toen verder? Jullie hebben bedacht, we gaan naar Las Vegas. Ben je toen als een malle gaan bellen om het allemaal te regelen? Want dat werkt daar toch, neem ik aan, niet zo dat je kan aanbellen 's morgens van, kunnen wij hier 's avonds optreden?
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nou ja en nee. Ja en nee. Ik, van huis uit ben ik programmamaker. Ik maak radio- en televisieprogramma's al mijn hele leven lang. Dus ik weet, en ik heb heel veel buitenlandse dingen geproduceerd. Dus ik weet wel dat je toestemming nodig hebt.
0: Ja.
2: Dus ik ben 3, maar misschien wel 4 weken bezig geweest om alles te organiseren en te bellen en te mailen en te doen. Heel veel mensen zeiden, we doen niet mee, het is rot tijd, WK komt eraan. Toch een beetje spanning in Amerika, we gaan het allemaal niet doen. En nou ja, oké. Maar mijn ervaring zei wel, als we er eenmaal zijn, jongens, vertrouw op mij, dan gaat het allemaal lukken.
0: Dan regelen we het daar wel.
2: Ter plekke. En het is allemaal gelukt.
0: Ja?
2: Allemaal ter plekke geproduceerd.
0: Zo.
2: En ze waren blij dat ze ons zagen. En het is uiteindelijk allemaal goed gekomen.
0: Ja, want vertel even, toen kwamen jullie in Las Vegas. Joop, was je daar wel eens eerder geweest?
1: Jawel.
0: Ja, dus je kende het een beetje.
1: Ja, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. We hadden van uit mijn vorige professie, zeg maar, zijn wij een keer met een hele groep van 90 of 100 man, zijn we met zo'n conventie. Het was een grote conventie in Las Vegas. En ik moet je eerlijk vertellen, indachtig de woorden van Rutte, ik heb daar geen actieve herinneringen. Ik weet alleen wel dat het heel leuk was.
0: Ja, ja, maar durf ik te vragen wat jouw vorige professie dan was? In welke hoedanigheid ging je daar dan heen?
1: Ik zat bij een groothandel in gereedschappen.
0: Oh, oké. Okay.
1: En je hebt in Las Vegas heb jij regelmatig conventies.
0: Ja, ja.
1: En ja, dat kunnen advocaten zijn, dat kunnen rechters zijn. En nu was het een keer een groep van inkopers uit de gereedschappenhandel die daar naartoe gingen om 3 dagen feest te vieren.
0: Ja. En nu ging je als een soort Frank Sinatra van de lage landen, ging je naar Vegas terug. Dan kom je op een heel andere manier binnen natuurlijk. Ging je daar optreden? Hoe was dat?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit voor een optreden dat ik op enige wijze nerveus ben, want ik zie het altijd als een feestje. Alleen, toen ik in de auto zat na dat optreden toe en helemaal niet wist wat ik kon verwachten, had ik wel een soort vlinders in mijn buik. Is overdreven, maar ik had wel zoiets van, oeps, wat gaat er nou gebeuren?
0: Kan ik me voorstellen, ja. Nou, hoe dat precies is gegaan, je hebt net al een klein tipje van de sluier opgelicht, want er gebeurde iets heel bijzonders daar. Daar gaan we straks ook nog wat van laten horen. Maar ik stel voor dat we eerst even luisteren naar Frank Sinatra himself, The Voice. En dat je ons even vertelt, Joop, want jij zingt hem prachtig ook. Maar wat maakt nou dat hij voor jou toch de beste is, de mooiste stem heeft?
1: Ja, dat is, kijk, ik kom natuurlijk uit een tijd dat Mijn ouders die waren eigenlijk gek op muziek. Mijn vader speelde ook piano. Mijn zusje en ik hebben allebei pianoles gehad. En we vonden allebei niks. Oh. Want kijk, nu gaat het heel anders. Maar toen kwam ze een hele strenge meneer.
0: Ja.
1: En dan moest je eindeloos
0: toonladders
1: leren. Nou, dat is ook helemaal niks.
0: Nee.
1: Als je jong bent, vind je het helemaal niet leuk. Dus ik had helemaal weinig met muziek eigenlijk. Alleen mijn vader, die was autodidact. Dus dan kon je gewoon zeggen, pa, speel het nummer even. Weet je? En dan kon hij het gewoon spelen.
0: Oh, ja.
1: Als hij het hoorde, dan kon hij het spelen.
0: En hield hij ook van Sinatra?
1: Ja, en daar komt het dus door. Dus ik hoorde heel vaak Tony Bennett, Frank Sinatra, allemaal dat soort Dean Martin. Dat was hun muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Daarvoor was het operette.
0: Ja.
1: Kan ik me ook nog herinneren.
0: In de Amsterdamse Jordaan was dat natuurlijk
1: was
0: ook groot. Ja,
1: heel veel. En,
0: ja.
1: En uiteindelijk kwamen ze dan met die muziek uit. En toen was ik een jaar of 17 of zo.
0: Ja, dan
1: en vanaf
0: dat
1: die leeftijd heb ik alleen maar dit soort muziek gehoord.
0: Heerlijk. Nou, we gaan luisteren naar The Voice himself. En dan praten we zo nog eventjes verder.

0: And you, and you, and you. I love you all.
1: Oh, mooi. Frank Sinatra. Ja, daar houden wij toch heel erg van, denk ik. Allemaal, ook hier in Nederland nog steeds. Toch, het is toch wel echt iemand die, ja, die je gewoon niet kan missen. Die kan er niet omheen, toch? Dat is het eigenlijk. We praten nog even verder met twee superfans van Frank Sinatra. De zangers Michael Bakker en Joop ter Taas, die zijn net terug van een droomreis naar Amerika, waar ze wilden gaan zingen op plaatsen waar Frank Sinatra heeft opgetreden. En toen gebeurde er iets bijzonders. Iets heel speciaals. Want jullie hebben de kleinzoon van Frank Sinatra ontmoet.
2: Ja.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: Nou, we waren heel druk bezig om het te produceren, om te zorgen vanuit Nederland. Dat is echt niet gelukt. Ik heb meer dan 6 mails gestuurd. Nooit antwoord gekregen. We waren met z'n tweeën, maar Ronald Vis was er ook bij. Die zit hier ook achter. En op een gegeven moment zaten we in een groot restaurant waar Michael Sinatra zou optreden, maar al die mensen worden afgeschermd, dus daar kan je niet zomaar naartoe lopen. Dus Ronald, van, daar zit zijn geluidsman, loop daar even heen. Want misschien, ik stel je voor. Nou, ik stel hem me voor en die man zei, oh, maar natuurlijk, joh,
1: nee.
2: Kom mee. En ik werd bij de arm genomen,
1: nou ja.
2: Ik werd naar achteren getrokken. Ik zeg, ik zag daar Michael Sinatra. Ik zeg, hi, oh, Michael. Hij zegt, nou, hi, Michael. Ik zeg, nou, Michael, toe. Nou, dat ijs was gebroken.
1: De Michaels.
2: Ik heb het hem uitgelegd, wat we gingen doen. En hij bedankte ons nog voor dat we aan hem gedacht hadden. Hoe ver kan je gaan, hè?
1: Jeetje.
2: En op een gegeven moment tijdens de show liep hij naar Joop toe en trok hij Joop aan zijn arm en mee het podium op. En ze moesten samen een liedje zingen. En dat hebben we allemaal gefilmd voor de documentaire.
1: Ja.
2: En het leuke was, na de show had hij alle tijd voor ons.
1: Nou.
2: Sterker nog, hij heeft nog een a cappella liedje met Joop gezongen. Nou, hoe gek kan je dat dan krijgen?
1: Ja.
2: Echt de teller van de wereldberoemde Frank Sinatra.
1: Ja, hoe was dat voor jou, Joop? Als je al je leven lang fan bent van Frank Sinatra, ja, en dan sta je met zijn kleinzoon te zingen.
3: Ja, het was heel apart. Dat zeg ik. Toen ik er naartoe ging, had ik echt zoiets van, wat gaat er gebeuren, weet je? Maar ja, als je dan eenmaal bezig bent, dan is het weer, as usual, zeg maar.
1: Ja, ja.
3: Dus dan ben je gewoon bezig. En dan, het publiek vond het ook heel leuk.
1: Dat, ja, vind ik,
3: dat was voor mij heel leuk.
1: Ja.
3: Dat het publiek het heel leuk vond. En dat na de hand allemaal dames overwegen kwamen. Van, god man, wat heb je leuk gezongen.
1: Wat mooi.
3: Wie met mij mee?
2: Nou, handtekeningen heb je gegeven.
3: Ja, handtekeningen.
2: En je cd's
3: uitgedeeld.
1: Ja. Oh, wow.
3: Maar dat zal ik hier ook direct nog even doen.
1: Ja, leuk. Nou, wereldberoemd is in Las Vegas.
2: Ja, zeer zeker.
1: En we kunnen even een stukje laten horen van dat moment dat jullie even samen hebben gezongen. Daar is ook een filmpje van. Ja. Ik vond het wel grappig, want die kleinzoon lijkt best wel op Frank Sinatra. Hè, als je hem zo ziet.
2: Ja. Ja.
1: En zijn stem eigenlijk ook wel.
2: Ja.
1: Een beetje. Nee, het kan niet tippen aan.
3: Nee,
1: maar
3: het is, hij heeft wel de stem, hij heeft ook de looks.
1: Ja.
3: Hij is een echte entertainer, echt perfect. Hoe hij dat doet, super, een show van 1,5 uur gaat helemaal top.
2: Het is een showman, ja.
3: Ja. Maar kijk, zangeries is hij natuurlijk.
1: Nee.
3: Nou, maar ik praat nooit over collega's, dat ga ik nu ook niet doen.
1: Nee, we gaan hem even laten horen. Want het is
3: geen topper, laat
1: me zeggen. Oké, nou, maar het is met jullie samen wel heel leuk.
4: That's life.
5: That's life.
4: That's what all the people say. We're riding high in April, but
5: shut down in May.
4: But I know I'm gonna change that tune. Way back on top. Back on top in June.
6: Give it up for this guy right here, everybody.
5: I said it's live.
6: That's live, everybody.
1: Hij gaat gewoon ook door, hè, Joop.
5: Jongens, ik ben weg.
3: Geen microfoon. Hij laat hem nooit meer los.
5: Ik heb er nooit gehad. Ik heb op ADE gestaan voor 2000 man. En nu sta ik hier met 1 man met knikkende knieën.
1: Ja. Oh, dat is mooi. Nou, een bijzonder avontuur hebben jullie meegemaakt.
2: Zeer
1: en
2: zeker.
1: Jij noemde net al het magische woord. Een documentaire, die is in de maak over dit avontuur.
2: Jo, ik ben er hartstikke druk mee aan het monteren op dit moment.
1: Oh, leuk. Dus dat kunnen we ook nog verwachten.
2: Ik zit al tot de commercial break. Ik zit op een minuut of 8, 9. Dus.
1: Leuk. Nou, die gaan we dan zeker bekijken.
2: Geef
1: ons even een seintje als die klaar is. Heel erg bedankt dat jullie hier even waren om te vertellen over jullie avontuur in Las Vegas. Michael Bakker hoorde je en Joop ter Taas. En nou, jij bent nog lang niet uitgezongen, Joop. Jij gaat gewoon door ook met optreden, toch?
3: Blijf gewoon doorgaan.
1: Heerlijk.
3: Zolang het kan.
1: Zo is het. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
7: Vandaag de dag.
8: Vandaag de dag.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll. Straks dan duiken wij even de natuur in met onze natuurverslaggever Stefan Roest, waar die deze week nou weer geweest is en wat hij allemaal heeft gefilmd. Dat hoor je zo na het nieuws van 6 uur.
1: Vanavond Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en in Over de Top komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit deelnemende landen. Deze bijvoorbeeld komt gewoon uit België. Dit liedje uit Senegal. Ook reizen we af naar Nieuw-Zeeland. Oh, wat een heerlijke muzikale wereldreis.
1: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op Restaurant Black Olive.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
9: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
10: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
11: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
12: Ik ben Erik van der Hof en ik kom uit het land van Leegwater.
13: Ik ben Hans en woon in het gezellige Amstelveen en luister iedere dag naar jullie. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedenavond.
14: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een geldboete geëist van €500... tegen twee verdachten die in 2023 het Van Gogh Museum zouden hebben beklad. Automobilisten rond Amsterdam moeten komend weekend rekening gaan houden met flinke vertraging. En 30 automobilisten krijgen een boete van €440... omdat ze vorige week de brand bij de geluidswal langs de A10 West filmden tijdens het rijden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappers.

0: 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hoe gaat het intussen op de weg, Jelmer? Jij weet dat.
2: Zeker, ik weet dat. 12 files nog. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot, 8 minuten vertraging. 11 minuten op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. En de laatste, de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, 8 minuten vertraging.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Vandaag de dag.
11: Met Patricia Navel.

0: This Will Be. Je hoorde Natalie Cole hier bij NH. Het is 6:09. Een heel goede avond. En jammer, straks dan gaan we weer op zoek naar een leuk dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten.
1: Ja, absoluut. En we kregen al een appje binnen van Hans. Die stuurde namelijk allemaal leerlingen door die voor de school stonden. Nou, die waren natuurlijk geslaagd. En we spraken net ook al met Kate. Dus ik denk dat we het daar een beetje gaan zoeken. In de geslaagde scholieren.
0: Zeker weten. Nou, straks dus gaan we op zoek naar de dagplaat. Maar nu eerst...
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
2: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Kijken wij weer even mee over de schouders van onze verslaggevers. Want zij zijn onze ogen en oren in Noord-Holland. En dat geldt zeker ook voor onze natuurverslaggever Stefan Roest. Die maakt het programma Natuurlijk Noord-Holland. Dat is aanstaande zaterdag weer te zien op tv. En Stefan, waar ben je deze week geweest?
4: Ik ben bij het gemaal Nauwerna geweest. Zeg Nauwerna je wat?
0: Wel wat?
4: Het is een hele grote, bekend eigenlijk wel vooral, van die grote vuilnisbult.
0: Oh ja.
4: Die als je aan de zuidoever van de Noordzeekanaal rijdt, van Amsterdam naar IJmuiden, die aan de overkant, op een gegeven moment halverwege ongeveer, zo'n enorme berg liggen. Nou, daar ligt al onze troep zo'n beetje ligt daar op die grote berg. Daarachter heb je een plaatsje, Nauwerna. En daar heb je een gemaal, wat het water eigenlijk vanuit de polders het Noordzeekanaal inpompt. En daar heb je heel veel natuurlijk. Vroeger stroomde het water allemaal vrij heen en weer. Maar nu, alles is bedijkt en besluist en zit potdicht.
0: Ja, beveiligd.
4: Dat is voor ons wel prettig, maar voor vis is dat heel onprettig. En er is heel veel vis dat bijvoorbeeld in de polders opgroeit, maar geboren wordt op zee, of omgekeerd.
0: Ja, palingen denk ik dan meteen aan.
4: Het bekendste voorbeeld is de paling, de
0: aaltjes.
4: Die wordt geboren in de Sargassozee, ergens aan de andere kant van de oceaan, bij de Caribbean. Die drijft dan eerst als een klein vlokje en een larfje met de stroming een beetje heen en weer. Zag je, zo groeit die tot een glasaaltje. Dat is een palingje, nou, 10 centimeter, 15 centimeter.
0: Dan komt hij bij Volendam, toch?
4: Nee. Nou, dat zouden ze wel proberen van alles. Maar dat komt dan op de zee en wil dan de polder in. Nou, dan komt het sluizen tegen en gemalen. Nou, dat is echt wel heel erg lastig.
0: Ja. Maar daarom hebben ze ook in het IJsselmeer hebben ze die vis.
4: Ja, die vismigratie
0: dingen eentje, gemaakt.
4: Maar je hebt ook wat vispassages bij gemalen. Mm. Zodat ze dus niet door die pompen en die gemalen en die vijzels heen kunnen. En ook heen en weer kunnen. Want ze gaan ook weer terug. Zo'n glasaaltje komt de polder in, groeit dan uit tot een flinke paling. Als hij alle fuiken en vissers en alle sores heeft omzeild, en dan gaat hij weer terug de zee op om bij de Sargassozee weer 6000 kilometer verderop te paren en voor nageslacht te zorgen. Nou, dat is een enorme hindernis. En
0: het is een raadselachtig verhaal ook, hè?
4: Ja, ze proberen inderdaad in Volendam al heel lang aal te laten voortplanten. Nou, dat lukt. Totdat die larfjes dan moeten gaan groeien en dan gaan ze dood. Want ze weten niet precies wat ze eten, hoe ze eten. Je hoort al 20 jaar van volgend jaar dan hebben we de oplossing hoor. Nou, echt niet.
0: Nee.
4: Zoals je ook al 20 jaar hoort van maar het gaat steeds beter met de aal. Maar dat is niet. Hè? Nee. De 90% van de aalstand is verdwenen in de afgelopen decennia. Het is een ernstig bedreigde soort waarvan heel veel organisaties zeggen, eigenlijk zouden we geen paling meer moeten eten.
0: Nee.
4: Het neemt nog steeds af en de kans bestaat dat er op een gegeven moment te weinig palingen zijn om elkaar in die oceaan nog te vinden.
0: Ja,
4: En dan is het gebeurd.
0: Ja.
4: En je kan, als je googelt hoe gaat het met de panda.
0: De panda?
4: Ja.
0: De beer. De pandabeer.
4: Die met de uitsterven
0: bedreigde ja.
4: Dan staat er over, dat gaat hartstikke goed met de panda. Gaat steeds beter met de panda.
0: Oh.
4: Maar als je googelt hoe gaat het met de paling, dan kom je alarmerende berichten tegen. En dus je kan beter broodje panda eten dan broodje paling.
0: Echt waar,
4: over 100 jaar hebben we echt nog wel panda's. Maar van die paling weten we... die vispassages is een manier om dat een beetje te verbeteren. Minder watervervuiling zou ook goed zijn. Minder vangst zou ook goed zijn. Maar ja, goed. Dit is
0: alle kleine beetjes helpen eigenlijk.
4: Moet je bedenken, we hebben bij zo'n passage vis gevangen. Je kijkt inderdaad naar wat voor visjes. En het was heel veel klein spul nu in het voorjaar. We hadden een beetje pech. Het had heel hard gewaaid. Geregend. Waardoor er heel veel regenwater via de riolen ook de sloten inkomt. En dat onttrekt ontzettend veel zuurstof uit het water.
0: Oh.
4: En dat betekent dus die visjes die in die fuik zaten, Daar was het beste wel vanaf, laat ik het zo maar zeggen. Maar gelukkig was er aan de andere kant van de dijk nog een onderzoek. En daar hebben we wel grote aal ook kunnen filmen. Dus het is een beetje het verhaal van hoe het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bijvoorbeeld, maar ook overheden, provincie, het Rijk, ja, probeert met die vispassages daar wat aan te doen. Ja, puur de aalvangst verbieden.
0: Ja.
4: Vinden ze een lastig verhaal.
0: Ja. Volgens mij is het al wel verboden om zelf fuiken neer te zetten, toch? Voor bepalingen. Dat mag niet, toch?
4: Sportvisserij Nederland zegt tegen sportvissers: als je een aal vangt, gooi je terug.
0: Ja.
4: Trouwens, de meeste wilde aal zit zo vol met gif en dioxines. Die kan je sowieso maar beter niet eten. Of één keer per jaar, want anders dan leg je zelf het loodje.
0: Oef.
4: Ja, heel veel van ons water is zo verontreinigd. Dat is het andere onderdeel van het probleem. En dat doen we in Nederland uiteindelijk niks aan.
0: Nee.
4: Nog steeds niet.
0: Jij hebt gefilmd bij het gemaal van Nauwerna.
4: Ja, Nauwerna,
0: daar zit dus een visrivier. En dat is sowieso fascinerend om even te zien, denk ik.
4: Ja, ik vind het altijd prachtig. En het is weer een gevarieerde aflevering. Ik kan het zo maar zeggen.
0: Zo is dat.
4: Ja, ik prijs hierbij mijn eigen waarde.
0: Ga kijken. Naar Natuurlijk Noord-Holland aanstaande zaterdag bij ons op tv. En natuurlijk ook weer online op nhnieuws.nl. Dankjewel, Stefan.
4: Ja, bedankt.
2: NH.
3: Vandaag de dag.
2: Met Patricia Nagelkerker.

0: Erasure hoorde je met Sometimes.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, het is weer dat moment dat wij even op zoek gaan naar een leuk plaatje dat past bij deze dag. En daar past er heel veel bij deze dag.
3: Ja, het is wel een dag van uit.
0: Het is wel een dag, hè?
3: Het is een dag.
0: Echt, het is wel echt een dag. Het is echt een ongelofelijke dag eigenlijk. Het begint er al mee dat vanavond dat WK begint.
3: Ja.
0: Maar daar gaan we geen plaatje over zoeken. We hebben wel gezellig de studio nu vol met vlaggetjes hangen. Dat vind ik wel heel leuk.
3: Dat vind ik ook heel erg leuk.
0: We komen wel een beetje in de stemming. Het is natuurlijk ook de dag dat jij je voorbereidt op die wandel vierdaagse.
3: Enorme loop.
0: 25 kilometer.
3: Ik denk dat mensen over heftigere dingen minder hebben geklaagd.
0: Ja, dat denk ik zeker ook. Maar je mag even hier, mag je even mouwen. En dan morgen ga je het gewoon doen.
3: Morgen
0: dan ben je gewoon
3: doen.
0: Een ongelofelijke bikkel.
3: Dan is iedereen me ook spuugzat aan het einde van de dag.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Ik denk dat ik gewoon bekogeld word.
0: Nou,
3: als ik daar de virus bij haal, dan denk ik, komen mensen gewoon met een water. Hier, een beetje gezeik. Huppa.
0: Nou, ik denk dat ze met hun mond open staan te kijken. Als jij 25 kilometer... ja, echt waar.
3: Dat denk ik ook. Maar goed, we dwalen af.
0: Want daar gaan we dus niet een dagplaatje over zoeken. Het was namelijk vooral deze donderdag 11 juni toch ook de dag dat heel veel scholieren in Nederland het verlossende telefoontje kregen of het deprimerende telefoontje. Of ze geslaagd waren of niet.
3: Ja, of gezakt.
0: Of gezakt. Of met een her. Dat is ook zo zuur.
3: Nou, dat lijkt me misschien nog wel. Dan val je wel echt, zeg maar, je vrienden gaan dan vanavond feesten. Maar jij net niet.
0: Nee,
3: jij moet eigenlijk weer gaan leren. En dan hoor je straks dat je geslaagd bent en iedereen is uitgefeest.
0: Ja, dat is echt niet fijn.
3: Zielig.
0: Maar goed, wij spraken in elk geval de gelukkige Kate uit Naarden.
4: De hele familie zat meegeluisteren, maar mijn mentor die deed een beetje alsof ik gezakt was. Dus ik kreeg echt blinde paniek. En toen zei hij ineens, geslaagd. En zo fijn. Het is eigenlijk niet te omschrijven hoor, hoe ik me nu voel.
0: Oh, ik vond ze schattig. Jullie hebben dat natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Oude mensen. Ja. Ooit.
3: Wel heel lang geleden.
0: Heel lang geleden. Maar wij kennen dat gevoel nog heel goed, Kate. Inderdaad, wat een bevrijding. We zoeken dus liedjes over school en over vrijheid.
3: Ja, over school en vrij zijn. We zoeken de tegenpool een beetje op. En wat had ik eigenlijk bedacht? Ik weet het niet meer.
0: Oh ja. Ik weet het wel. Wat had het van tevoren erover gehad? Ik denk, ik zet hem gewoon klaar voor die jongen. Zo makkelijk allemaal.
3: Oh, ja, dat klopt. Ik had
0: lekker werken zo. Ja, heerlijk. George Michael. Ik dacht aan een liedje van Herman Brood en van Oekel.

0: ja, de keuze is aan jullie, zoals altijd. Dat is natuurlijk wel weer leuk.
1: Zeker. School of vrij zijn. Daarover mag je nadenken. 088-850-5152. App of bel even, zou ik zeggen.
0: Ja, lijkt me een goed plan. En dan gaan we straks na het nieuws van 6:30... eens even kijken welke plaat vandaag de dagplaat is geworden. Ik zeg er alvast even bij dat we dat plaatje integraal, totaal en helemaal gaan draaien. Dus denk even goed na.

0: Ben Lee hoorde je hier in Vandaag de Dag op NH. En straks na het nieuws van 6:30... dan hoor je dus of jouw plaat Vandaag de Dagplaat is geworden. Maar Laura, wat zit er in het nieuws?
1: Video's van de brand langs de A10 leverden misschien wel veel views op, maar voor sommige automobilisten vooral ook een rekening van €440.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Ik ben Anneke en ik kom uit de mediastaat Hilversum.
8: Ik ben Jan Visser en ik kom uit Purmerend.
9: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:50. In Den Helder is het 14 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete geëist van €500... tegen twee verdachten die in november 2023 het Van Gogh Museum zouden hebben beklad met rode vloeistof. Ze zouden ook op bezoekers en medewerkers hebben gespoten, meent justitie. Die avond werden daarnaast ook het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum beklad. In Oud-Karspol is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de westelijke randweg. De bestuurder van de auto is daarna ook aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De fiets en de auto liepen flinke schade op. De weg is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek door de politie, wat voor vertraging zorgde in het verkeer. Automobilisten rond Amsterdam moeten komend weekend rekening gaan houden met flinke vertraging. De A10 Zuid gaat van vrijdagavond 10 uur tot maandagochtend 5 uur deels dicht vanwege werkzaamheden bij knooppunt De Nieuwe Meer. De extra reistijd kan dus oplopen tot misschien wel een uur. Ook meerdere verbindingswegen en opritten zijn afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert reizigers hun route vooraf te plannen en waar mogelijk voor het openbaar vervoer te kiezen. 30 automobilisten krijgen een boete van €440... omdat ze vorige week de brand bij de geluidswal langs de A10 West filmden tijdens het rijden. Volgens de politie brachten de bestuurders daarmee de veiligheid van hulpdiensten en weggebruikers in gevaar. De overtreders ontvangen binnenkort een brief van het CJIB met de boete. En het was een spannende dag vandaag voor veel scholieren, maar op veel plaatsen kan de vlag uit en kan de tas eraan. Want scholieren vieren massaal dat ze geslaagd zijn.
11: Je bent geslaagd.
12: Ja! Nederlandse 7,1.
13: Zo.
0: Stoppen.
14: Goed gedaan.
0: Yeah! Yeah! In de uitzending spraken we Kate. Daar wordt ook flink feest gevierd.
15: Ja, en ja, die was al begonnen.
0: Het is toch heerlijk als je het hoort. Het brengt me weer helemaal terug naar
15: die heerlijke dag.
0: Ja.
15: Die bevrijdende dag.
0: Die bevrijdende dag dat je het voor goed achter je kon laten. Inderdaad.
15: Zo is het. Ja.
0: Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
15: Dankjewel, Laura. En een fijne avond nog voor jou.
0: Hetzelfde.
15: En tot gauw weer.
0: Tot gauw.
15: Gaan we naar Jan Visser voor het weer.
8: Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Regen en motregen feitelijk. Later in de nacht wordt het wat droger. De temperatuur zakt naar 12 graden. De wind draait naar het zuiden en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. In de nacht neemt de wind iets in kracht af. Morgen in de ochtend meest droog weer met af en toe zon, maar in de middag en avond valt er weer af en toe regen. Het wordt 18 tot 19 graden.

0: Tradition. Je hoorde Tanita Tikkerem.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Klinkt zo lekker. Tanita Tikkerem. Vind ik wel een heerlijke artiestennaam. Tikkerem. Wij gingen op zoek naar een dagplaatje dat past bij deze gelukzalige dag voor heel veel eindexamenkandidaten. De meeste zijn natuurlijk geslaagd. Die kregen vandaag het verlossende telefoontje. Nou ja, en de mensen die het niet gehaald hebben, volgend jaar beter, zullen we maar zeggen.
2: Ja, of een
0: keer.
2: Jawel,
0: uiteindelijk komt het een keer goed, lieve mensen.
2: Zo is het.
0: Maar we zochten dus plaatjes over school en over vrijheid. Want dit is natuurlijk wel de oerbevrijding. De eerste echte oerbevrijding die je hebt in je leven.
2: Ja, dat denk je.
0: Maar ja, daarna, dan begint het pas.
2: Dan begint het
0: moet je
2: pas.
0: Gaan werken.
2: Ja, precies. Dus voor iedereen die gezakt is, echt count your blessings. Ja. Je hebt nog een jaartje langer school.
0: En heel veel vakantiedagen.
2: En heel veel vakantiedagen.
0: Echt, dat krijg je nooit meer terug.
2: Dat krijg
0: je echt niet terug.
2: Tenzij in het onderwijs
0: zes weken vakantie. Ja, maar nee. Want de leraren moeten altijd in de vakanties doorwerken. Daar hoor ik ze altijd over klagen. Kijk, het klinkt zo leuk, zes weken vakantie. Maar die moeten nog proefwerk maken en nakijken. En weet ik veel wat allemaal.
2: Hele
0: vergaderen.
2: Goede vriend van mij is docent. Die
0: niks van
2: is
0: dat
2: best
0: alles.
2: Lekker wat vrij, hoor. En ja? Dan zegt hij weer, ja, jongen, en dan stuurt hij ook, ik heb in vakantie, hoor. Ik weet niet waar wij allemaal moeilijk over doen, maar ik lig met een voetje zo hoog.
0: Nou, dat is ze ook wel gegund, want het is
2: zeker
0: een pittige baan in het onderwijs, denk ik.
2: 100% terecht. Ja, je moet er maar aan gaan staan, al die pubers.
0: Ja,
2: goed,
0: zo
2: anyhow,
0: is het.
2: We hebben een hele mooie lijst. En Gerrit, Marja, Paul en Annelies, ja, die trappen af met Alice Cooper.
0: Ja, goed nummer, ja. Wat zo grappig, er kwam net een heel jonge collega van ons binnen. En die zei, ja, ik wil Alice Cooper ook.
2: Ja,
0: dus denk ik, hoe kent hij die nou weer? Maar ja, die heeft gewoon een enorme brede muzieksmaak.
2: Oude ziel, ja.
0: Ja. Frank, die kwam met Chuck Berry.
2: Oh.
0: Nou. Dat is niet echt Chuck Berry. Zal ik eens kijken
2: Chuck
0: of ik Chuck Berry nog
2: graag Alice Cooper zijn.
0: Ja, dat is het, denk ik.
2: Dat is
0: nou,
2: het.
0: Volgens mij is dit Chuck. Is toch echt anders.
2: Ja, klinkt wel anders.
0: Beetje een ander tijdperk. Net niet een andere eeuw, maar het scheelt weinig. Wel leuk dit.
2: Martijn, die gaat voor de Kinks.
0: Ik vind het wel grappig, want dit geeft een beetje mijn gevoel dat ik toch ook een soort weemoed had dat ik niet meer naar school ging. Ik zag gewoon gelijk al die apenberen dat ik dacht, ja, daar gaan we, gaat mijn vrijheid van mijn vakanties.
2: Look at you now, ik ben de beste baan op de wereld. Dus,
0: zo is het ook weer. Ja. Nou, Jos die belde nog even om jou heel veel succes te wensen morgen bij het wandelen.
2: Ach, wat een
0: Jelmer.
2: Schat. Dat
0: ja, lieverd. En hij wilde Pink Floyd horen. We hebben die school helemaal niet nodig.
2: Nee,
0: dat is wel duidelijk.
2: Nee. Lucia die zegt, nou,

0: after school. Zo
1: die wilde
0: het.
1: Arnold ook trouwens, excuses.
0: Oh, ja. Goed zo Arnold. En Arnold wens je ook veel succes, zag ik.
1: Zoveel lieve mensen.
0: Ja toch, Daan die kwam met een liedje van Pharrell. Ja, mooi nummer ook dit hoor. Oei, oei, oei. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het geworden? Jij hebt hem gekozen, Jelmer.
1: Ik
0: vertel
1: het
0: maar eens even.
1: Ik heb hem gekozen dit keer. En dat heb ik een beetje gedaan, omdat het een beetje een verrassing is voor jou.
0: Voor mij?
1: Dat heb je ook wel een keertje verdiend.
0: Oh.
1: Ja, het is voor jou eigenlijk. Maar ook Sander wilde hem hebben. Maar vooral jij, dat weet ik toevallig. Want je klaagde nogal steen en benen over dat we hem niet zo vaak draaien. Dus vandaag is hij voor jou. Het is John Baptiste met Freedom.
2: Dagplaat.

0: Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Jammer, de dag is voorbij. De avond is begonnen.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, we hebben het weer gered.
2: Het is gewoon weer gelukt. Aan de beademing weliswaar.
0: Je hebt nog een paar uur te gaan, hè?
2: Ik heb dus, nog een paar uur te gaan.
0: Ja, en ja. Nog een bepaalde dag ook.
2: Ik kan het gewoon allemaal niet meer aan horen of aan.
0: Oh, wat erg, nee. Goed, we gaan nog even terugkijken op deze donderdag, de 11e juni. Het was namelijk de dag dat Pieter in de ontbijttafel belde met bomenmanager Hans. Hij geniet wel van alle oranje vlaggetjes in de bomen in Amsterdam. Maar houdt hij ook een beetje van oranje?
3: Nou, ik was een voetbalkijker, maar de laatste jaren wat minder. Oh. Ik kan wat slecht tegen de arrogantie.
4: Precies.
3: En de prestatie, die noemen we gezien.
4: Ja, ja, kijk, precies.
3: En ik ben wel zo'n Nederlander, gaat het goed, dan gaan we kijken.
4: Ja, ja, en dan wist je het al die tijd al.
3: Ja,
4: dan heb je het altijd al geweten dat het goed zou gaan.
3: Ja.
2: Wel eerlijk.
0: Ja, zeker weten. Ja. Het was ook de dag dat Francis bij June Till 2 Pim Pam Pet speelde. Dat doen ze daar natuurlijk elke dag. Maar hij was in een wel heel schappelijke bui tijdens de vraag: iets dat geel is met een G.
5: Een grisant. Ik reken het goed. Ja, fonetisch schrijf je het met een G.
6: Ja, vind ik goed.
5: Dan een feest.
4: Wat is dit nou weer?
5: Fonetisch. Het is Griesand, schrijf je met CH.
4: Ja, dan is het toch niet goed.
5: Jawel, ik ben heel makkelijk vandaag. Ja. Ik maak ook allemaal fouten.
4: Okay. Dan zeg ik een tulp.
5: Oh nee, maar dat is niet goed.
0: Ja, Griesand klinkt wel als met een G natuurlijk. Maar goed, jij schrijft het iets anders.
2: Je schrijft het anders. Ja, het is Pim Pam Pet.
0: Ja, vind ik ook.
2: Dat je dat doet met een letter.
0: Ja, dat is
2: dus
0: ook weer zo.
2: Ik vind hem wel te makkelijk hierin. Sorry, Francis.
0: Nou ja, had gewoon een hele goede bui.
2: En dat is ook wel eens leuk. Hij is altijd een goede bui.
0: Hij is altijd een goede bui. Morgen is hij er ook weer bij trouwens. Hè? Als er gewandeld wordt in Alkmaar.
2: Absoluut.
0: En jij ook, Jelmer. En dus hadden wij het vandaag in de uitzending al even over wandelen. De voordelen ervan. We belden Claudia Straatsma. Een enorm leuke vrouw die heel erg into fashion is. Maar zij houdt ook heel erg van wandelen. Heeft er ook allemaal boeken over geschreven. En zij vertelde ons dat wandelen supergoed is voor heel veel. Voor je gezondheid, voor je creativiteit. Maar er is meer.
7: Wandelen is heel goed voor je seksleven.
0: Woehoe! Ja,
7: want wandelen is lichtsporten. En met lichtsporten maakt je lichaam allerlei hormonen aan. En voor je libido zijn dat testosteron en oestrogeen. Daarnaast wordt je algehele doorbloeding beter door te sporten. Dus ook die in de gebieden daar beneden.
2: Nou, ik zit al met de benen wijd hier. Ja.
0: Wat een heerlijk gesprek was dit.
2: Ja, is een leuke vrouw.
0: Ja, en een leuke voorbereiding op jouw uitdaging van morgen, Jelmer. We hebben het er vandaag al veel over gehad. Morgen ga je de 25 kilometer lopen.
2: Komt bij gel aan bij de finish.
0: Oh, maar daar staat je man je hopelijk op te wachten. Ja. Dan kun je hem gelijk bespringen.
2: Lekker.
0: Maar ik wens je heel veel succes en veel plezier. En we gaan je morgen horen. En ik ga je ook zien, er komt ook nog even langs.
2: Gezellig.
0: Maar eerst nog even over de top zo dadelijk.
2: Ja, over de top. Wordt een heel erg groot feest. Dus blijf hier.
0: Oké. Veel plezier, hè?

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
8: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Ik ben Irma Meijer uit Amsterdam Slotervaart.
10: Ik ben Jan Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
11: Uit Diemen.
12: Hallo!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
1: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
0: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
2: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
0: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
3: Over de top met Jelmer Vlot.

0: prachtig. Het is A Take On Me. Helemaal overgevlogen uit Noorwegen. Aha, natuurlijk. Om vanavond hier bij ons te zijn. En welkom, welkom, welkom.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Ja, over de top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die alle kanten uitschiet. Maar één ding gemeen heeft. En dat is het thema van de week. En we zijn er weer bij. En dat is prima.
3: Meer dan prima.
0: Meer dan prima. Het WK staat op het punt van beginnen. En vanavond komen wij daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit bijna alle deelnemende landen.
3: Ja, een hele hoop. Dat was ook een hele opgave. Maar we doen het vandaag wel even net iets anders. Want onze nummer 1 is eigenlijk vaak al door ons besloten. Ja. Vandaag gaan we dat anders doen. Wij willen van jou thuis weten, wat is de ultieme WK-hit, oftewel oranje knaller? Wat moeten we gaan spelen als Oranje straks gaat spelen natuurlijk? Aankomend weekend. Mm-hmm. Dat willen we van jou weten, dus laat ons dat weten. Dat kan via een appje, een belletje. Dat kan via 088-850-51-52.
0: De stembussen zijn dus gewoon geopend.
3: Absoluut.
0: Vandaag.
3: En misschien komt jouw nummer 1 dan vanavond wel voorbij. Ik zat wel gelijk te denken, hè, we hebben het vandaag over het WK, voetbal. We willen natuurlijk winnen. Ja. Heb jij wel eens wat gewonnen?
0: Nee.
3: Nog nooit?
0: Nee, ik denk niet dat ik ooit iets gewonnen heb. Ik denk echt niet dat ik ooit iets gewonnen heb.
3: Ook nooit een lot of zo bij S, met krassen.
0: Oh ja, €5.
3: Maar ja, dat is ook niet klaar in hier.
0: Nee, maar dat is geen winst. Dat is zeg maar omkoping. Want dan weten ze van die €5 haal je dan weer een ander lot. En dan haal je weer een ander lot. Totdat je meer geld uitgeeft dan dat wij hebben gegeven. Dus dat is een plan. Vind ik niet echt winnen.
3: Okay.
0: Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, als je het zo bekijkt.
0: Nee, ik heb eigenlijk nog... Tenminste, ja, of ik zit iemand echt heel erg te beledigen nu. Nee, ik heb nog nooit wat gewonnen.
3: Nog nooit wat gewonnen.
0: Jij dan?
3: Nou, toevallig was laatst in Hilversum, waar ik woon, was tijdens Koningsdag was daar de kermis.
0: Ja.
3: En dan ging ik samen met Jeroen naartoe en wij gingen een muntje schuiven. En dat heb ik nog nooit gedaan, dus wij gingen dat doen.
0: Leuk.
3: En dat was helemaal leuk, want daar stelden ze hele stapels met van die gekleurde, fluoriserende schijfjes.
0: Ja.
3: En die vielen maar, en die vielen maar. En
0: wat
3: ik denk,
0: goed.
3: En ik moest een bakje met die schijfjes, had ik. Maar ik moest zelfs een tweede bakje halen, omdat we zoveel schijfjes hadden. En ik kijk omhoog, en ik kijk naar links, en ik kijk naar rechts, want daar hangen die prijzen natuurlijk al een beetje. Ik zie een blender, ik zie een föhn, ik denk, nou ook. Ik zat maar wel rijk te rekenen.
0: Naar Curaçao.
3: Ja.
0: Wat heb je gewonnen?
3: Uiteindelijk. Ik denk dat we €60 verder waren. Want we werden toch enthousiast. Want op een gegeven moment zijn die muntjes toch wel
0: meer.
3: En dan denk ik, ja, kom op, nog even. Want we zijn erbij.
0: Ja.
3: €60 verder. We hadden wat schijfjes dus. We konden 2 schaaltjes.
0: Nee.
3: Gewoon wit porselein. En we konden een klein knuffeltje. Die hebben we aan de honden gegeven. Die waren diezelfde avond nog kapot.
0: Een klein knuffeltje. Dus eigenlijk heb je €60 betaald voor een klein knuffeltje.
3: Ja, ja. En hadden we nog een heel klein beetje over. Hebben we een sleutelhanger aan een meisje gegeven. Dat was het. €60.
0: Wat eigenlijk wat skeer, want hoeveel zou dan zo'n muntje waard zijn? Dat is echt zeg maar,
3: helemaal niet veel. En er hangen dus grote knuffels. Nou, daar moet je denken.
0: Kijk,

0: Het is een beetje hetzelfde als het lotverhaal. Ja. Je denkt dat je heel veel krijgt, maar je wordt eigenlijk gewoon voor de gek gehouden. Goed, laat het ons allemaal weten. Heb je ooit wel iets gewonnen? 088 850 51 52 reizen wij ondertussen af naar Zuid-Afrika. Want niet alleen leveren ze een elftal dat sterk genoeg is om mee te doen aan het WK. Ook komt er een fantastische en echt beeldige zangeres vandaan. Tyla, ze is de jongste Afrikaanse artiest die ooit een Grammy won. Of haar land ook het WK gaat winnen, dat moet nog eventjes blijken. Maar wij hebben in ieder geval al winst dat we Talk To Me van... dit vind ik altijd een hele moeilijke naam. Damiano David, zeg ik dat goed?
1: Ach, alsof je uit Italië komt.
0: En Tyla dus.

0: Het zijn de Bee Gees op NH Radio. How Deep Is Your Love? En hun grote doorbraak die begon in Australië. Daar ontstond de naam voor de groep. Heeft niks te maken met bijen, heb ik jarenlang gedacht. De B staat voor Brothers en de G staat voor Gib. En dan krijg je hier Brothers, Gib, G, B.
1: Jeetje.
2: NH.
3: Over
1: de top. Aankomende zondag is het zover. Dan neemt het elftal het op tegen Japan. Vanaf 10:00 in de avond zitten we weer met onze neuzen tegen het televisiescherm geplakt en roepen we allemaal adviezen naar de spelers en hebben wij het idee dat we het allemaal beter weten dan zij. En het heeft natuurlijk maar één doel. Zoveel mogelijk ballen in hun doel. Met andere woorden, winnen. En op dit moment hebben wij het genoegen met niemand minder dan gedragsbioloog Patrick van Veen. Patrick, goedenavond.
4: Goedenavond, wat een introductie.
1: Ja, ik schetste net dus al een beetje dat kleine beeld van hoe het er aankomende zondag op veel plekken in veel woonkamers uit zal zien. En waarom vinden we dan eigenlijk iets, en dan excuse le mot hoor, maar iets zo onbenulligs als voetbal? Want ik bedoel, het is uiteindelijk gewoon balletje trappen. Oeh. Ja, sorry, maar het is zo. We redden er geen levens mee, laten we eerlijk zijn. Waarom vinden we dat toch allemaal zo belangrijk?
4: Eigenlijk is sport in de kern, en zeker teamsport of competitiesport, iets heel bijzonders. Maar het is ook iets heel ouds. We weten eigenlijk al zelfs voor de oude Grieken en weet ik wie allemaal, dat sport iets is wat letterlijk wel hoort bij onze natuur. Dieren doen het eigenlijk ook. En eigenlijk wat we doen is een soort, ja, we noemen dat dan geritualiseerd gevecht. Eigenlijk wat je doet, je gaat met elkaar het gevecht aan zonder elkaar af te maken. En dat vinden we in de natuur lekker. Hè? We willen best met elkaar een beetje krachtmeting doen. Maar om elkaar meteen af te maken, dat is allemaal energieverspilling. Dus wat je in de natuur ziet, maar ook bij mensen, en wij mensen hebben daar kunst van gemaakt, ja. Is een soort gevecht met elkaar hebben. En dat klinkt heel zwaar in gevecht, maar eigenlijk wel dat stukje competitie om gewoon te kijken wie is eigenlijk de sterkste. En wat dan altijd belangrijk is, er moet altijd publiek zijn. Want het publiek, hè, dat wil je juist imponeren. Dat zie je in de natuur eigenlijk precies hetzelfde. Als twee bavianenmannetjes met elkaar het gevecht aangaan, dan denk je, ze maken elkaar af. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Het is heel veel bluffgedrag. Maar ja, die vrouwen zitten toch allemaal aan de kantlijn te kijken van wie is het sterkste mannetje.
0: Oh ja. Ja, en dat publiek, nou ja, dat is natuurlijk logisch als dat voetbalfans zijn. Dat zij willen dat ze bewinnen, want dan gaan we door en door en door. Dat snap ik. Ik ben nou niet zo'n voetbalfan, maar als Oranje speelt, dan wil ik maar één ding en dat is winnen. Hoe komt dat dan?
4: Nou ja, wat eigenlijk heel bijzonder is, is dat wij vinden eigenlijk altijd lekker als we een soort gemeenschappelijke vijand hebben. En het idiote is dat op het moment dat er geen WK of EK is, dan ben ik voor Ajax bij wijze van spreken en dan is Feyenoord de vijand. Ja. Maar op het moment dat als we als Nederlands elftal spelen, dan is dat andere land eigenlijk de vijand. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat, ja, we zijn ook gewoon territoriumbeesten. We willen ons identificeren met een groep. Dat doen we door kleding, hè, al die rituelen wat erbij horen. Dat doen we door op een bepaalde manier te zingen en allemaal leuzen te roepen. Er komen weer allemaal hits tevoorschijn. Waarmee we toch een soort gevoel krijgen van, kijk, dat zijn wij. En het interessante is, ja, heel vaak is dat heel erg lokaal. Maar ja, een paar keer, nou ja, één keer in de twee jaar, dan hebben we weer een grote wedstrijd of een groot toernooi. En dan vinden we die ander, die net een, nou ja, een paar honderd kilometer verderop zit. Ja, dat is opeens onze grootste vijand.
1: Ja, dat is dan een beetje de kwaaien, zeg maar. Laat ik even iets gaan vloeken in de kerk. Want stel je voor, het onmogelijke gebeurt en wij verliezen dit WK. Dan worden we natuurlijk heel erg boos. Nou, en leer mijn voetbalfans kennen. Dat gaat nogal soms gepaard met dranghekken gooien en vuurwerk.
4: Ja.
1: Is dat kudde gedrag of is dat pure woede? Waarom doen we dat?
4: Nou, allebei spelen een rol. Kijk, we willen dat iets of iemand ervoor afgestraft wordt dat we verliezen. De een die slaat twee keer hard op de bank thuis als hij voor de tv zit, sloopt hopelijk niet meteen de tv. Maar ja, sommige mensen gaan er een stuk verder in. En wat dan gebeurt, en daar heb je wel gelijk, dat is kuddegedrag. is dat zelfs de meest keurige persoon, die staat dan ergens in een groepje. Er gaan een paar mensen door lint heen. En voordat je weet, lopen duizenden mensen met dranghekken te gooien. En dat is wel kuddegedrag. En wat daar een beetje naar aan is, is eigenlijk dat zelfs de meest fatsoenlijke persoon, die voelt zich eigenlijk niet meer verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Die vindt eigenlijk dat de groep verantwoordelijk is voor gedrag. Terwijl die zich dus, ja, wat we dan noemen, mee laten slepen. En dat is wel kuddegedrag. Dan moet je bijna, zeg maar, moeite doen om niet mee te gaan in die agressie.
0: Ja, nou ben ik tussen Jelmer en ik de positieve van ons twee. Ik ga er wel vanuit dat we gaan winnen. Wat levert het ons, normale mensen, dus gewoon het publiek, nou op bij zo'n winst? Wat komt er los? Wat komt er vrij? En wat kunnen we daarmee?
4: Nou, er komen een paar hormonen vrij. En die geven ons een lekker gevoel. En het idiote is, je kunt ook gewoon een stuk chocola eten. Of je kunt zelf een rondje gaan hardlopen waarbij je een lekker gevoel krijgt. Het is eigenlijk niet zo heel erg veel wat het je oplevert. Maar dat lekkere gevoel, wat veroorzaakt wordt door allerlei hormonen. Ja, dat is toch wel uiteindelijk iets waar we heel graag naar op zoek gaan. En het idiote is natuurlijk dat stuk chocola, ja, dat na een half uur ben je het alweer vergeten en heb je het tweede stuk nodig.
1: Ja,
4: zo en
1: is
4: vaak
1: het.
4: Is zo'n overwinningsvoet, dat duurt net wel langer.
1: Ja, je wil natuurlijk heel graag vaker je lekker voelen. Zo werkt het nog eventjes tot slot. Zit jij straks ook met je neus tegen het televisiescherm aankomende zondag? Of zeg je nou, voor mij gaat hij naar National Geographic?
4: Nou, heel eerlijk, hij gaat naar allebei niet.
1: Okay.
4: Ik pak er wel een lekker boek bij, maar of ga je lekker serie kijken. Ja. Lekker binge-watchen. Dus ik denk dat het dat gaat worden. Maar stiekem, zelfs op dit soort momenten voel ik me toch een beetje Nederlander. En dan ga ik toch even kijken.
1: Okay, nou, we bedanken je voor je tijd. En we spreken je vast later weer. Patrick van Veen, dank je wel.
0: Ja, wie sowieso meedoet en erbij is, dat is natuurlijk Braziliërs. Aan dit WK doen ze zeker mee. En ze hebben maar liefst 5 keer gewonnen. Bijzonder hoog eindigen ze vanavond niet. Want het is slechts onze nummer 19. Ik zei het al, afkomstig uit Brazilië. De heupen gaan los. Ik hoop bij jullie thuis ook. Dit is Kao. Maar met de lambada.

0: Crowded House met Don't Dream It Over. Opgericht door de zanger Neil Finn uit Nieuw-Zeeland. Maar, het is echt een heel goed feitje, er zit een Noord-Hollands tintje aan de groep. Ze wonen namelijk een tijdje in niks minder dan Bergen aan Zee.
1: Nou.
2: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
1: Ja, ook deze week gaan we de toekomst voorspellen. Dat doen we natuurlijk zoals iedere week met mijn pakje tarotkaarten. Ik heb al heel wat kaarten gelegd de afgelopen weken en maanden sinds we begonnen zijn. En het kwam allemaal uit.
0: Het is allemaal uitgekomen.
1: Ja, nou zou ik natuurlijk een kaart weer voor jou kunnen trekken, omdat jij morgen gaat lopen in Alkmaar. Maar dat ga ik niet doen, omdat ik gewoon weet dat jij dit gaat rocken.
0: Ah, dat vind ik
1: niet. Daar twijfel ik niet eens
0: aan. Wat een schat ben jij.
1: Ik dacht
0: jij gaat zeggen, omdat ik zeker weet dat jij toch wel neervalt.
1: Nee, absoluut. Jij kan dit.
0: Dankjewel.
1: Ik denk wel dat het zwaar wordt, dat wel.
0: Oké, nou, maar waar ga je wel een kaart voor
1: waar
0: trekken dan?
1: Waar ik wel een kaart voor ga trekken, is voor mezelf.
0: Oh. Dat vind ik ook wel een keer goed.
1: Ja, dat mag wel een keer.
0: Ja, zeker.
1: Want volgende week is het Vaderdag. Ik wist het even niet, maar ik zag het toevallig voorbij komen. Dus ik moet nog eventjes wat gaan kopen. Heb jij al iets voor je vader?
0: Nee.
1: Oké. Okay,
0: nou, ik zit heel even in ons sheetje te kijken. Want jij hebt natuurlijk het een en ander genoteerd.
1: Ja.
0: Ik hoop wel, als jij vader wordt, dat je nog heel eventjes, dat je je kind geen spellingles gaat geven.
1: Want?
0: Word ik met DT?
1: Ja, ik weet niet. Jij was deze hele week half vrij. Ik heb het hele draaiboek moeten maken. 75%. Dus even dimmen jij, Sjaki.
0: Word ik ooit vader met DT?
1: Ja, je snapte het toch? Het is toch radio?
0: Ga door, schat.
1: Maar je hebt heel goed gekeken. En het draaiboek inderdaad. Want daar staat dat ik een hele grote kinderwens heb. En dat is echt zo. Ik zou ooit heel graag kinderen willen. Maar goed, het wil er nog niet echt van komen. We oefenen
0: kinderen,
1: maar het lukt niet.
0: Dan wordt hij maar niet zwanger.
1: Nee. Dus ik vroeg me af, wordt met DT ik ooit vader, inderdaad? En daar heb ik de kaart voor getrokken, keizerin.
0: Ja.
1: En wat zegt die kaart? Die staat voor groei, ontwikkeling, moeder aarde, vruchtbaarheid, sensuele seksualiteit. Deze kaart duidt over het algemeen voorspoed, welvaart en groei aan.
0: Ach, nou, ik hoop het echt voor je.
1: Ja, nou, dat is toch veelbelovend.
0: Dit is een heel goed teken. En wat voor vader zou jij dan worden? Ben jij
1: streng, maar rechtvaardig. En wat grappig is, ik zou echt over niks in de hele wereld zeggen dat ik ergens goed in ben. Maar één ding weet ik zeker, dat is wel dat ik een goede vader zou zijn.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: En komt het omdat je al een goede papa bent voor je hondjes? Of komt het omdat heb je neefjes en nichtjes?
1: Ja, zeker.
0: Vinden ze
1: je
0: aardig?
1: Ja, ik heb ze dit weekend gevraagd of ze mijn bruidsjongen en bruidsmeisje willen zijn.
0: Echt?
1: En ze zeiden ja, dus dan heb je het wel goed gedaan, denk ik.
0: Ach, wat een dropje. En gaan ze dan een beetje met bloemetjes gooien.
1: Onder andere, ja, zeker. We gaan door. Want, ja, we hebben het vandaag natuurlijk over het WK. Vandaar deze hele uitzending. Japan is op zondag de eerste tegenstander van het Nederlands elftal. En natuurlijk trek ik een kaart voor het Nederlands elftal. Gaan ze winnen of gaan ze verliezen? En daarbij heb ik de kaart Staven 2 getrokken. En wat betekent die kaart nou? En hou je vast, dat jij wil vaak daar ook een advies bij. En dat advies heb ik dan ook gelijk opgeschreven.
0: Oh, spannend.
1: Het staat voor: hoe ga je de energie die je te beschikking hebt aanwenden? Je moet weten wat je wil, maar niet hoe je dat kunt verwezenlijken. Nu is het tijd, en dat is het advies, om belangrijke beslissingen te nemen, om richting te bepalen. Creëer een visie.
0: Nou, maar die visie, dat is toch duidelijk? Bal in het doel van de tegenstander.
1: Ik schrik van deze kaart, want deze kaart weet blijkbaar niet dat het zondag al over 3 dagen is. Want het is al 4 dagen dat het al zondag is. Dat Nederlands elftal moet dus nog een visie gaan creëren in die paar dagen. Wat blijkbaar mist het.
0: Nee, precies.
1: Ja.
0: Ze moeten nog met een heel plan komen.
1: Precies.
0: Ik weet niet wie de trainer is, maar trainer hop, hop, hop, aan de gang.
1: Trainer, succes!
0: Trainer, succes!
2: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.

0: Dit is Aisha, het origineel van Galé uit Algerije. Ja, kan niet missen vanavond in deze over de top met liedjes afkomstig van deelnemende landen aan het WK. Ja, verwar deze versie vooral niet met de eveneens succesvolle versie van de Deense groep Outlandish. Klinkt net even iets anders. Sacrifice all them tears in my eyes, oh, Aisha. Ja, beide versies werden een nummer 1 hit. Toch is Denemarken een beter voetballand. Ze staan namelijk op plek 20 van de FIFA wereldranglijst. En Algerije staat net iets lager met een plek 28.
1: Nou, een stuk lager staat Haiti, plek 83. En toch doen ze mee aan het WK. Muzikaal gezien is het eiland een stuk succesvoller trouwens. Want de Fugees kwamen er vandaan. En Fugee is een afkorting voor refugee. En dat is dan weer het Engelse woord voor vluchteling. De Fugees die wijzen hiermee op het vluchtelingenverleden van een deel van de groep die dan weer geboren zijn in Haiti. Dit is Killing Me Softly. Strong.

Het is Roxette met It Must Have Been Love. Natuurlijk uit Zweden. Ja, ik weet niet wat daar in het water zit, maar ze poepen daar echt artiesten uit. Het is ongelooflijk. Nou, Roxette natuurlijk, maar ook ABBA, The Cardigans, Avicii, Loreen en iemand die wij in Nederland al wel langer de tijd kennen, maar sinds kort is doorgebroken. Dat is Zara Larsson. En dan kan je misschien denken, nou, wat moet ik

0: Ja, nu is het pas een wereldhit. En echt ongelooflijk bizar hoe dat is gegaan. We kennen natuurlijk ook wel de filmpjes. Helemaal viral gegaan, helemaal enig.
1: Ja, hartstikke leuk. Leuke meid is dat trouwens.
0: Leuke meid, ja.
1: Nou ja, we vroegen je aan het begin van de show... heb jij wel eens wat gewonnen? En daar werd leuk op gereageerd. Dank je wel daarvoor. Onder andere Yvonne hebben we aan de lijn. Yvonne, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Hallo, vertel. Wat heb jij ooit in je leven gewonnen?
2: Nou, ik was 6 jaar en toen deed ik mee aan een kleurenwedstrijd, was in Den Helder. En die had ik gewonnen.
0: Oh, en wat heb je dan gewonnen als je een kleurenwedstrijd wint? En wat heb je getekend?
2: Nou, we konden dan kon je een dwergkonijntje winnen.
1: Oh, zo'n dus klein schattig konijntje.
2: Ja, dus ik had aan mijn ouders gevraagd of ik daar dan mee mocht doen. En ja, natuurlijk zijn mijn vader en mijn moeder goed. En... ja, vroeger had je geen mobiel, dus je werd op een gegeven moment gebeld. Want ik had mijn tekening ingeleverd, de kleurentekening. En ja, toen had ik er één geworden. Dus mijn vader had al een hockey gebouwd.
1: Och.
2: Een dwergkonijn.
0: Maar is het ergens ook niet een beetje zielig als we met dwergkonijnen gaan gooien?
2: Nou, ze gooiden er niet mee, want je moest toch echt toestemming krijgen. En het was natuurlijk een hele andere tijd dan nu.
0: Ja, ja.
1: Maar dat dwergkonijntje en dat hok dus, en toen...
2: Ja, en hij was spierwit met rode oogjes en roze oortjes. En hij was hartstikke schattig. Ik had hem Witje genoemd.
1: Ja.
2: Maar hij bleef groeien. Dus ik kreeg tegen mijn vader, nou dat hokje is toch te klein. Dus mijn vader weer een groter hokje gebouwd.
1: Ja.
2: Ja, maar hij bleef groeien.
0: Oh, nee.
2: En toen zijn we dus met het konijntje terug naar die man gegaan.
1: Ja.
2: Op de Brakkerveldweg was dat, vergeet nooit meer. En oh, zegt hij, ja, maar dat is geen dwergkonijntje, dat is een Vlaamse reus.
1: Oh. En die zijn groot.
0: Ja, die zijn enorm.
1: Dat zijn toch een soort katten, toch, een beetje?
2: Hij was nog niet eens volgroeid, dus die man zegt, oh, hij zegt, maar die kan je wel ruilen, hoor, als je wilt. Ja, maar ik was een beetje natuurlijk gehecht.
0: Oh.
2: Ja. Dus dat ging hem niet worden.
0: Dus je hebt hem maar in je extra slaapkamer gezet.
2: Nou, mijn vader die moest op een gegeven moment nog een groter hok bouwen. Maar ik ga je één ding zeggen. Vlaamse reuzen, dat zijn net katten of kleine hondjes.
1: Ja.
2: En ze zijn zo lief. Je kan ze zo mee naar buiten nemen. Ze volgen je. En
1: wat lief.
2: Ja, ze zijn echt... ja.
1: Schattig, hè? En volgens mij ook ouder dan, want die dwergkonijntjes worden een keer 3-4 jaar oud. Maar die Vlaamse reuzen kunnen zo 10-11 jaar 36. Oud worden.
2: Ja.
1: Hij leeft nog steeds.
2: Ja. Maar in mijn herinnering leeft hij nog wel voort. Maar ik weet gewoon, achter ons huis, want we woonden nieuwbouw. En achter ons, want ik kwam van Nieuw-Guinea. En achter ons huis, er was nog grasveld.
1: Ja.
2: En ik, uit school, dan pakte ik Witje. En dan ging ik achter bij het... Maar ik liet hem gewoon op dat veld, liet ik hem los. En waar ik liep, daar volgde dat konijn.
1: Oh, echt net een hondje. Nou, ik vond het wat lief en wat mooi dat je nog zo Witje in je hart hebt. Dus
0: in
1: dankjewel daarvoor. Ja, zeker. Dankjewel voor het laten weten.
0: Dankjewel. En we hebben nog een andere beller. Want ook Jos, die belde. Hoi Jos.
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Wat heb jij wel eens gewonnen dan?
3: Nou, ik heb een keer bij jullie meegedaan in de tijd dat 150 jaar... afschaffing van de slavernij gevierd werd.
0: Ja.
3: En toen had Suriname Airways had bij jullie een prijs beschikbaar gesteld voor een toertje Paramaribo.
1: Paramaribo. Bij ons?
0: Bij ons?
3: Bij jullie, ja.
1: En nu geven we kaasschaven weg.
3: Ja, die 50 euro van Pluto slaat er natuurlijk neer.
1: Nee, inderdaad. En hoe was die reis dan?
3: Nou, het was heerlijk. We hebben die van die reis genoten. We hebben bij een reisbureau in Noord-Holland hebben we een heleboel leuke dingen erbij gedaan. En de reis hoefden we niet te betalen. Maar we zijn met de kajak, of althans een boot, Koyaal, naar de inlanden in geweest bij de Macrons. En we zijn met een vliegtuigje naar de Indianen tegen Brazilië geweest. We hebben door Paramaribo heen gelopen. En ik ben Arjan Burgraaf, oftewel meneer Hoogkarspel, nog steeds dankbaar.
1: Ja, dat snap ik. Ik krijg gelijk een berichtje van Anne van de ontbijttafel dat ik niet zo mag doen over de kaasgraaf. Excuses.
0: De kaasgraaf is ook mooi. En nog één vraagje. Waar zat je dan als hotel? Liepen de kakkelakken over je bed of was het ook echt beeldig?
3: Nou ja, kikkertjes en weet ik veel wat, de slangen. We zijn van alle kaimannen, we zijn van alle tegenwoordig.
0: Heerlijk. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel. En hopelijk win je nog een keer, weet ik veel, een wekker of een kaas.
3: Ja,
0: jullie
3: moeten je prijzen gewoon wat upgraden. Ja,
0: oké.
1: Okay, gaan we doorgeven gaan aan de baas. Hartstikke goed.
0: Oké, doei Jos.
1: Doei Jos. Ja, van Paramaribo naar Zuid-Korea. Want de boyband BTS die behaalde wereldwijd succes. Ze zijn echt mega in de hele wereld. Ze zijn een beetje de grondlegger van de K-pop. Dat is dan een beetje die pop uit Azië. Ja, ze moesten de afgelopen jaren moesten ze hun microfoon aan de wil gehangen. Want ze moesten naar de militaire dienst. Ja, daar is dat gewoon nog. Inmiddels zijn ze weer helemaal klaar daarmee en treden ze weer op. Dit is Dynamite van BTS.

0: Maar eerst nemen we nog eventjes een tussenstop in Senegal. Het is een heel erg lief liedje over de eerste paar tellen van een babytje op deze aarde. Het zijn Youssou, ja, dit is ook weer een hele lastige naam.
1: Endor.
0: Youssou Endor. En anderen.

0: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
1: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige vikingeiland Bieringen.
2: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
5: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
4: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
6: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
4: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Over de top met Jelmer Vlot en...

0: Ja, waarschijnlijk denk je, die komt uit Amerika. Niks is minder waard. Komt uit Canada. Het is The Weeknd met Blinding Lights.
1: Jelmer Vlot en Maarten Faber. Dit is NH.
2: Over de top.
1: Over de top.
0: Ja, welkom bij Over de Top. Het is de meest onsamenhangende muzieklijst die elke muzikale kant uitschiet, maar één ding gemeen heeft, en dat is het thema van de week.
2: We zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Het WK gaat beginnen en vanavond komen we daarom met de mooiste liedjes afkomstig uit de deelnemende landen. En natuurlijk sluiten we vandaag af met de ultieme oranje knaller. Maar we hebben dingen anders gedaan dan normaal. We hebben vandaag de stembussen geopend. Dat is rete spannend, want je kan ons laten weten welke ultieme oranje knaller op nummer 1 moet staan. Hebben we normaal natuurlijk altijd al wel een beetje bedacht. Maar vandaag dachten we, nee, we gaan het gewoon overlaten aan jou. Dus bel 088-850-51-52. En ook laten we natuurlijk weer de fantasie de vrije loop. Want dat vind ik heerlijk, fantaseren over het leven. Dus Maarten,
0: ja.
2: Stel je voor, je bent een sporter.
0: Ja.
2: Ja, doe je best.
0: Vraag nu wel wat van.
2: Kom je er al in. En je mag een sport kiezen waarmee je ons land zou vertegenwoordigen op een WK of op een Olympische Spelen. In ieder geval op een grote wedstrijd.
0: Ja.
2: Welke sport zou jij dan beoefenen?
0: Oeh, het is leuk dat je het vraagt. Mijn opa was sportleraar. Dus je zou denken, het zit in mijn genen. Het is een sport, maar het is geen Olympische sport. En ook een sport die heel veel mensen niet kennen. Maar het was wel de enige sport op gymles. Tijdens de middelbare school waar ik goed in was. Ja. En dat is tamponhockey.
2: God.
0: Nee, maar ja, dat loopt nou niet weg.
2: Tamponhockey.
0: Ja, dat is heel leuk. Dat is gewoon een soort bezemsteel. En daar zit een soort schuim in de vorm van een tampon daarmee.
2: Maar hoe kan jij daar nou weer goed in zijn?
0: Omdat dat heel leuk... Ik was sowieso goed in hockey. Maar ik ben een beetje bang voor dat hout wat dan je op je afkomt. Weet je wel, voor je schenen en zo. Maar dit was schuim. Dus dan denk ik, nou, dat mag me wel raken. Dus ik ging er als een baviaan zo bam, bam, bam doorheen. En ik scoorde gewoon echt. Het was hartstikke leuk sport.
2: Weet je waar ik dan aan moet denken? Dan moet ik even nadenken hoe dat ook weer heet. Dat was bunkertrefbal. Was je daar dan ook goed in? Dan...
0: Bunkertrefbal?
2: Bunkertrefbal. Nou, dat mochten wij af en toe doen als onze sportleraar in goedgezind was, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan mocht je een bunker bouwen, dus met allemaal matten.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk een soort trefbal, maar dan met een bunker. Dus dan kon je in je bunker schuilen en zo. Dan kon je echt keihard gooien, bam, en mensen afgooien. Ik vond dat fantastisch.
0: Okay.
2: Maar dat is geen Olympische sport verder.
0: Weet je wat trouwens grappig is, hè? Vond jij gym een leuk vak?
2: Nee, ik was er nooit.
0: Ik was er ook nooit. En toen op een gegeven moment denk ik moet eens even, want elke week was er wat. Ik denk, elke week een soort smoes verzinnen, dat kost me te veel energie.

0: Mijn vader had toen een frozen shoulder. En daardoor kon hij dus een paar weken niet werken. Dus ik dacht, Jim, ik zeg, ja meneer, ik heb een frozen shoulder. Dus ik kan de komende maanden niet op gymles komen. Dus hij zegt, oh wat erg. Oh joh, laat me eens voelen. Dus hij aan mijn schouder voelen. Oh, en hij zegt, als ik hier druk, doet dat dan pijn? Dus ik denk, ja, dat zal wel moeten. Ik zeg, ja, oh ja, en dat doet heel veel pijn. Auw. Zeg, maar dat is heel erg. Dat kan bij frozen shoulder, dat daar ook pijn. Dat is echt niet goed, hoor.
1: Oh, hij had je helemaal door.
0: Hij had me helemaal door.
1: Helemaal door. Nou, ik kwam ook nooit bij gym. En toen zei ik, kwam ik op een gegeven moment na een aantal maanden of zo. Toen zei hij, goh, dus zo ziet hij allemaal eruit.
0: Ja, fantastisch. Ja, wij gaan lekker ondertussen door met muziek natuurlijk. We reizen af naar Portugal en ook een beetje naar Londen. Het is namelijk een samenwerking tussen Nelly Furtado en James Morrison. Ze namen de clip op, maar hebben elkaar nooit gezien tijdens de opnames van de clip. Nelly deed dat vanuit Portugal en James Morrison vanuit Engeland.

0: Het is niemand minder dan Bruce Springsteen met Born in the USA. En daarmee is natuurlijk ook het team van Amerika gerepresenteerd in deze over de top WK-landen. En wij gingen het een beetje opscheppen in waar wij allemaal wel niet goed in waren. Zijn we ook benieuwd van bij jou? Laat ons weten in welke sport jij zou uitblinken. 088 850 51 52.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Dan is het tijd voor Team Australië. En dan heb ik het over Gauthier. Of toch Team België. Gauthier die werd namelijk geboren in Brugge en heet helemaal geen Gauthier.
3: So when I was young, I was born Walter. That's my Flemish name. Mm-hmm. I took Walter in English because it's the closest, you know, most English speakers can get to pronouncing Walter. But Walter apparently in Flemish translates into French as Gauthier, and I kind of just came up with my own spelling for it. So it would be spelled like Jean-Paul Gauthier's surname.
4: Yeah. So it has nothing to do with the French designer.
3: No, in fact, I kind of maybe decided to spell it my own way, just
4: different,
3: to kind of differentiate it a little bit, to not make it seem like a fashion alignment choice of name.
0: Ja, fashion alignment. Nou, hij heet gewoon Wouter. Nou, Hollandser dan Wouter kan het eigenlijk niet. Maar hij verhuisde op zijn tweede al richting Australië en woonde in de buurt van Sydney. Hij kwam nog wel veel bij zijn oma in België. Heel veel meer dan zijn achtertuin trouwens van zijn oma heeft hij daar niet echt gezien. Dus Vlaamse frieten moest hij een beetje vergeten. Maar toch probeerde hij het Vlaams onder de knie te krijgen.
3: Komt door nog Robidus en Suske en Wiske te lezen, hè?
4: Ah.
3: Ja. Af en toe.
5: Zuske en Wiske, ja, je hoort het goed.
0: Zuske en Wiske te lezen.
5: Hij leerde dus Vlaams uit de stripboeken.
3: Yeah, well, I remember being young and being very enthusiastic about stripbooks. And so I've kept my interest in that because I'm really interested still in graphic novels. So be they in Flemish or in English.
5: Ja, hij is dus gek op stripboeken, Engels, Vlaams, hij leest het allemaal en raakt er dus ook door geïnspireerd in zijn muziek. Inmiddels woont de zanger met zijn vriendin in de Melbourne, maar hij heeft in een interview gezegd België niet uit te sluiten, dus misschien komt hij ooit terug. Hij heeft er namelijk nog heel veel familie wonen en die vindt het een heerlijk land. Maar goed, Oost-West, thuisbest, waar je geboren bent, dat is toch uiteindelijk je plekkie en je stekkie, toch?
0: Nou, je plekkie en je stekkie, ja, en toch? Je dingetje.
5: Heerlijk. Nou, heerlijk. Daarom komt Kotje vandaag uit Team België in Over de Top WK-landen.

0: Ja, het is de held uit Spanje, Enrique Iglesias. Hij is een enorme voetbalfan en dan in het bijzonder van Real Madrid. En ik weet nog heel goed, hij was ooit de gast bij Jensen. De inmiddels overleden tv-presentator Jensen. Daar was hij te gast en daar vertelde hij dat hij een hele kleine piemel heeft.
1: Educatief genot met professor Vlot.
0: Dat is echt waar, ik verzin het niet.
2: Heeft hij dat verteld?
0: Heeft hij daar verteld en dat schijnt hem dus nog steeds achterna te zitten.
2: Ja, ja, dat snap ik. Dat soort dingen moet je ook eigenlijk niet vertellen.
0: Eerlijkheid duurt het langst, behalve
2: eerlijkheid
0: van
2: in zijn geval het kortst. Hey, lieverd, moet je luisteren. Het is weer tijd voor een ongelooflijk goede les. En dat gaat vandaag over voetbal. En als ik ergens les over kan geven, dan is het wel voetbal.
0: Ik geloof je.
2: Ik weet daar alles van. Ik ben er heel erg goed in. Ik kijk alle wedstrijden. Dus ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor. Wie is de bondscoach van Nederlands elftal?
2: De eerste les. De snelste rode kaart ooit werd na ongeveer 2 seconden gegeven. Een speler uit Engeland die beledigde direct na de aftrap de scheidsrechter en mocht meteen vertrekken.
0: Oh, wat deed hij dan?
2: De hoogste voetbaluitslag ooit. Hoogste voetbaluitslag ooit was 149-0. In Madagaskar scoorde een team uit protest tegen de scheidsrechter expres 149 eigen doelpunten.
0: Waarom?
2: Ja, omdat ze dus boos waren op de scheidsrechter. Oh. Dat zeg ik net. Je moet wel opletten.
0: Ah, oké. Was laatst bij een voetbalwedstrijd van mijn neefje. Dat was ook zielig. Ja, nu is hij inmiddels beter. Maar was hij echt net begonnen. En echt de ene bal naar de andere bal bij hun er dus in. Echt zielig.
2: Oh, wat zielig.
0: Ja, was echt 30-0 of zo.
2: Hoe oud is neefje?
0: 9.
2: Nou, dan moet hij wel beter zijn. Je bent 9.
0: Watch out.
2: Je bent 9.
0: Ik hoef je.
2: Heel soms komt het voor dat een keeper scoort ooit vanuit zijn eigen 16 meter gebied. Jij weet natuurlijk wat het is. Ja. Dat komt dan een beetje door wind. En ik weet niet of je die fragmenten hebt gezien. Vast wel een keertje.
0: Ja, ja.
2: Dat zo baf en dan gaat hij zo het hele veld over. Zo bij die andere erin. Dat is hartstikke leuk. Okay. Een wedstrijd duurde ooit meer dan 3 dagen. Een bekerwedstrijd in Engeland. Die moest steeds opnieuw worden verlengd. Omdat er destijds nog geen strafschoppen bestonden. Dus dan duurde het heel erg lang. Een scheidsrechter gaf ooit zichzelf een rode kaart.
0: Dat vind ik sympathiek.
2: Dat vind ik ook sympathiek.
0: Waarom?
2: Nou, hij werd boos op een speler en toen struikelde hij tijdens die discussie en toen stuurde hij zichzelf wel weliswaar voor de grap weg van het veld.
0: Ah, oké. Okay. Wat grappig. Wat een humor.
2: Voetbal is ooit een keer gespeeld op een veld van sneeuw en dat veld werd toen groen geverfd. Omdat ze dan konden zien waar het gras was. Maar de lijnen,
0: ja,
2: dus het sneeuw, die lieten ze wit. Zodat ze wees wist, daar zitten de lijnen. Snap je? Het is omgekeerd.
0: Heb je deze feitjes van iemand die jou gewoon even te kakken wil zetten? Voor,
2: nee, het is echt waar.
0: Waar is. Het is, ja,
2: absoluut
0: echt
2: waar. Ga maar googlen.
0: Okay.
2: Ga maar googlen. Wit, okay, veld, sneeuw.
0: Oké, okay, ja, ik geloof het toch.
2: Verven.
0: Ja.
2: Een speler die kreeg ooit een gele kaart terwijl hij op de bank zat. Hij vierde namelijk een doelpunt van zijn ploeg iets te enthousiast vanaf de reservebank. Nou ja, toen kreeg hij strafpunten.
0: Okay.
2: De grootste overwinning op een WK was 10-1. Hongarije versloeg El Salvador op het WK van 1982 met dubbele cijfers. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Een hond die heeft ooit een doelpunt voorkomen tijdens een officiële wedstrijd. Het dier rende namelijk het veld op en tikte zo, paf.
0: Zo.
2: Dat is leuk, hè?
0: Dat is leuk.
2: En dan gaan we het nu eens eventjes over luchtballonnetjes hebben. Want daar heb ik zin in. Dit is Nena.
1: Educatief genot met professor Vlot.

0: Het is La Bamba uit Mexico natuurlijk. Een van de gastlanden dit WK. En wat voor een gastland. Er is veel over te doen. En Guadalajara, dat is misschien wel de gevaarlijkste speelstad ooit. Ik ben er eventjes ingedoken een paar dagen geleden. En ik heb ook gelijk een klein tipje voor je. NOS op 3 Explainer op YouTube. Tik Guadalajara in en je krijgt echt, nou, het is reet interessant. Duik ook eventjes de socials in. We vroegen je net voor welke sport zou jij willen uitkomen en ons land zou willen representeren. Er kwam veel binnen.
1: Ja, Mark onder andere, die zegt, ja, ik kies dan toch voor schaatsen. Ik ben dan misschien wel niet de snelste, maar het lijkt me wel geweldig om in een vol stadion voor Nederland te rijden.
0: Sophie die zegt, turnen lijkt mij fantastisch. Die combinatie van kracht, souplesse en precisie vind ik echt heel indrukwekkend.
1: Oké, Kevin dan, die zegt, ik kies voor wielrennen. Lekker afzien in de bergen en dan met Nederland over de vlag over de finish komen. Ja, en dan hebben we ook nog iets heel erg anders leuk. Dat is namelijk Ellie. Ellie, jij belde ons een beetje aan het begin van de uitzending en je zei, ik heb een cadeautje voor jullie. Vertel.
2: Ja, ik heb een gedichtje gemaakt.
1: Ja,
0: wat lief.
2: Voor jullie programma.
1: Een gedichtje? Over ons programma?
0: Ja. Wat schattig.
1: Lief. Nou, laat maar horen. Ik ben benieuwd. Ja.
2: Daar komt het. Wat luister ik graag naar Over de Top. Heerlijke muziek, ik dans erop. Fijne ritmiek, zo word je nooit ziek. Is van Elton John, nooit spijt erom. Een lied van Phil Collins, altijd zin daarin. Prachtige muziek en steeds een andere rubriek. Jongens, ga zo door, bedankt ervoor.
1: Oh, Ellie, wat ben jij lief.
0: Dat is echt heel lief. Wanneer heb je dit gemaakt?
2: Ik wist dat jullie vandaag zouden komen. Dus ik heb het geloof ik gisteren even gemaakt.
1: Nou, wat lief zeg. Wat maak je vaak gedichten? Want dit is niet zomaar even een gedichtje, geen Sinterklaas gedichtje.
2: Ja, ik maak heel veel gedichtjes.
1: Oh, wat leuk. Nou, blijf daar vooral mee doorgaan. En echt super lief. Je hebt onze avond wel een beetje gemaakt, toch, Jan?
0: Ja, absoluut. Dankjewel, lieve Ellie.
2: En Jan, succes met wandelen hier in Alkmaar morgen.
0: Ja. Oh, woon je in Alkmaar? Ga je op de uitkijk staan?
2: Nee, dat niet. Oh. Dat kan ik niet.
1: Oh, ja, nou, voor de mensen die het nog niet wisten, ja, iedereen heeft het waarschijnlijk wel gehoord. Jelmer gaat morgen inderdaad die 25 kilometer lopen bij de Alkmaars Vierdaagse.
0: Ik ga het lopen. Ik heb er hartstikke veel zin in. Maar echt, Ellie, ik zet jou gewoon een gedichtje. Ga ik gewoon terugluisteren als ik aan het lopen ben. En dan weet ik zeker, bij de laatste kilometers geeft dat me kracht. Dank je wel.
2: Dat vind ik erg leuk.
0: Nou, heel erg veel liefst van ons.
1: Dank je wel, Ellie.
0: Dag.
1: Wat schattig zeg.
0: Wat echt onwijs.
1: Ze heeft ook echt goed geluisterd, want we draaien inderdaad vaak Elton John. Dat is mij ook opgevallen. Ja, iets minder vaak horen we deze.

0: Het is Porsche, het is Baby, het is Sporty, het is Ginger en Scary. Met andere woorden, de Spice Girls. En die namen die zijn trouwens helemaal niet door henzelf bedacht. Nee, door een journalist van het Britse tijdschrift Top of the Pops. Tijdens een interview in 1996. En daarmee is natuurlijk ook Team Engeland present. Die trouwens hoog staan bij de boekmakers.
1: Gaan wij naar het Franse team en daarvoor duiken we de geschiedenisboeken in. Frankrijk speelde namelijk in 1904 een hele grote rol in het ontstaan van de FIFA. Zonder Frankrijk dus geen FIFA, is dat niet een Belgische waar?

0: Ja, sorry, ik kan toch niet later.
1: De kaarten van Maarten. De kaarten van Maarten.
2: Huh? Dit hebben we al gehad, hè, net.
0: Ja, maar toen zei ik, ik ga geen kaart voor je trekken... omdat jij de Alkmaarse Vierdaagse gaat lopen morgen 25 kilometer. Jij kan dat gewoon, maar toch ga ik het voor je doen.
2: Ook nee.
0: Ik ga een kaart voor je trekken.
2: Het kan niet goed gaan. Ja. Vertel.
0: Nou, ik hoop dat het een positieve kaart is. Dat kan maar niet anders. Oké, ik ben even aan het zenden nu.
2: Ja,
0: aan het voelen.
2: Ja, okay. Voel.
0: Ja. Oh. Ja, nou, dit is minder erg dan je denkt. Het is de kaart de dood.
2: Maar nee, super.
0: Maar zoek maar eens op Google, want volgens mij valt dat allemaal wel mee.
2: Dus nu moet ik het zelf op gaan zoeken? Want ja. Wat voor toekomstvoorspeller
0: nou,
2: ben jij?
0: Er staat iets bij dat het minder erg is dan dat je denkt dat het is.
2: Oké, wacht
0: hoop
2: even
0: ik.
2: Hoor. Een rotkaart. En hoe doe je? Dit zegt wat over, ook over de kwaliteit.
0: Ja,
2: hè?
0: Ik Google alles. Gewoon bekeken, dit is de rotkaart.
2: Oké, ik ben het ondertussen... De tarotkaart De Dood, nummer 13, klopt dat ook? Staat symboliek voor transformatie, loslaten en een nieuw begin. Nou. Hoewel de naam anders doet vermoeden... duidt deze kaart zelden op een fysiek overlijden. Nou, eigenlijk...
0: Jongen.
2: Oh, kijk, zie je, wacht. Die aangeeft dat een bepaalde levensfase definitief ten einde loopt, letterlijk.
0: Kijk.
2: Zodat er ruimte ontstaat voor groei en vernieuwing. Nou, maar dit is een prachtige kaart.
0: Dit wordt een pelgrimstocht voor je.
2: Het wordt een pelgrimstocht.
0: Nou, alles komt goed.
2: Alles komt goed. Zin in.
0: Wie er ook zin in heeft, is Shakira. Uit Colombia. Ja. Dat is natuurlijk een WK-hit geweest.
2: Hey. Oké.
0: Okay.

0: Niks Afrika, het is tijd voor Holland.
1: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
2: Misschien toch wel de doorbraak.
3: I want to thank me for believing in me.
4: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
5: Ja, het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen.
6: I told you today, I'm still the greatest of all time.
7: Beste mensen, wat een avond.
8: Hele slapeloze dag, wacht. Het is gewoon een droom.
9: Ja, dit is geweldig.
10: This moment is so much bigger than me.
11: We hadden de stem dus vandaag geopend. Ingrid, Bastiaan, Hilco en Kim die stemden natuurlijk op André Hazes. En ook Lucia die liet van zich horen.
12: Wat de nummer 1 betreft, ja, dat is voor mij toch denk ik André Hazes met Wij houden van Oranje. En voor de rest zit ik weer heerlijk te genieten van de uitzending, mannen.
0: Nou, niet alleen Lucia vond dat, een heleboel mensen vonden dat. Ja, het blijft toch wel de klassieke Wij houden van Oranje. Gezongen door André Hazes, maar dat was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Dat vertelt de tekstschrijver.
13: Ja, uiteindelijk werd het Willeke Alberti, die toen in België woonde. Met Søren Herbie. En die heb ik gebeld. Ik zei, schat, ik heb een leuk nummer. Nou, helemaal enthousiast. Ik zei, het kan zijn dat ik je midden in de nacht bel, dat je naar de studio moet komen, het is een kort dag. Nou, dat was helemaal geen probleem. Dus ik heb het nummer opgenomen in haar toonsoort. En je moet weten, de toonsoort voor een vrouw is per definitie ongeschikt voor een man en andersom. Dus ik heb het in haar toonsoort opgenomen. En toen heb ik haar gebeld, je moet naar de studio komen. En toen vond ze toch niet zo'n leuk nummer. En ik verdenk de situatie ervan.
0: Ja.
13: Nou ja, goed. In ieder geval, we moesten dus iemand anders hebben. Het was vrij lastig, want uiteindelijk werd het André Hazes. Nou, mooier kan je het eigenlijk niet hebben. Nee.
11: Mooier kan je het niet hebben. Nou, wat moet je voorstellen dat Willeke Alberti dit nummer zou doen? Dat zou toch ook weer een heel ander gevoel zijn?
0: Maar het had een reden waarom ze niet wilde. Want dat is dus die situatie. Ja, ze was toen getrouwd met een Deense voetballer. Ja, dat kon dan natuurlijk niet, hè?
11: Nou, lieve mensen, we gaan gewoon langzaam naar onze nummer 1. Ik denk dat onze elftal het gewoon geweldig gaat doen. Ik wil jou ook weer bedanken. Morgen ga ik afsterven. Maar tot die tijd gaan we nog heel even lekker feesten. Wat dacht je ervan?
0: Absoluut. En ik wil jou vooral heel veel succes wensen. Morgen. Je gaat het gewoon rocken, dat weet ik zeker. Daar twijfel ik niet aan.
11: Dit is onze nummer 1 in Over de Top WK.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.
3: Ik ben Marjan uit Mokum.
4: Ik ben Jelle uit de stad waar Nederland begint.
5: Ik ben Helderder.
6: Cora Broeren en ik kom uit Lemuiden. Een heel gezellig klein dorpje aan heel veel water.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 9 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
9: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
8: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
10: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
8: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Hoe overleef je een familieweekend? Dat is letterlijk de vraag in de nieuwe thriller van Nadine Barroso. En een thriller schrijven, dat kun je wel aan Nadine Barroso overlaten. Ze komt vertellen hoe ze dat doet. Verder hebben we een nieuwe vertaalplaat en natuurlijk twee vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 10:00. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
5: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
4: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70, 70 en 80.
2: En 80. De Muziekmiddag.
0: 1967. De Muziekmiddag.
2: 1986.
0: 1978.

0: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 11 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee. Ja.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Helemaal NH.
2: Helemaal NH. Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben John uit het prachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
2: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 1 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig. Daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Morgen komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, Bart, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk morgen op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En, oh ja, Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.